Uit het compilatiealbum One True Toppy Tribe was dat After Death 93 met Infinity Network Spoken Word 1. Ik heb geen idee wat er juist plofte. Maar ja, verleden maand bracht Namkar het album Antimon uit. Het is een ceremoniële afdaling in de verborgen architectuur van de psyche, waar ritueel geluid een voertuig wordt voor transformatie. We horen Xanthosis.

De compilatiealbum Do What Thou Will verscheen in 2011 op het Somber Sonics label. Deze release brengt 34 artiesten samen en biedt een momentopname van de ritual, dark ambient en experimentele muziekscene van die tijd. Ze hebben elk hun eigen unieke variatie gemaakt op een 11 minuten durende akoestisch fragment, uitgevoerd door Acoustic Timbre Frequency. We horen 1631 Demon Version door Nagual Art.

Op de compilatie Santa Sangre Magazine Presents the Seventh Continent stond ook een nummer van Maris Anguis, Neha Nirvana.

Uit het splitalbum van Corona, Baratri en Actia, Arimanius Ignis Ater, horen we Actia met Doezak.

Love Charms, dat was Ingoen Ring met Listen to Colors. Op Santa Sangre Magazine Presents the Seventh Continent stond ook een nummer van The Hybrids, The Fallen Cry Out.

De Horniehouder zit er bijna op voor deze week. Als u het eens integraal terug wil beluisteren, kan u dat doen vanaf morgen. Plaats ik alles in het Engels dan wel op Mixcloud onder mijn naam Sven Visterin. In afwachting van het volgende programma Grow Your Own luisteren we nog naar Co featuring John Everall. Dit is 2016.

En je kon al luisteren naar een intro van Jack Kerouac met Geezer by Roy Eldridge als opvolger. Opgevolgd door Like Jack Hammer, Patsy Ray en de Beatniks. Brachten hun Beatniks wish aan Santa en dit is Blues. Blues for Beatniks. John Barry. Dat nu voor Real Crazy Cool.

0: Brak, Harise, Kibiseni, Ekibida, and Lahamisha Mag Vante, Yebrak, Harise, Lahamishwe, chili and tomato sauce, Vante, Harise, Kibiseni, Ekibida, and Lahamisha Mag Vante, Yebrak, Harise, Laham, Laho Mag Botimo. Kibisini, kibisi vauti, kibisi ruti, kibisi lamb and runi, o vuti, la ho votimo, super vuti moka, a little spice o mag vosi, yabrak, harise, kibisini, a kibiba, and la hamisha mag vuti, yabrak, harise.
1: Je kan luisteren naar Yiprock, Hurrisse. En dat was Slim Gaylord. Daarvoor nog Buck McFadden, The Beat Generation. But I Was Cool, Oscar Brown Jr. En Half Nelson, Charlie Parker met Miles Davis. En nu tijd voor Beatnik Blues met de Beatniks. U voelt het aankomen. Blues, beats, and jazz.

Op de achtergrond hoor je nog Gary Mulligan en Lee Konitz, Bernie's Tune. Daarvoor Ode to Failure, Allen Ginsberg en Reaching Into in Ken Nordine. We gaan eventjes naar niemand minder dan Chet Baker. De infamous Chet Baker, eenmaal zingend en eenmaal spelend, of alle twee. Maar Born to be Blue is alvast gezongen.

0: the children of the great bop innovators.
1: So there you, Cool Cats. Dat was het weer voor Grow Your Own. We besluiten met de Aristocats. Everybody wants
2: Powell
1: to be a cat in
2: Solomon.
1: The Beat Generation.
3: Well, little lady, let me elucidate here.

Millennials kennen deze man het beste van het werk van Massive Attack. Maar in de jaren 70 maakte de heer Horace Andy al reggae. Dit was uiteraard een cover. Ain't no sunshine when she's gone. Tot zover. Culture. Hier ook bij. Alone in the Wilderness.

Van op Catch a Fire was dat All Day All Night van Bob Marley en de Wailers. Ik heb een van die Wailers ook nog apart bij. Well, ik heb er twee apart bij, maar we beginnen met één. Deze is Bunny Wailer van op het album Blackheart Man Armageddon.

Doe maar natuurlijk. Voor wie later is ingepikt dan 10 uur toen we vroeger begonnen. Vandaag 2 uur reggae met een A. Want ik ben dit jaar begonnen met het systeem van de zoologie. Die geven elk jaar alle geboren beestjes, kalfjes, puppies en zo. De naam met dezelfde letter. Ik ben beginnen doen met de playlist Bean dit jaar. Vandaar dus reggae met een A. Alles gaat voorbij. Bijvoorbeeld. Of nog andere reggae uit de lage landen. Iets nieuw. UFO Collective. Dit is The Art of Conversation. Iets wat onze transatlantische vrienden niet meer zo goed beheersen.

Dat was een lichtjes versleten versie van Ape Man van Augustus Pablo. Een plaat van een halve eeuw oud. Reggae, dan zeggen we natuurlijk Sly en Robbie. Ze hebben iets over een Ayatollah. Ik denk een Ayatollah of 2, 3 geleden.

Had u hem herkend, deze cover? Het waren de Easy Star All-Stars van op het album Dubside of the Moon. En van die plaat was dat Any Color You Like. De heren van Pink Floyd zijn blijkbaar populair bij dub muzikanten. Misschien heeft het meer hetzelfde rookwaar te maken. Bijvoorbeeld Boost. Dat is ook een reggae collectief. Die hebben deze versie van Another Brick in the Wall

Dat was dan Whaler nummer 3. De heer Peter Tosh. In Zuid-Afrika was dat probleem opgelost. Apartheid in Palestina nog niet helemaal. Ik had nog wat dub en reggae uit andere landen dan Jamaica beloofd. Deze is dub uit Algerije. Van Abdel Ali Slimani, de Anaguele Lili dub.

Founding System van African Hedgehog. Van Dub Syndicate is een geweldig album. Deze was African Hedgehog. Het enige nadeel aan de album is, je kunt absoluut niet zien waar de nummers beginnen of stoppen. Bij deze stopt het. Uroy heb ik ook nog bij. Africa for the Africans. Niet meer als juist.

Dat konden we niet laten liggen in een uitzending met reggae-nummers met een A. De heer Gainsbourg en Ozarm.

Een van die veel te vroeg gestorven reggae mannen, Prince Far Eye, At The Cross. Nog alive in kicking, maar zeer oud. Linton Kwesi Johnson. All we doing is defending.

Assassinator van Ike Mouse. Nou, het volgende is iemand die geen probleem heeft met een klein ego. Een Almighty. Geproduced door Joe Gibbs. Dit is African Dub.

Dat waren de Aggravators, geproduced door King Tubby. Aggravators waren basically zijn studio band. Dit was A River Invasion. We hebben nog tijd voor twee liedjes. Bijvoorbeeld eentje van Max Romeo, A Five Week Country.

Goedenavond, u luistert naar de Lorekessie op Radio Centraal. Het is de derde aflevering nu van de In Memoriams. Van de artiesten die in de eerste helft van 2026 gestorven zijn. We zijn begonnen met Pink Floyd. Want Dick Perry was behalve een jeugdvriend van gitarist David Gilmour, ook de beste saxofonist op de meeste Pink Floyd platen. Dick Perry is 83 geworden. Dat is lichtjes onder het gemiddelde van vandaag, want dat is 85. Dus gemiddeld... Vooral mensen die een gezegende leeftijd hebben gehaald. Zoals bijvoorbeeld Sonny Rollins. Vorig jaar hebben we een uitgebreide special rondgedaan. Of was dat 2 jaar geleden? Time flies. Maar deze is een goede reden om mijn favoriet Sonny Rollins nummer nog eens op te zetten. Dit is Young Gozo. Het is basically bas, conga en sax.

Dat was Tabulae Rochero in de jaren 60 in Centraal-Afrika, populairder dan Elvis. Tabulae is al even niet meer onder ons, maar nu is ook zijn rechterhand gestorven. De heer Modero McKenzie, de leadgitarist en architect van de sound. De man is 86 geworden. Nog iets meer naar het zuiden van Afrika, Zuid-Afrika dus. Daar heb je Ladysmith Black Mambazo. Die zijn met veel en die zijn allemaal oud. Dus elk jaar zit er wel, zit die wel eens in de lijst. Deze keer is Albert Mazibuko gestorven van deze man. 77 was hem.

Dat was Stranger Call. Die had evengoed vorige week in de uitzending kunnen zitten, dus. Want een van de mensen die erbij was toen de ska werd uitgevonden. Stranger Call, hoe heette hem nu weer in het echt? Wilbur Call. 83 geworden. Dat is iets jonger dan Toto La Montesina, die is 85 geworden. En die heette eigenlijk Sonia Bazanta Vides. Dat is Toto misschien toch beter. Deze is Picanto.

dit kende u waarschijnlijk van Buster Poindexter, zijn cover ervan. Feeling Hot, Hot, Hot. Deze was de originele hit van The Merry Men. Van die Merry Men is Emil Straker gestorven. 90 was hem. Een van de vernieuwers van de Calypso. Eens even kijken. We hebben de jongste van de lijst nu. In 56. Meneer Greg Brown, gitarist bij Cake. En Cake, dat waren slacker rockers in de jaren 90. Met deze toch wel vrij vermakelijke cover.

summer to me one more time.

Dat was de Jimi Hendrix Experience. Die zijn allemaal al geruime tijd naar de eeuwige jachtvelden. Maar de auteur van dit nummer, de heer Chip Taylor, is gestorven op 86-jarige leeftijd. En de Jimi Hendrix versie geeft mij ineens het bruggetje naar de volgende artiest. Namelijk Dave Mason. Dave Mason was, behalve helemaal in het begin, even lead van Traffic. Ook iemand die bij de Electric Ladyland opnames, die meer dan een jaar geduurd hebben, regelmatige passant. De 12-snarige akoestische gitaar in All Along the Watchtower, bijvoorbeeld. Dat was Dave Mason. Maar Mason heeft ook dus heel veel soloplaten gemaakt, waarvan dit er eentje is. What do we got here? Dave Mason dus.

0: Daphne, Apollo, Cupid.
1: Ik ga deze ook niet.

Ik ga het niet meer

Look.

Hey.

Dus

Oh, my God.

Marcus Hinter.

Ja.

Thank you.

Well, I had to walk.

lights blown out. A wind. Dark. Smiling.

U luistert nog steeds naar Centraal Tabasco TV. We hadden een lange ambient sessie. Met als rode draad toch vooral audiofragmenten van de film David Rabbits van David Lynch. Kort film. Gemengd met interview met Krishnamurti. Er zijn heel veel uitzendingen op YouTube te vinden over Krishnamurti. Vragen van aanwezigen. Tussendoor hadden we onder andere muziek van Ergophysmis, Chestnuts, Eskimos, Bric-a-brac mashups. Janet Walker ook, Open the Door, Paul, The Door Sequence 1, Zombie Zombie met Rocket Number 9. Uiteraard oorspronkelijk van Sandra. En u hoort nu nog op de achtergrond Bergheim 34. Denk je van de eerste groepen van Andrew Peckler? 98. Tabasco TV zit er bijna op. Het is tijd voor jongens van Family Affair die één voor één binnenkomen. Ik weet niet of het Victory by Joy event ondertussen nog bezig is in Borgerhout. En of daar nog centraal luisteraars zitten. Maar hier gaat het gewoon verder in de studio met Family Affairs. We gaan eruit met Holger Tsukai, Tentacles to Boost. En dan is het weer 14 dagen wachten en slapen. En dan is er een nieuwe Tabasco TV. Zo gaat dat al 35 jaar. We're losers, but we don't quit. Strength through failure. Is het niet? Allee, tot binnen 14 dagen.

0: collega, voormalige collega van de VPRO, over nou, die hele situatie. En bijvoorbeeld die oversterfte, die op een bepaald moment, ja, ik weet, nu wat het, ik weet niet wat het cijfer nu is, maar op een bepaald moment stond dat in België over de 2000. En in Nederland was dat maar 450. Dus er is ook iets mis met de gezondheidszorg of met de wijze waarop dat mensen in België wonen. He, slecht geïsoleerde woningen, huurwoningen die alleen verhuurd worden gewoon om te cashen. He. Dat is mensen die een tweede huis hebben die dat dan verhuren. Maar dat is in zo'n slechte staat dat het binnen veel te heet is. En mensen kwijnen daar echt in die hitte weg. Ja. Dus dat moet ook, het gaat ook over maatregelen, dus om je aan te passen aan de klimaatswijziging. En, maar dan daarbovenop, bovenaan staat natuurlijk op de agenda de klimaatopwarming. Als je niks aan de oorzaak doet, ja, dan kun je blijven adapteren natuurlijk.
1: En blijven airco's overal installeren, maar dan los je het niet op natuurlijk.
2: Op sommige gebieden kan de Europese gemeenschap toch wel zeer snel gaan. Hè? Ik had een paar jaar geleden een onderzoek van de Europese gemeenschap in mijn programma besproken, waarbij men zei, ja, als men langs landbouwgronden 2 of 3 meter een strook laat en daar gewoon wilde begroeiing op laat, dan is de biodiversiteit veel hoger. Dan is de bestuiving veel beter van de gewassen en is de opbrengst veel hoger. En het jaar daarop, ik ging wandelen in Wallonië en overal zag ik zo van die stroken langs de velden, met daarbij een bord van de Europese gemeenschap. Kijk, dit is gesponsord door de Europese gemeenschap. Dat was een jaar later.
1: Dus het is echt wel mogelijk.
2: Het is toch wel mogelijk.
1: Maatregelen.
2: Waarom? Ja, nee. Want er zijn oplossingen gekend. Hè? Allee, maatregelen gekend. Ik zeg niet dat men alles ineens...
0: Nee, maar misschien dat dus vanuit die landbouwsector, hè, want uiteindelijk die boeren, ja, dat is dus hun opbrengst. En gaat er dus misschien nu druk komen om dingen, om, ook die, al die monoculturen en... Om daar wat aan te doen. Nou, over die wilde begroeiing. Wat ik bijvoorbeeld in Praag merk, is een hele groene stad, hè, met heel veel groen en parken, plantsoenen enzovoort. Ik merk ook dat hier nu in alle parken en dergelijke men gewone beheerste wildgroei heeft.
2: Ja.
0: Dus niet meer die netjes aangelegde gazons en weet ik, maar allemaal wild. Maar wel... Het wordt wel beheerd.
1: Controleerd, ja. Ik heb de indruk dat dat ook bij ons is, hè, Daniel?
2: Ja. En ik heb het daarnet gezegd. Dus in Engeland heeft men vandaag gemeld dat in natuurgebieden waar rewilding wordt gedaan, dat daar de toestand beter is. Hè, dat daar dus minder uitdroging is, dat er minder natuurbranden zijn. En het is ook bij ons inderdaad, maar dus bijvoorbeeld in La Roche-Nardin heb ik gezien dat men bij zo'n een stuk dat men aan het... rewilden was, stond dan een heel groot bord. Ja, sorry, dit is geen nalatigheid van onze medewerkers of luiheid, maar dit is wel degelijk een natuurproject.
1: Ja. Ja, ik herinner me dat er toch al heel wat jaren geleden, dat er een langs de autostrade ook van die borden stonden, met z'n twee gaten.
2: Kijk, hier werkt men aan groene berm.
1: Voilà. En ook op stedelijk niveau zie ik toch wel dat de bermen ook groen blijven en niet per se gemaaid worden. De trambeddingen bijvoorbeeld, die zijn ook vergroend. Je ziet daar vaak gras groeien en onkruid enzovoort.
2: Er is een telefoonoproep, zullen we die even aannemen?
1: Ja.
2: Oei, te laat.
0: Ja. Oei.
2: Ja.
0: Ja, maar ook, Daniel, je hebt ook het probleem van de opwarming van steden. Hè? Omdat dat is een soort oven. Hè? Dus die gebouwen die slaan die hitte op en dat wordt 's avonds afgegeven. Nu, de wijze van wonen speelt natuurlijk ook een rol. Hè. Bijvoorbeeld in steden zoals Praag, maar je ziet dat ook in Berlijn, je ziet dat in Wenen, je ziet dat ook in Budapest, maar ook in Parijs. Daar zijn eigenlijk geen eensgezinswoningen. Ik woon hier in een pand uit 1922 en er zijn denk ik 28 of 30 appartementen. Dus er wordt eigenlijk collectief gewoond. En al die gebouwen nu, zeker zijn in de jaren 90, want ze hebben daar ook geld, zeker nadat ze lid geworden waren van de EU, geld voor gekregen. Al die gebouwen zijn gerenoveerd. Dus uit die tijd al had je hier voorzetramen. Dus je hebt telkens dubbele ramen. Dus een raam buiten en een raam binnen. En daar zit dan 30 centimeter of zo tussen. En nu, die ramen zijn ook allemaal vernieuwd. En, maar die, aan de buitenkant zit daar nog dubbel glas in. Als je bijvoorbeeld dat... Want 's nachts koelt het hier altijd beter af dan in België. Hè, omdat het is een beetje landklimaat. Als je dan 's nachts alles openzet, dan koelt het wel af binnen. En als je dan overdag alles dicht doet, dan blijft de temperatuur binnen relatief laag. Als het dan buiten, zoals nu uitzonderlijk 40 graden is, had ik binnen toch nog altijd maar 28. Snap je? Ja. Dus ook de wijze van wonen, van hoe je steden inricht, maar ook gebouwen, dat is ook van belang.
1: Ja,
0: en je hebt dus,
1: ik herinner mij, als ik in Praag was, die dikke muren met die twee ramen, dat is natuurlijk ook voor de winter, hè? Vroeger bedoeld.
0: Ja, ja, wat de kou buiten houdt, dan houdt ook de warmte buiten.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dus die spouwmuren, dus dat is de, als ik dat meet, dus van de buitenkant tot aan de binnenkant, is bijna een meter. Nu, dat is niet allemaal steen, dat zit vol steengruis. Hè?
1: Yeah.
0: Het ergste is als je hier een gaatje boort in de muur, dan weet je niet wat er gebeurt, maar dan kan gewoon 10 centimeter uitvallen. Zo. Ja. Nee, maar het heeft ook met de wijze van wonen. En ja, iedereen weet dat bijvoorbeeld in Antwerpen, zeker in de wat armere wijken en zo, dat mensen daar in hele oude huizen wonen, die heel slecht geïsoleerd zijn, ook in de winter, vochtig en dergelijke, zijn daar waar die hittedoden vallen.
2: Ja, die oversterfte, wordt dat dan gecompenseerd door een ondersterfte in de winter, of is dat een algemene impact op de bevolkings?
0: Dat zal een algemene impact hebben. Hè? Ik denk niet dat er een oversterfte in de winter is.
2: Ondersterfte.
0: Of ondersterfte.
2: Oh ja, dat dus het toch nog niveleert, dat niet zorgt voor een afname van
0: ja,
2: de
0: je hebt nee, je hebt natuurlijk... Mensen worden ouder, hè, gemiddeld. Ja. Dit zijn gemiddelden, hè, maar je weet ook met gemiddelde... dat zegt niet alles.
1: Ja.
0: Je hebt nu gewoon mensen die niet hadden moeten doodgaan in normale omstandigheden. Ja. Nee, dat is ook een verantwoordelijkheid van de politiek, natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb het even opgezocht, een beetje cijfers, tussen de meest intense hittegolf die wij hier gehad hebben, tussen 18 en 29 juni, was er 39 tot bijna 48% oversterfte. Dus dat is gigantisch.
0: Dat is toch heel veel.
1: De helft meer dan normaal, inderdaad. En dat was dan goed voor ruim 1222 extra overlijdens. En de piek, het is een beetje duister om het zo te zeggen, maar de piek was op 27 juni. En dan zijn er op één dag 572 overlijdens. Op één dag. Dus op één dag, 27 juni, 572 overlijdens extra op één dag. Dat was waanzinnig. Hè? Ja.
0: Ja, er stond nog een vedertje open. maar ik wou een ander nummer klaar. Moment. Zo. Nee, maar die oversterfte, kijk, het heeft ook de manier van wonen en zo te maken. En daar kan de overheid altijd een rol in spelen. Maar je ziet toch dat daar het probleem. Bijvoorbeeld ook de prijzen, hè, de prijzen van de huren. Hè. Dat is ook in Tsjechië enorm hoog. Maar als je dan naar Duitsland gaat kijken, maar bijvoorbeeld een stad als Wenen, hè, die wordt al decennia geleid door een min of meer socialistisch stadsbestuur. En daar, dat is de goedkoopste woonstad. En hoe komt dat? Omdat de overheid daar altijd een actieve rol gespeeld heeft in de woningbouw en in de verhuurpolitiek in de stad. Dus wat daar decennia lang gebeurt, ze noemen dat in Tsjechië het Weense model, is dat de overheid bijvoorbeeld oude panden opkoopt, die renoveert en die dan onder de marktprijs op de markt gooit. En dat drukt de prijzen en dat gebeurt bijvoorbeeld ook in sommige Duitse steden, ook in Berlijn, in sommige stadsdelen.
1: Ja.
0: Maar er is dus op dat vlak niks in België.
1: Oh,
0: dus
1: nee.
0: Er is dan, Er is alleen gewoon de geïndexeerde huurprijs of zo.
1: Ja, wij hebben een heel grote privémarkt. In andere landen is er toch nog bepaalde controle mogelijk vanuit de overheid. Zoals Nederland bijvoorbeeld. Niet altijd positief. Dat kan ook zijn ding.
0: Nee, maar Nederland heeft ook woningbouwmaatschappijen die door de overheid gecontroleerd worden. Maar zeker met N-VA en zo is dat is allemaal... Ja, hier vaak ook. Hè. In Tsjechië nu, zijn nu 30, 35 jaar na de val van het communisme. Dus elk voorstel dat hier vaak gedaan wordt... bijvoorbeeld in Praag. Er is een enorm probleem met Airbnb. Hè? Er zijn 8000 appartementen in Praag niet beschikbaar door Airbnb.
1: Ja.
0: En dan piraten, die zijn zo wat links-liberaal. Maar die zitten altijd in het stadsbestuur. En die hadden ooit, denk ik, 2 jaar geleden voorgesteld om te gaan checken of daar dus echt wel mensen wonen. Hmm. En iedereen heeft hier al jarenlang van die digitale elektriciteitsmeters. En er was dan een voorstel, maar laat ons gewoon even checken hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt in verhuurde appartementen in Praag. En op basis daarvan kunnen we zien of die echt bewoond worden en niet voor Airbnb.
1: Ja.
0: Dat is toen afgewezen met het argument dat is communisme.
1: Okay.
0: Ja, maar dat gebeurt met heel veel dingen.
1: Ja, een beetje zoals Trump nu ook alles oplost. Ja. Nee, dat gaan we niet doen, want het is communisme.
0: Ja, maar dat refereert hier naar het verleden. Dat gaan we zeker niet doen, want dan doen we net hetzelfde als destijds de communisten.
1: Ja.
0: Maar misschien waren er dingen in die tijd helemaal niet zo slecht. Ja, bijvoorbeeld volledig gratis gezondheidszorg in Tsjechië.
1: Ja, absoluut.
0: Ik heb echt in 6 jaar nog geen cent betaald.
1: Ja, je hebt dat ook in China, waar er een enorm gebrek aan privacy is, maar er wel enorm gezorgd wordt voor eigenlijk de volledige bevolking. Maar ja, we wijken een beetje af. Ik heb toch nog even opgezocht naar wat cijfers. En wat valt erop? Ik zal het gewoon citeren. België kende tijdens deze juni-hittegolf de hoogste landelijke oversterfte van heel Europa. Ja. Dus dat kopje in het zand van onze leidinggevende partijen is wel eens
0: interessant. We hebben het over de oorzaken gehad.
1: Ja, ik heb er nog eentje dan ook in heel Europa, vanaf 17 juni met die zeer vochtige en warme hittegolf die in Europa teisterde, daar zouden 20.000 extra levens in het zijn gevallen in heel Europa. Dus ja, dat zijn toch wel... Ja, als je dat objectief uitspreekt, dat is toch hallucinant. Dat is toch echt een ramp wat er zich voltrekt en toch de doodse stilte op beleidsniveau.
0: Maar ja, maar ook die 3000 hectare die er nu verwoest zijn, hè, in de Hoge Venen. Dat is een heel specifiek natuurgebied.
1: Ja.
0: Hè, dat gaat over veen, dat gaat over mos. Normaaliter is dat de natste plek van België. Ja? En er is dus 3000 hectare verwoest. Dat stond hier ook in de kranten en zo. En de enige minister was die dan aanwezig is, die van Binnenlandse Zaken, die de brandweer runt.
2: Ja.
0: En voor het overige lijkt het me niet echt een prioriteit.
1: Nee, niet echt.
2: Nee, er zijn 4 ministers voor klimaat. En als men iedereen meetelt die iets met klimaat te maken heeft, zijn het om 7 tot 9 personen.
1: Onvoorstelbaar, ja. En dat komt door onze communautaire versnippering?
2: Ja.
1: Natuurlijk.
0: Ik zeg wel eens voor de grap, hè, omdat, kijk, mensen van... Dus ik ben 70er, hè. Dus mensen van... Dus nu, dat is, als je naar de rest van de wereld kijkt, is dat zo'n leeftijd om een politieke carrière te beginnen. Ik heb zoiets. Ik wil 1 jaar minister in België worden. Minister van afschaffing. Ja, bijvoorbeeld heel die staatshervormingen.
2: Ja.
0: 7 parlementen en 6 regeringen met al die administraties en zo. En daar beginnen we mee. Hè? Dus zoiets. Ja. Minister van afschaffing. Ik moet maar 1 jaartje.
1: Oké. We kennen nog wel een paar zo die in de wereld spullen aan het afschaffen zijn.
0: moet de slechte dingen afschaffen.
1: Ja. waarom geen technocratie, zou je soms hopen. Hè? Laat gewoon heel slimme mensen, bijvoorbeeld de waterpolitiek, laat het door de Nederlanders doen. Die zijn daar absoluut specialist in.
0: Ja, maar laat ons het probleem is dat ze nu het gebrek aan water hebben.
1: Ja, ja, maar ze weten wel hoe het op te lossen misschien.
2: We hebben toch een kabinet gehad dat vol technocraten zat, maar dat was op financieel gebied, dacht ik.
1: Ja.
2: Onder de hanen.
1: Ja, eventjes. En dan was er ook nog een... Het best werkende Belgische kabinet onder die vrouw die van de Liberale Partij, Wilmès.
2: Ja.
1: En plotseling, we hadden geen regering, maar zij was een noodregering. En, ja, en alles werkte perfect eigenlijk. Alles ging veel beter dan dat er een beleid was.
0: Ja. Ik heb nog een muziekje klaarstaan.
2: Oh, oké.
0: Okay. Ja, dat is Tata Boys, heette ze Tata Boys? Ik denk... Ik ben bijna zeker Tsjechië, maar soms, vergis ik me, is het dan toevallig Slovaaks. Maar ik denk dat het is echt Tsjechisch. Ja. Het nummer heet Umjela, Umjela, kunstmatig.
1: En als u wilt bellen, beste luisteraar, bel alsjeblieft in. We gaan u wel in de uitzending brengen dan in verband met dit programma.

0: Tata Boys dus. Ja, de Boys wordt hier op zijn Tsjechisch geschreven. B-O-J-S. Ja. Dat doen ze met veel geïmporteerde Engelse woorden.
1: Mm-hmm. Ja, wat kan Europa doen? Ik was een artikel aan het lezen dat al in februari van dit jaar verschenen is. En daar staat al luidkeels in, alles wat er dan nu plotseling wakker worden door de hitte die er is. Maar er werd al jaren geleden inderdaad de schade begroot op 45 miljard euro per jaar. Er is een wetenschappelijk adviesraad voor klimaatverandering, die bestaat. En die moet dan, dat is een onafhankelijk comité, dat bestaat uit 15 topwetenschappers en die moeten dan de EU bijstaan in het halen van haar klimaatdoelstellingen. Misschien dat we de volgende aflevering iemand van die mensen eens aan de lijn kunnen krijgen. Er is een Belg bij betrokken, las ik, Juri Rogels, die is dan de Belgische afgevaardigde daarvoor. En het zou heel interessant zijn natuurlijk dat we een beetje vanuit Europa kunnen horen wat er gebeurt. Want ik kan me ook wel voorstellen, het is niet dat er niet gebeurt. Hè. Er worden inderdaad wel, er wordt overgeschakeld naar elektrische auto's. Niet dat ik dat fantastisch vind, maar het is wel absoluut een beleidsmaatregel om de gassen terug te dringen.
2: Onder andere. En het maakt ook ingrijpen makkelijker, hè? Want als je miljoenen auto's iets moet gaan plaatsen om de schadelijke gassen eruit te halen, zal het altijd moeilijker zijn dan wanneer je op de plaats waar de elektriciteit wordt geproduceerd iets kunt plaatsen, dat diezelfde functie heeft. Nu, zonnepanelen bijvoorbeeld maken geen schadelijke gassen natuurlijk ook, hè, bijvoorbeeld. Maar het maakt het dan meer al gemakkelijker.
1: Ja.
0: Ja, maar het hangt er ook vanaf van hoe de elektriciteit geproduceerd wordt. Hè?
2: Ja, natuurlijk.
0: Dus als je kunt elektriciteit groen produceren of ook op een andere manier.
2: Ja, maar het is makkelijker op een gascentrale de gassen, schadelijke gassen uit de rook te halen dan op miljoenen auto's die rondrijden. En die mogelijk niet goed onderhouden worden en zo verder.
0: Ja, natuurlijk. Die elektrische auto's die zijn nog in ontwikkeling. Hè? Dus ik las dat bijvoorbeeld de Japanners nog bezig zijn met het verbeteren van wat je dus noemt het magnetisch materiaal van de motor. Hè? Je weet, dat is een hele oude techniek, bestaat uit de 19e eeuw. Als je een magneet beweegt in een spoel, dan veroorzaakt dat een wisselspanning in dat spoel. Ja? Mm-hmm. Dus eigenlijk, dat zijn hele oude technieken. Nu, de Japanners zijn bezig om dus dat magnetisch materiaal van die motor, om dat te verbeteren. Dat zou 30% rendementswinst betekenen. En dan is men ook aan de slag met die batterijen. Dus nu, veel van die batterijen in die elektrische auto's bestaat, werkt met water, dus met vloeistof in. Maar in je telefoon heb je ook geen batterij met vloeistof. Dus ze hebben dus nu al solid-state batterijen, Stellantis, in Frankrijk is daarmee bezig. Dat zit al in enkele modellen in de Verenigde Staten. Dus er is enorme rendementswinst mogelijk. Maar je moet ook kijken met wat voorhanden is. Hè. Dus, de vraag is, moet ik nu bijvoorbeeld een elektrische auto kopen met een technologie die nog niet uitontwikkeld is? Bijvoorbeeld, ik rijd met die auto nooit in de stad, hè, in Praag, omdat het openbaar vervoer is hier quasi perfect.
1: Ja.
0: Elke uithoek bereik je. Je hebt 10 nachtlijnen met de tram 6. Dus ik gebruik die auto eigenlijk alleen maar om naar België te rijden. Of wat langere afstanden in Tsjechië, maar bijvoorbeeld ook de treinen hier zijn, dat is allemaal, dat wordt Europees onderzocht, zijn samen met de Zwitserse, de beste spoorwegen in heel Europa. Ja? Dus ik gebruik eigenlijk alleen die auto om lange afstanden, bijvoorbeeld naar België. En als je dan gaat, bijvoorbeeld naar de uitstoot gaat kijken, dan kun je beter een diesel gebruiken, want die brandstof stoot 25% minder CO2 uit dan benzine. Kijk, je moet persoonlijk ook een aantal afwegingen maken, maar het ligt voor de hand dat elektrisch of niet, maar minder auto's is veel interessanter dan elektrische auto's.
1: Ja,
0: Daniel, denk ik.
2: Ja, nu hebben we het even over de persoonlijke aanpak. Inderdaad, het is geen establishment versus the people verhaal. Hè. Dus het is aan beide zijden dat er tegen- en voorstanders van zo'n beleid zitten. Ik kan een voorbeeld geven.
0: Maar ja, maar...
2: Ik ging wandelen in de Ardennen. Ik kwam voorbij een veldje waar net iets geoogst was. Er lag zo wat hooi nog. En aan de rand van het veld lag een stapeltje van dat hooi. En er was duidelijk te zien dat op drie plaatsen was geprobeerd om dat in brand te steken. Oh. Nu, dat hooi was nog te nat, dus dat was mislukt. Ja, er zijn mensen die dus denken dat het een goed idee is om die natuur af te fikken. Deze week las ik ergens, en daar werd de term gebruikt, wat was het weer? Institutioneel nihilisme bij de jeugd. Ja, om dat te verklaren.
1: Ja, ja, er zijn ook die bosbranden in Frankrijk en Italië, die worden door de mensen betrapt die voortdurend aansteken.
2: Ja, ja, ja.
1: Inderdaad,
2: ja.
1: Daar werk van maken. Hè. Ik heb eventjes opgezocht ook de cijfers van groene energie die er nu is in Europa. En dat is toch al 30%.
2: Ja.
1: En als je dat dan van afstand bekijkt, 10 jaar geleden, 20 jaar geleden, whatever, dat is toch wel een revolutie die bezig is. Het is meer dan fossiel geworden. Dat is 29% is nog fossiele energie. En Europa, het gaat echt heel snel. Nederland is koploper in zonne-energie, bijvoorbeeld. Tegen 2030 zou er is de doelstelling, die waarschijnlijk wel gehaald wordt, zou al 42,5% zou groene energie zijn. Dus dat zijn toch aan zich wel vrij hoopgevende tekens.
2: Ja, maar de opwarming gaat wel wikkelhard snel op dit moment. Dus dat, ondanks die goede cijfers.
1: Ja,
0: ja maar dus. het is ook conceptueel. Hè? Dus staat buiten kijf dat een elektrische auto beter is dan eentje op brandstof, op voorwaarde dat de elektriciteit groen geproduceerd
1: wordt. Ja. Ja.
0: Maar alles hangt met alles samen. Hè? De manier waarop mensen wonen. Maar dus dan af en toe ben ik dan in Antwerpen. En dan... Ik bezoek dan... De vorige keer Roger, hè? Misschien kennen de luisteraars die niet, maar Roger is toch bijna iemand van de oprichters. Die woont dan in Deurne. Ja? Dan heb ik eerst moeten opzoeken welke bus ik moest nemen. Iedereen weet, in Antwerpen is openbaar vervoer dus rampzalig.
1: Ja. Ja.
0: Dus ik zat dan uiteindelijk die bus gevonden en ik had het er dan met mensen die op die bus zaten over... En die zei, ja, dit is gewoon verschrikkelijk, ja. Ik heb het er dan met Roger ook over gehad. Die kan soms niet naar de radio komen, omdat hij meer dan een uur vanuit Deurne onderweg is. Ja. Dus je zit dus ook met, dit is falen, hè, van beleid. Ja. En toen ik terugkwam, nam ik dus diezelfde bus... En die bus komt eraan aan de halte, ik stap op en die chauffeur die zegt tegen mij, volgende keer moet je wuiven als je wilt dat de bus stopt. Dat is geen grap, hè? Nee, dat is Antwerpen, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: En ik sprak dan op die lange busrit met een jongen van zo'n jaar of 18. Ik denk dat hij wel uit een gezin kwam dat bemiddeld en zo. Hij studeerde ook. En ja, het was toen zo heet en hij zei, ja, wat moet het nu met mijn generatie? We kunnen zelfs geen huis meer kopen. Mm-hmm. Ja, maar dat zijn ook van die fenomenen, dat dus, ten eerste afwezigheid van de overheid, het openbaar vervoer dat ontbreekt en zo, en dan heb je jongeren van een jaar of 18 die zich nu afvragen, maar ja, hoe moeten wij nu verder? Mm-hmm. Ja.
1: Ja.
0: Dat vond ik...
1: Ja, om eventjes op jouw transport in Antwerpen terug te komen. Iets wat ook positief is, is de fiets in Antwerpen. Als je dat vergelijkt met 10 jaar geleden, is dat echt wel, dat moet gezegd zijn, enorm verbeterd. Je voelt je veel veiliger, er zijn inderdaad veel meer fietspaden. Er is het velo-systeem, waar je een dagpas kost €5, een jaarkaart 58 euro. En je kan eigenlijk wel van overal naar overal gaan. Dus de manier om je nu te verplaatsen in Antwerpen is zonder enige twijfel je fiets.
0: Ja, ja, de fiets, ja.
1: En dat
0: maar
1: dat
0: heb je hier minder, hè.
1: Ja, ja.
0: Dus check je fietsen wel, maar voor hen is dat sport. Ze hebben allemaal die mountainbikes, die zetten ze op de auto. En dan gaan ze in de bergen fietsen. En zo, maar in Praag zie je buiten van die fastfood-couriers geen enkele fiets. Ook door de hoogteverschillen en zo. Soms moet je ook, dus 150 meter klimmen en zo. Ja.
1: En het fantastische openbaar vervoer. Hè. Je kan nergens opstappen.
0: Ah ja, opstappen, je kunt tot elke uithoek van Praag kun je met tram of bus bereiken. 9 nachtlijnen voor de trams. En ik herinner me dat in Antwerpen... Ja, Roger maakt altijd zo'n column.
1: Ja.
0: Hij heeft dan ooit eens een column gemaakt. Wie is weer verantwoordelijk voor openbaar vervoer of zo?
1: En ik de ridder nu...
0: Kennis, Koen Kennis.
2: Nee.
0: Ja, want Roger noemde hem altijd Koen zonder kennis.
1: Ja.
0: Dat is een flauw grapje. Maar ik denk dat hij ooit eens gezegd heeft... Ja, maar in Antwerpen is er geen publiek voor nachtrams. Natuurlijk niet, omdat er geen trams zijn.
1: Ja,
0: zo van die dingen.
1: Ja. Je zou trambeleid een traumbeleid zijn. Wij hebben traums, geen trams. Wij hebben trauma's hier.
0: Nee, maar Roger is een specialist.
1: Ja. Nee, inderdaad. Bevoegde schepen voor mobiliteit in Antwerpen is Koen Kennis daarvoor. Het is ook een heel lokaal probleem. Er staan nu weer wat bomen op de helling ook. En dan krijg je de afschuwelijke...
0: De laatste.
1: Ja, de cynische ironie krijg je nu dat zij dus gaan bomen hakken. Er zijn er 111, geloof ik. Grote bomen, volwassen bomen, rond de Sint-Jansplein en Atheneumbuurt. Die men wil ommaken om daar fietspaden te leggen. Dat is toch ook wel weer van een afschuwelijke ironie.
0: In mijn straat staan lindes. Ik heb dat al eens tegen Daniel gezegd. Nu, het eind van het seizoen niet, maar zo wanneer ze na de bloei zo beginnen, die lindes, als je daar dan je auto onder zet, die laten een soort hars achter, dat je nauwelijks van die auto afkrijgt. Nou ja, we moeten naar de car wash. Het zijn dus auto-onvriendelijke bomen. Ja, Daniel, leg het maar uit, Daniel. De botanicus, ja.
2: Dat moet je erbij nemen.
1: Ja.
2: Die ruiken zalig.
1: Ja, en kun je thee van zetten.
0: Thee van zetten, ja.
1: Ja.
0: Unter den Linden.
1: De platanen.
0: Een belangrijke straat. Ja. Ja.
1: De platanen is denk ik de ideale schaduwstadsboom, denk ik.
0: Ja, er is hier een heel groot plein, vlak bij mij in de buurt. Dat is helemaal heraangelegd. En de vrij jonge burgemeester heeft dat allemaal vol jonge platanen laten zetten.
1: Ja. Overigens, die Route Nationale in Frankrijk, die zo mooi met die kandelaars staan, noemt men dat, omdat die op een bepaalde manier geknipt zijn, de platanen langs die wegen van de Route Nationale. Dat is eigenlijk nog door Napoleon himself daar geplant. Waarom was dat? Om natuurlijk zijn troepen in die oorlogstijden gemakkelijk in de schaduw toen al te kunnen verplaatsen, rond 1800. Dus wat dat betreft zijn we eigenlijk al eeuwen en eeuwen bezig met hetzelfde probleem.
0: Ja, met die bomen ook, bijvoorbeeld het probleem in de Ardennen ook, zijn die monoculturen, van die sparren. Ja, in het Tsjechische smurk.
1: Smurk.
0: Ja, in het taalprogramma van Centraal heeft ooit iemand gezegd, ja, ik begrijp niet goed waarom dat in Slavische talen woorden zonder klinkers bestaan. Wel bijvoorbeeld smurk.
1: Smurk.
0: Ik weet niet wat het probleem is. S-M-R-K. Ja, en dat is dus in de Ardennen een probleem, want ze hebben dus door de jaren heen ook delen van die Fagne, van de Hoge Venen, drooggelegd voor het commercieel, industrieel verbouwen van sparren, monoculturen. Ja. En dat is bijvoorbeeld ook de afgelopen decennia een enorm probleem in Tsjechië. Omdat daar... Ja, ik ken Daniel de Nederlandse term niet, maar dat is een kever, die heet in het Tsjechisch kurovets. En dat is een schorskever. En die vreet die allemaal op.
2: Ja, de letterzetter.
0: Ja, die vreet die allemaal op. Maar dat is allemaal het gevolg door menselijk handelen, door het introduceren van monoculturen aan bomen. Maar Daniel weet daar meer over dan ik.
1: Ja, de horror brandt in het zuiden van Frankrijk rond... Bordeaux is ook volledig veroorzaakt door dat men daar die lage vlakke delen vol heeft gezet met pijnbomen ook. Ja. En dat daar dan de totale fik is.
2: Vandaag was in het nieuws dat men bezig is met projecten om dat om te keren. Hè? Dat men die monocultuur, sparrengebieden terug gaat vervangen door loofbossen, gemengde loofbossen.
1: Ja.
0: Ja, maar zo, ik dacht dat de oorspronkelijke begroeiing van de Ardennen... Want in het zuiden van de Ardennen heb je dat nog wel, hè, denk ik, Daniel.
2: Ja, dus het eikenberkenbos.
0: Ja, maar dat was ook in Tsjechië zo, natuurlijk.
2: Heel Europa was een groot bos.
0: Dus die sparren, dat is alleen maar verbouwd. Maar dus we hebben het al van voor de Eerste Wereldoorlog voor houtproductie en papierproductie. En nu komt het allemaal samen. Ja.
2: Mijnbouw.
1: Ah ja, juist.
0: Je hebt nog één mijn, hè, in Tsjechië, helemaal in het oosten, ja. Ja.
1: Is de sparrenboom ook niet oorspronkelijk is die niet geïmporteerd geweest?
2: Ja, dat komt uit de Alpen waarschijnlijk, hè, dacht ik.
1: Ja.
0: Ja, een boom die overleeft misschien op hoge hoogtes, Daniel, ik weet niet.
2: Nee, snel groeiend, weinig noden.
1: Ja, uitstekend voor hout. Ja,
2: allemaal zeer recht.
0: Papierproductie,
2: ja.
1: Ja.
2: Ik denk dat dat van onder de Oostenrijkse periode is gebeurd.
1: De Habsburgers, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, want je hebt nog heel veel bos, hè, in Tsjechië. Dus bijvoorbeeld heel die noordgrens met Polen, wat voor de oorlog Duitsland was. Maar heel mooi is Zuid-Bohemen, Šumava, het Boheemse Wal.
1: Ja.
0: Daar ontspringt de Moldau. Dat is heel mooi, hè? Dat is aan de grens met Duitsland en Oostenrijk. Dus er zijn in Europa eigenlijk nog heel veel natuurgebieden. Nou.
1: Mm-hmm. Ja. Maar nog maar één oerbos, ik denk in Letland of zoiets, of op Polen, helemaal in het oosten van Polen. Ik weet ook dat in
0: oosten van Polen.
1: Ja. En in Zweden is er ook een gigantisch eikenbos. En hoe komt dat? Omdat er 150 jaar geleden had men nog zeilschepen die met hout werden gebouwd. En toen was men zo voorzienend van, we gaan helemaal van nul beginnen. We planten allemaal eiken aan en over 150 jaar hebben we heel veel eik voor onze zeil. Zeilboten te maken en geen zeilboten meer in hout, maar nog wel een gigantisch eikenbos.
0: Ja, ook in de Verenigde Staten. Ik ben ooit vanuit L.A. met de auto naar San Francisco gereden. Dat is ongeveer 600 kilometer langs de snelweg, maar ik ben teruggekomen langs die kustweg.
1: Mm-hmm.
0: En daar dus ergens tussenin, bij de kust, is dus echt een gigantisch oerbos. Ik denk bomen die meer dan 1000 jaar oud zijn.
1: Zijn dat die beruchte sequoias en zo?
0: Ja, ik weet niet precies.
1: Ja.
0: Zullen we nog iets draaien?
2: Ja.
1: Prima plan.
0: Ja, het is geen opbeurende titel. Smert nostalgie. Nostalgische dood.
1: Oké, en Smert, was dat bos nu ook? Sparren?
0: Nee, Smert is dood.
1: Oké.

Eigenlijk heet het nummer Dood van de Nostalgie. Van de Nostalgie. Smert Nostalgie. Ja, en de groep heeft een interessante naam. Die groep die heet Strednivelny. Wat betekent middengolf.

0: gaf het omdat hij te weinig commercieel was. Maar hier Vltava, dus de Moldau, die zender, dat is echt de cultuurzender. Die hebben bijvoorbeeld ook iemand die dus wekelijks zijn programma heet Nieuwigheden uit de alternatieve scène. En dat is echt zeg maar muziek uit de hele wereld. Maar dat is een van de oprichters van Radio Jedna, Radio 1. En die is best vergelijkbaar met Radio Centraal. Bestaat ook al meer dan 30 jaar. Is iets breder. Heeft geen programma's zoals dit. Hè. Dus meestal allemaal muziekprogramma's. Maar dus een van de oprichters daarvan, die maakt dus ook op die Vltava, op dus de openbare zender, maakt die een wekelijks programma met die nieuwigheden uit alternatieve scène. En dan heb je dit soort zaken. Maar bijvoorbeeld ook experimentele muziek heb je. Allemaal dingen die op Clara volledig allemaal overboord gegooid zijn.
1: Hmm. Ja, maar we gaan de rekening niet maken van de
0: nee, maar
1: ik weet nog wel dat wij in de tijd met Centraal ooit eens werd Radio 3 dan wellicht toen van de ether verdreven. En wij hebben dat toen uitgezonden. Hè? Op onze frequentie hebben wij toen Radio 3.
2: In provincie Antwerpen voor Radio Donna.
0: Ja, maar dat was daar, dus die Radio 3 en BRT 3, dat was een hele goede zender.
1: Hè? Ja, absoluut. Ja.
0: Dat met Mon de Trey en al, dat was zo'n club van mensen die heel interessante dingen deden.
1: Die jazz ook enzovoort, legendarisch.
0: Ja,
1: manoeuvres in het donker. Fred, nog eventjes terug naar onze, we hebben nog een kwartiertje, naar ons onderwerp. Wat mij mateloos stoort in de aanpak van zoveel landen, niet alleen ons navel, Vlaanderen en België, dat is dat populisme. Op welke ernstige bedreiging dat er ook is, en laat ons de klimaatcrisis op één zetten, wat ons betreft, omdat dat echt de toekomst bepaalt van onze planeet. Maar dat wordt dus verdrongen naar plaats 17. Daar krijg je dan altijd andere dingen voor in de plaats. En wat dan een klassieke, duistere, cynische grap is, als er iets gebeurt, roep gewoon hoofddoekjes en het wordt natuurlijk wel meteen in het nieuws op de eerste plaats gezet. De hoofddoekjes. Of spookdrones, dat is ook zo eentje. Hè? Plotseling is
0: drones,
1: er
0: weer
1: een. Ja, drones. Plotseling zijn de Russen daar helemaal in de achtertuin. Of enkel in het hoofd van een bevoegde minister.
0: Ja,
1: hoe gaat dat in Tsjechië? Is daar dan ook op zo'n. Sorry dat ik het zo persoonlijk zeg, maar een weerzinwekkende manier wordt daar ook zo populistisch omgegaan met. Oei, er is een bedreiging. Oh, dan gaan we het maar eventjes een ander iets in het nieuws gooien waar we het dan allemaal kunnen gaan over hebben.
0: Kijk, je kunt zeggen dat de huidige regering populistisch is. Hè? Bijvoorbeeld Andrej Babiš. Hij is dus, niet op dezelfde manier populistisch. Maar kijk, hij is iemand die ik in Tsjechië en dan andere ex-communisten, dan de man of all seasons, weet je. Hij is toen in de tijd van het communisme nog, in de jaren 80. Hij is Slovaak. En hij is toen door de staatsveiligheid, dus de STB, is hij toen aangeworven om contracten af te sluiten met de chemische industrie in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en dit soort mensen zijn dan in de jaren 90, na de val van het communisme, opgepikt en die hebben dan, ja. Hij heeft dan bijvoorbeeld dat Agrofert opgericht. Dat is een gigantisch agrobedrijf. Ik kan het alleen maar vergelijken op kleinere schaal met zoiets als Danone in Frankrijk. Ja? Ja,
1: Nestlé.
0: Dus daar zit heel veel. Dus er zit zuivel onder, bakkerijen zit daaronder. Ook heel veel landbouwproductie valt daar. Slachterijen. Zo. Dat is zo'n beetje. Hij heeft, omdat hij nu premier is, heeft hij daar, zegt hij, volledig afstand van genomen. Dus dat is het type politicus die vaak voorkomt hier in deze regio. En hij is natuurlijk ook wel populistisch, maar ik weet je, uiteindelijk, hij heeft een hele goede minister van Onderwijs, bijvoorbeeld. Dan zit hij met die twee lachwekkende partijtjes. Hij wou dat eigenlijk niet, hij wou een minderheidskabinet. Maar de president is een heel serieuze man, een ex-NAVO-militair. Hij was hoofd van het NAVO-defensiecomité. Dat is zo wat de hoogste generaal die. Dus, Maar ja, militairen denken anders.

0: heel praktisch en hij is toch een beetje het op dit moment geweten van het land. Dus je kunt zeggen dat dit ook een populistische regering is. Maar het grote verschil, vind ik, zijn de media. Als ik hier de kranten of zo lees, die zijn veel minder populistisch dan bijvoorbeeld in België. Maar bijvoorbeeld ook al de wijze waarop zo'n krant is samengesteld. Hè. Bijvoorbeeld, ik ben geabonneerd op al die digitale abonnementen. Maar ik heb één papieren krant, dat is Pravo. Pravo betekent recht. En dat was tijdens het communisme de enige staatskrant, hè. Rude Pravo, het rode recht. Ja. Maar nu is het een vrij handzame krant, iets kleiner formaat. En laat ons zeggen zo, ja, licht progressief, liberaal, maar die gaan hebben echt, die weten heel veel over onderwijs. En daar heb je dus bijvoorbeeld twee pagina's, er staat boven Nazori, meningen. Dus dan weet je, de stukken die ik hier lees zijn meningen. Maar als je dus de morgen neemt, dat loopt allemaal doorheen. Dus, dus elke redacteur of journalist moet ook een mening hebben. Die publiceert dan een stukje, begint dat te lezen. En dan, oh, dit is een mening, maar geen artikel. Mm-hmm. En de verloedering van de media is, denk ik, in België vele malen groter. En wat nog een veel groter probleem is, is dat de hele kranten en geschreven pers, de krantenmarkt in Nederland en België, beheerst wordt door twee gigantische bedrijven.
1: Twee groepen, hè? Ja.
0: DPG Media en het Mediahuis. Mm-hmm. Dat bestaat dus niet in Tsjechië.
1: Nee.
0: Dat is dus een enorm gevaar, want je krijgt dus allemaal copy-paste artikelen. Dus je leest in de morgen een artikel dat de dag ervoor in Volkskrant en zo. Maar dat is een enorme verschraling van het medialandschap. En dat dringt ook in België, zelfs in Nederland. Nou, er is iets meer verzet in Nederland, maar dat is geen goede zaak voor de democratie.
1: Nee, absoluut. Dus we hadden het in het begin van het programma over de 17e plaats waarop de klimaatcrisis staat.
0: Ja, dat is wat de mensen denken, hè?
1: Precies. Maar is dat dan anders dan in Tsjechië, onder dan die noemer van dat populisme, is daar dan toch minder dat er dan afgeweken wordt van wat er echt telt? Of zie je daar weinig verschil in?
0: Ik weet het niet. Nog altijd, er zijn veel minder partijen zeker dan in Nederland. Hè. Weet je dat er in Nederland 16 partijen in het parlement zitten?
1: Ja. Wat beheerst het nieuws in Tsjechië, Fred?
0: Klimaat en de hitte. Ja.
1: Toch wel? Ja.
0: Natuurlijk. Dit wordt bijna een nationale ramp. Ja.
1: Meer dan bij ons.
0: Het was hier ook nog vele malen heter. Dat was op een bepaald moment hier echt boven de 40 graden. Dat is nooit gebeurd.
1: Maar
0: nooit.
1: Minder oversterfte.
0: Maar dat is gewoon omdat die gezondheidszorg veel toegankelijker is.
2: Het nieuws of de krant vol zitten met de afleidingsmanoeuvres. Maar als je op je terras zit of in je woonkamer om dat nieuws te savoureren, en het is ondertussen 37 graden, dan is het toch duidelijk dat dat niet weg te stoppen is, dat nieuws.
1: Ja. Die doorbraak zou er moeten komen, maar misschien heeft Fred gelijk dat het in handen van twee commerciële mastodonten is die er geen enkel belang bij hebben.
0: Ik begrijp ook niet dat Nederland dit pikt, weet je wel. Want die hebben toch een traditie van kwaliteitspers. Maar die van Tilo, en dan dat is de DPG. Als je dan gaat opsommen wat die allemaal hebben, dat is ook VTM, die is een tv-zender in Nederland. Je hebt dan het Algemeen Dagblad, je hebt Trouw, je hebt de Volkskrant. Dan heb je al de helft.
1: Ja.
0: En dan heeft hij nog acquisities nu maar dat is Mediahuis, dat is de Standaard, et cetera. Daar in Ierland zijn ze mee bezig. Ja. Dus ik begrijp dit echt niet. Dat dit ook toegelaten. Nee, dat is een enorme verschraling van het medialandschap. Ja. Gelukkig dat er centraal nog is.
1: Ja, we zijn ongeveer altijd geweest natuurlijk. De luis in de pels en dergelijke. Ja.
0: Ja.
2: Nou, we hebben het over het feit dat eigenlijk het dus niet uitrollen van zo'n beleid, dat dat eigenlijk ook een keuze is. En daar is misschien een factor in die we hier een beetje over het hoofd zien. Dat is de lobby van een aantal groepen. En dus onder meer natuurlijk degene die uit de markt zouden moeten, zoals de fossiele brandstoffen. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan een paar jaar geleden waren er zo berichten van iemand, een rijk persoon die dan in het noorden van Alaska een klein havenstadje opkoopt, in de hoop dat de stijgende temperaturen het poolijs doen wegsmelten en dat dus een druk bevaren vaarroute wordt en dat een groot commercieel centrum zal worden. Waar zulke mensen dan blijkbaar niet aan gedacht hebben, is dat er inderdaad effecten zouden zijn, zoals de impact op de landbouw, op de energieproductie, die er misschien voor zullen zorgen dat er dan ook wel minder transport is en minder dat zijn haven misschien niet zoveel succes zal hebben onder die voorwaarden.
1: Maar
2: dat zijn wel mensen die in staat zijn om achter de schermen ervoor te zorgen dat het een beetje vooruit gaat, om hun rendement zo snel mogelijk te kunnen incasseren.
1: Ja, en zij zou eigenlijk verantwoordelijk moeten zijn om inderdaad veranderingen. Want ja, de boontjes uit Kenia of de wijn uit Chili, dat zou er eigenlijk... Dat is een van de vele oorzaken natuurlijk van klimaatproblematiek. En dat zou er echt moeten uitgaan. En dan het gelach met de groene jongens of met Greta Thunberg of zoiets. Van, dat is veel makkelijker om die uit te lachen dan erop te letten wat er al jaren en jaren op heel rustige manier en op alarmerende manier wordt aangekondigd natuurlijk. We kunnen proberen om op een vrolijke noot af te sluiten, maar dat is niet gemakkelijk met dit onderwerp natuurlijk. Kunnen wij persoonlijk iets doen?
2: Ja, biologisch eten. Inderdaad geen boontjes uit Kenia eten.
1: Ja.
2: Niet kopen. Je kunt in de supermarkt alles bekijken, hè, van waar komt het vandaan.
1: Absoluut.
0: We hebben nog gas, hè, Daniel, gas.
2: Gas?
1: Ja, waar?
0: Op de radio. Nee, hebben we geen gas meer, nee. Of nee, de huur.
2: Nee, de gas is weg. Maar de ateliers boven nog wel.
0: Ja. Ah, ja,
2: maar de radio zelf heeft al geen gas meer, hè, want onze schuiven waren geblokkeerd en... Het was te moeilijk om die te repareren. Dus hebben we een elektrische boiler.
0: Kijk eens, die heb ik ook thuis.
2: Ja.
0: Mijn huisbaas haat gas. hij is een... van opleiding is sowieso een technicus of zo. Maar hij werkt nu voor Deloitte. Dat is een heel groot Amerikaans boekhoudingsbedrijf. Of zo, voor bedrijven. Maar hij heeft al van bij begin gezegd... ik heb al heel lang... Want hij verhuurt ook een deel. Want het waren hier gigantische appartementen. Het is een kleiner appartementje naast mij. Daar woont nu een Kroatische mevrouw. Maar dus... die hebben alle twee van die kleine boilertje. Dus elektrisch. Omdat mijn huisbaas... I hate gas.
1: Ja... maar ja, mensen als wij, om het zo rustig te zeggen, wij zijn al langer op de hoogte, maar het is natuurlijk de industrie, want wij in Antwerpen bijvoorbeeld, of België of Vlaanderen, wij zitten opgescheept met de haven, die natuurlijk enorme belangen en enorme lobby's uitoefent op ons beleid. Hè.
0: Ja, dat is natuurlijk met die chemische industrie, ze hebben dat ook met de Botlek, hè, in Rotterdam. Maar kijk, een van mijn Belgische vrienden hier is Bert. En dat is een consultant, dus maar die heeft zijn eigen eenmansbedrijfje. Dus een consultant dus. En hij werkt, zit ook in de raad van bestuur van het grootste Tsjechisch chemisch bedrijf, zeg maar Cluster, ja. En, maar dat is een heel serieuze man, misschien dat we die eens moeten uitnodigen.
1: Ja.
2: Ja, we komen ook al aan het einde van de eerste aflevering van Radio Perifeer. En er is een...
0: Ik zal nog een plaatje draaien.
2: Er is een opname van Petit Salon die eraan komt. Dus we zullen scherp om 4 uur moeten overschakelen.
0: Het is 2:50. 57. We kunnen ook wegveden, maar het is iets heel populairs.
2: Ja.
0: Zo mainstream. Ja, okay. Ja?
1: Tot de volgende...
0: Het heet Blisco, snel.
1: Oké, tot de volgende keer.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

too much records in this monkey business. Wat krijgt u vandaag in blik? Vandaag krijgt u in blik zoals steeds. De blik LP. Er is een blik LP en dan nog wel een dubbele. De blik 12 inch, sinds verleden week ingevoerd. En een stijl oud en nieuw. Een melange. Een pastiche. Blik. Blinkende, schitterende radio. Hoewel het blik iets minder blinkt, want alweer een duister wolkje voor de zon. Blik, u blijft maar luisteren. U kan ook telefoneren. 16 10 16.

altijd die verdomde prut in de ogen en de oren. Daar juist met een korte onderbreking bij kwestie van interval. De Lounge Lizards gelanceerd met een oude Thelonious Monk, Well You Needn't. Dit is de Carla Bley Band Blunt Object en nu ga ik even de deur open doen. In elk geval, goedemorgen. En wie zou daar dan toch weer staan te bellen?

Snakefinger, de model en dan even vertellen ten eerste dat Boy Bob nog steeds niet wakker is. Dat wil zeggen, ik raak wel wakker, maar ik word steeds opnieuw in verwarring gebracht. En dat de eerste bezoeker reeds de blikwinkel is binnengestapt. Haha, de blikwinkel. om 14 na 10, dat is 3 minuten geleden, ging de bel en wie stond daar? Theo Flitser, maar hij is nu al aan het telefoneren. Of niet meer eigenlijk. U hoort hem mompelen op de achtergrond. Dit is Venue Shriekback 16 Cone. Het is nog steeds 16:10. 16, vanaf morgen 200.

blik met zware geluiden om te ontwaken. Theo Flitser is al verdwenen. Dus Bob zit hier alleen met zijn kartonnetje melk. Het is geen chocodrink vandaag. We gaan over naar de 31 uit de centrale 40. Komende van 14, gezakt naar 31. Maar dan ook zo oud als de straat, plus een waarheid als een koe. I had too much to dream last night, the virgin prunes. Ah nee, de electric prunes, want de virgin prunes, dat is een moderne groep. De electric prunes. Pardon, pardon.

I had too much to dream last night. Daarom dat ik hier nu met prut in de ogen zit. De electric prunes opgedragen aan de rossen. Dit is Jody Harris uit een blik LP van enkele weken geleden. Titelsong It Happened One Night.

0: U hoort ook de radio van de man voor hiernaast aanstaan. Wat spelen ze daar? Cabaret Voltaire, vaste prik in blik en blijkbaar ook op andere stations. Yashar. 1 minuut voor 10:30. Blik op de 101.6 van 10:00 's morgens, 's ochtends tot 17:00, 's avonds. De late namiddag, zoals men zegt, bij u in de zwarte doos. Nu Cabaret Voltaire.
1: I remind viewers that this is a special film service.

remind you that this is a special film Cabaret Voltaire Yashar. En nu over naar de normale mainstream. Eindelijk normale muziek in blik, Vicky D. This Beat Is Mine. Opgedragen van mezelf aan mezelf.

Vicky, this beat is mine. This beat is mine. Inblik. Enige minuten over 10:30. Boy Bob eet chocolade. Drinkt Coca-Cola en melk. U hoort het, smakelijk. Ik heb tevens nieuwe pantoffels. Ik heb nieuwe pantoffels en die heb ik gekocht in de Chinese supermarkt. En na Chinese gewoonte heb ik die een maatje te klein gekocht. Wat betekent dat mijn voeten helaas in een kramp verkeren. En vermits ik de gewoonte heb het mengpaneel met mijn tenen te bedienen, begrijpt u het probleem wel. U neemt uw tijd in elk geval. Blik nog bij u tot 17:00.

0: 15 augustus 1982 zal een mijlpaal worden in de geschiedenis van Radio Centraal en van de radio in het algemeen. Radio zal dan niet langer meer een auditief, maar ook een visueel medium geworden zijn, dankzij de uitvinding van
1: Radio View System.
2: Heden meisje, morgen vrouw, jongens en wetenschap presenteert de wereldpremière van het Radio View System. Op zondag 15 augustus wordt vanuit CRC TomTom tussen 23 en 24 uur een diaprojectie rechtstreeks uitgezonden op Radio Centraal onder de 1.6. Zowel de aanwezigen in de TomTom als de luisteraars thuis zullen kunnen genieten van een reeks prachtige dia's, begeleid door wondermooie muziek en voorzien van ontroerende teksten.
3: Oh, dat is onder watervallen van cool.
2: Ja, zeg. Oh, en zit daar, met je fiets, weet je dat
3: niet? Met dat blauw fietsje. Ja, ja.
2: Hey, waar is dat gebleven? Zeg, doet die een Diana maar weg, hè, zeg.
3: Dat zou ik aan jou willen, hè.
2: Ja, allez, kom, hè.
3: Tante Jen.
2: Die herkende niet meer.
3: Het is veranderd.
2: Dat daar.
3: En dat kliet met die bloemen in de chacos.
2: Oh, oh ja, ja, ja. Weet je dat nog, dat ze er ging wandelen? Dat was ook maar zeer.
3: Dat was niet te doen.
2: Met die kinderen nog gaan.
3: Oh god, dat was helemaal geen werk. Dat jaar, dan hebben we echt tegenslag.
2: Ja.
3: En wel, of in die auto, daar ben ik niet altijd content van geweest.
2: Allee, vond je dat?
3: Door zo waar.
2: Zijn blij dat hij weg is.
3: Daar zijn wij toch zeker 4 keer een achter je mee weg geweest.
2: Dus zondag 15 augustus om 23 uur, iedereen paraat voor de vertoning van onze prachtige diapositieven en de wereldpremière van het
1: Radio View System.
4: Voilà, u hebt dat gehoord. Het Radio View System, nu zondag om 23 uur. In samenwerking met CRC Incorporated, jongens en wetenschap, heden meisje, morgen vrouw, diapositieven in Café TomTom van Dijk Kaai. Dit was de boodschap van CRC, nu de boodschap van de grootmeester, de grandmaster, Flash the Message. Radio Centraal 101.6, blik 16-10-16.
5: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.

It makes me wonder how I keep from going under. Dat denk ik ook wel eens als ik hier om 5:10 de studiodeur open doe. De beste van de laatste maanden. En de beste rap van aller tijden tot hiertoe. Featuring Duke Boot en Mel Mel, Grandmaster Flash, The Message. Dit is erg nieuw, gloednieuw. Een was not was, los was Cosmopolitanos productie. Sweet Pea Atkinson. Met David en Don Was. En nu al een bop favoriet. Dance or Die. Blik op uw radio.

Dance or Die, Sweet B. Atkinson, een absolute boybop favoriet, heb ik de afgelopen 6 minuten en 58 seconden beslist. Van Dance or Die naar Love and Dancing, de instrumentale dans-LP van de Human League. Daaruit Do or Die. De Love and Dancing is een LP met previously released Human League numbers, especially mixed for you by Mr. Martin Rushent. Dat is natuurlijk een flauwe verkoopstruc, maar toch goed voor alles bij elkaar. 12 minuten, als we de goede minuten en seconden eruit halen. Beluisterbare en dansbare electropop. The League Unlimited Orchestra, Do or Die. We hebben ook bezoek. Een dame in de studio. Het is bijna 4 minuten voor 11.

0: Tot zover de Human League en Martin Rushent op de instrumentale LP van de League Unlimited Orchestra. U hoorde Do or Die. Ondertussen is Madame Optiek gearriveerd in de studio. Ze zet haar koptelefoon op en we gaan wat lullen over de Blik LP, hebben we afgesproken. Het is namelijk 10 seconden voor 11 uur precies. Dat betekent een eerste track uit de Blik LP van deze week. Het betreft hier een dubbel LP die we met vereende krachten naar de studio hebben gedragen.
1: Ze hebben niemand vergeten. Zeker.
0: Wie ben ik vergeten?
1: Ze hebben niemand vergeten op de plaat.
2: Ik zie John Hessel. Ja, ik kan misschien de luisteraars eerst groeten.
3: Ja.
2: Goedemorgen, beste luisteraars. Ik werd hier ontvangen door meneer Stok in een blauwe pyjama met mooie, helder blauwe oogjes. Ik mocht eerst nog niet binnen. Maar
0: gelukkig was
2: ik ben er aan beland.
0: Boy Bob met de stok achter de deur om meneer Stok een tik te geven.
2: En meteen zit ik hier dus met een dubbel LP. Ze hebben dus niemand vergeten. Er is wat van alles. Afrikaans zie ik, Amerikaans.
0: Het betreft hier namelijk een benefit LP for a world.
2: Er zit zelfs een landkaart bij, ja.
0: Music, arts en dance. Muziek, kunst en dans. Wat wilt u nog meer? Er is ook een festival gehouden om die LP te promoten. Of is die LP nu promotie van het festival? Dat is me nog niet duidelijk.
2: De WOMAD Festival.
0: Het WOMAD Festival. En heel dat zaakje, die WOMAD-onderneming, die werd in de pers nogal erg gesteund door, of all people, Peter Gabriel. Misschien herinnert u zich deze man. Dat is de zanger, wijlende zanger van die fantastische groep Genesis. Wat hij ertussen komt doen, dat weet ik ook niet goed.
2: Ze hebben niemand vergeten. Ze hadden schrik, denk ik. Maar veel onbekenden zie ik toch ook. Ik kan zelfs de naam niet uitspreken.
0: Ja, zoals de Burundi drummers en nog andere.
2: En de Alai Bai Conte en Malamini Gobate.
0: Het gaat hem hier dus over een versmelting van westerse en oosterse, zuiderse en noordelijke culturen. Er zal zeker wel iemand van IJsland bij zijn ook. We gaan luisteren naar een eerste nummer uit die WOMAD LP. Een benefit double LP for a world of music, arts and dance. En dat is een witte neger of een zwarte blanke, zoals u wil. Rico Rodriguez met een remake van Jungle Beat, What You're Talking About. Reggae beat in Blik LP WOMAD, Rico.

0: You must be crazy. You must be crazy. Listening to Blik. Enkele minuten over 11. 7 minuten over 11. Uit de Blik LP. De dubbele Benefit LP. Music and Rhythm. A double Benefit LP for a world of music, arts and dance. Rico Rodriguez met een reggae-versie van Jungle Beat. Dan ook zeer toepasselijk reggae-beat genoemd. Er staan... het is een dubbel LP, dus we gaan twee tracks achter elkaar spelen. Wat staat er nog allemaal op?
1: Op tik? Voor de geïnteresseerden een hele lijst.
0: En als je niet geïnteresseerd bent, wat dan? Dan moet je je radio dichtdraaien of zo.
1: Misschien, ja. Ik zal ze even opnoemen, in de maat dat dat mogelijk is. Drums of Makebuko, Peter Gabriel, Ikome, is dat juist? Boypop?
0: Ja, ik hoop het.
1: Ecstasy. En dan voor de niet geïnteresseerde Alhaji Ibrahim Abdullahi en is Dag Bamba Cultural Group.
0: Voor het gastarbeidersprogramma van Radio Centraal.
1: Voilà. Dan heb je nog voor de jongeren The Beat. Prince Nico, Marba en Rockefeller Jazz. Voor de ouderen Mighty Sparrow, Rico. Morris Peart, Pete Townshend.
0: Dat is voor de echt oude dan, hè? Die Pete Townshend.
1: Voor de freaks, nee. En dan Vic Coppersmith Heaven. Wat dat hier komt doen, dat weet ik niet. Balinese Ketjak.
0: Dat
1: is precies een saus ketjap. Ketjap. Maar dan de goede John Hassel, niet vergeten. Nusrat Fateh Ali Khan, nooit van gehoord. Peter Hamill, David Byrne, Alhaji Bai Conte en Malamini Jobate, Lonesi Chiwana en Johnny Hetara, Shankar en Bill Lovelady.
0: Genoeg.
1: Holger Xukai, dat is het.
0: Dat is dus de volledige lijst van de Music en Rhythm LP.
1: Laat het nu simpel houden. Een nummer van David Byrne misschien?
0: Simpel houden? En simpel. Dan een nummer van David Byrne spelen?
1: Ik kan het uitspreken.
0: Oké, dit is dus een tweede nummer uit de Blik LP. David Byrne, his wife refused, zijn vrouw weigerde.

0: David Byrne, His Wife Refused. Een tweede track uit de Blik LP, de Womat LP. Een LP die poogt van culturen te vermengen. En daar, dankzij de hulp van een multinational die de plaat uitbrengt, gedeeltelijk in slaagt.
1: Juju Muziek.
0: Juju Muziek, dat is Juju Music. Juju Music, een Blik LP van enige weken geleden. Van King, Sunny, Ade en his African Beats. Madame B, zeg jij de titel maar.
1: Ege Nogba Arami.
0: Zo, dat heb je dan ook weer al gehoord. King Sunny Ade nu African Beats in Blik African Beats.

0: Sunny Ade even onderbreken voor een bericht uit de... een roddel uit de filmwereld. Wat heeft Boy Bob gisteren opgemerkt tijdens Antwerpse nachtelijke uitspattingen? Dat de vooraanstaande Belgische filmregisseur Harry Kummel sigaren van de witte producten rookt. 100 in één doos. Dat weet u ook weer al. Blik voor al uw...
1: Och, arme Harry.
0: Voor al uw nieuwtjes en informatie. U luistert naar Blik. Als Fred niet meer telefoneert met actuele berichtgeving, maken we ze zelf.
1: Zit u nog altijd op de dageraadplaats, Fred?
0: Zat Fred op de dageraadplaats?
1: Ja, hij zit op de dageraadplaats. John Massis komt er vandaag, tram 11. Degene die tram 11 nu neemt, moet niet tikken met de tramkaart, want John Massis gaat die daar met zijn tanden... Oh. Ja, maar hij had wel een probleem, geloof ik, met zijn tand nu. Hij heeft één tand die gekwetst is.
0: Een rotte tand.
1: Een rotte tand, denk ik.
0: Een rotte appel in de mand bij John Massis. Wie niet naar John Massis gaat op de dageraad plaats, feesten.
1: Tram 11 zal daar voortgetrokken worden van de ene terminus naar de andere.
0: Ik, om wat uur is dat, John Massis?
1: Ik geloof om 2 uur.
0: Ik zou daar in elk geval niet naartoe kunnen gaan, want ik ga naar de Malemunt vanavond, naar Brussel. Waar de Scheurbuik-show... Dat is een...
1: Dat is om te lachen.
0: Een kolderprogramma van onder andere Max Alexander, de zanger van Arbeid Adelt. Met als gasten Kamagurka, Chef Anouko en nog tal van andere vedetten. Dus dat is vanavond op het Muntplein in Brussel. Voor wie niet naar John Massis op het dageraad plaatsje. Want dat is daar toch zo met van die sokken. Wie niet naar het Dageraadsplein gaat, die kan naar de Malemunt gaan. Ofwel gaat u dus naar Fred op de Dageraadsplein zien, ofwel naar de Scheurbeukshow op het Muntplein in Brussel.
1: Moet je daar ook betalen?
0: Dat is allemaal gratis. En als je dat niet doet, kun je natuurlijk nog altijd op de terrassen van de Groenplaats gaan zitten. Nu, voor iedereen die... denkt dat Roxy Music altijd heeft geklonken zoals ze sinds Avalon, hun afgrijzelijke laatste recente LP, klinken, zullen wij nu even Rob klinken. Het blik op het mengpaneel. De eerste hit, als we van hit kunnen spreken, de eerste Roxy Music hit, een wonderlijk mooi nummer. Zeker even zwaar geladen als Sunny Ade.
1: Zet uw cassettedek aan, beste luisteraars.
0: Dit krijgt u nooit meer te horen. White Rhythm, Brian Ferry en Roxy Music. Uit lang vervlogen tijden.
1: Laat hem maar horen.
0: Virginia Plain.

Some Velvet Morning, Miss Lydia Lunch en Roland S. Howard, de gitarist van The Birthday Party en de zangeres van Thursday in 13, verenigd in een nummer van Lee Hazelwood en Nancy Sinatra, It Really Makes You Sick. En een persoonlijke favoriet ook van Boy Bob. U zult het de komende weken nog wel meer horen. We pushen het ook de elitaire 40 in. Some Velvet Morning, Lydia Lunch, Roland S. Howard.

0: Robert Wyatt nu?
1: Why not? Wyatt.
0: Een woordspeling die de mist inging. Robert, why not? Robert Wyatt. Een nummer van Chic, At Last I Am Free.

0: Robert Dwight met Chic's At Last Time Free. Dit is Chic zelf. Mr. Rogers en Edwards. Uit de film Soup for One. Met de instrumentale versie, dat wil zeggen zonder de stem van Carly Simon. Dat besparen we u. Why? U luistert naar Blik. Het is bijna 11:55. B-Optiek en Boy Bob wachten op Meester X. De koperen ploert schijnt hier op ons mengpaneel.
1: Door de vuile raten. Die mochten wel eens gewassen worden, vind ik.
0: Door...
1: En door de kartonnen doos met het gat erin van de meneer.
0: Door onze supercleen ruiten met gloednieuwe Luxaflex ervoor. Blik op donderdag tot 17:00.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: George Faith in the Midnight Hour, een Lee Perry productie van 1977.
1: En we komen terug bij de beste LP aller tijden van deze week.
0: It's cultural, it is culture.
1: Deze maal met Cali Weed Sun.
0: Beste LP aller tijden van deze week.

beste LP aller tijden van deze week. Culture, Culture. Joe Gibbs, productie. Het volgende is een singeltje. Eentje van Glenn Brown, Lamb's Bread, Lamb's Bread Internet.

0: Radio Centraal 101.6 met dokter en de professor. We hebben vanavond reeds verschillende telefoontjes gekregen van mensen die zeer verbaasd vroegen of wij nog aan het uitzenden waren. Er schijnen dus wel enige ontvangstproblemen te zijn.
1: Indien u ons op dit ogenblik niet moest horen, bel dan niet meer naar Radio Centraal. U weet het. Er zijn kleine problemen, maar hopelijk worden die snel verholpen.
0: Vooral in de buurt van het station en zo, en van het Sint-Jansplein. En daar zou een andere zender in de lucht zijn die ons dus geweldig stoort.
1: Oui.

0: U hoort het al, dub. Dub na 12 op Radio Centraal. En binnenkort misschien een special Dr. Dog en Professor Kat. Dub special.
1: Een dub show en professor, ik zou het ineens voor volgende week plannen, niet?
0: Waarschijnlijk volgende week de 3 uur durende dub show.
1: Vertel het voort, want niet al onze fans kunnen ons horen vandaag. U hoort het, ze bellen ons op.

0: Dit is de dokter, dit is de professor op Radio Centraal.
1: Dance, dub, zeggen we.
0: Het schijnt dat wij een beetje moeilijker te ontvangen zijn, want we krijgen verschillende telefoontjes binnen. En andere mensen telefoneren ons met nuttige tips en raadgevingen.
1: Een tip van Fred, als u ons beluistert met een self-control automatische AFC-tuner, zet die AFC af en zoek ons een beetje op, manueel.
0: Een andere goede raad was het verzoek voor een beetje harder door de micro te roepen. En wij wachten op muziek.
2: Upsetting!
1: Upset.
2: Shocks of Mighty!
1: Shocks of Mighty.
2: Hit me back.

0: Soul, reggae, styly.
1: Muzikale stoten.
0: Zo hebben we ook nog Baron Lee. Baron Lee met een wereldhit.
1: Popcorn.

0: Sir Collins Musical Wheel, de New Crossfire version van Exodus. En we volgen met Bob Andy's Songbook. We volgen Bob Andy. We volgen hem.
1: Bob Andy, life could be a symphony.
0: We volgen Bob Andy met zijn songboek. We volgen hem.

Goedemiddag, beste luisteraars. Welkom bij Radio Centraal en dit is Radio Rauw met Nanne van den Branden. Live vanuit de Ernst van Dijkkaai. En ik kom hier direct naar u met het eerste nummer. Wat mij wel laat denken over het laatste weekend waar ik was. Dit is Me and Your Mama van Childish Gambino. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, dat was Childish Gambino met Me and Your Mama. Beste luisteraars, volgende nummer ik klaar heb staan voor jullie is eentje van Jeff Buckley, de invloedrijke Amerikaanse singer, songwriter en gitarist, bekend om zijn adembenemende 4-octavende omvattende stem en zijn tijdloze debuutalbum Grace. Die ook veel te jong gestorven is. En het nummer dat ik klaar heb staan is Lover, You Should Have Come Over van Jeff Buckley. Geniet ervan.

Dat was Jeff Buckley, veel, veel te vroeg van ons weggegaan. Wat een talent en wat een verlies van talent. Ik vind het altijd heel, heel spijtig wanneer ja, potentieel kapot gaat eigenlijk. Het volgende nummer ik klaar heb staan... Oh ja, we zijn echt in die sad, gloomy vibe, mensen. Het volgende nummer ik klaar heb staan... fans van de hitshow, de Sopranos... zul je het nummer waarschijnlijk ook kennen? Welk nummer afspeelt wanneer Tony Soprano, het hoofdpersonage. Dus de Sopranos dat volgt, voor mensen die het niet weten, volgt een man genaamd Tony Soprano. En hij is een skipper. Dus ook een ondersbaas van een maffiafamilie in New Jersey in de jaren 2000. En hij is ook een maffiabaas, heeft die Gumas. En dat zijn minaressen. En een van zijn minaressen is een Oost-Europese dame. En doorheen de show hebben die zo een aan-uit-relatie. Op een moment is het gedaan. Stopt de relatie. En een van zijn businesspartners, ik geloof dat hij een advocaat is, denk ik, die start een relatie met haar. En hij ontdekt dat dan. Eerst vertelt die advocaat van, ah ja, ik heb een relatie met haar, met Elina, geloof ik de naam is. En eerst doet Tony dat hij hem niet kwetst, hè, want hij is de grote man, dat is maar een goed man, zijn vrouw en dat. Maar telkens aan het rijden op straat en op de radio speelt het nummer Ooh Girl van de Chi Lights. En hij beslist eigenlijk om dan ja, terug te draaien naar die advocaat. Om die dan eigenlijk voor haar, omdat hij eigenlijk in haar huis leeft van Tony's minnares aan het verblijven is om hem daar dan eigenlijk aan te vallen of allee, in elkaar te slagen. Dat is een hele psychologie achter een beetje. Heel dat ja, obsessief en heel dat ja, de objectivisering van vrouwen ook verder. Maar allee, ik vind het zelf wel... Allee, het is een beetje een vreemde scène. Het is een beetje bijna komisch. Hè, want hij geeft eigenlijk duidelijk niet om haar, maar wel over ja, zijn status als alfaman of als man. Hè. En ik vind het nummer gewoon bangelijk, dus ik dacht van breng het gewoon nog een keertje. Dit is O Girl van de Shy Lights.

Ja, beste luisteraars, dat waren de Tony Soprano Blues. Met het nummer Oh Girl van de Shy Lights. Het volgende nummer klaar heb staan. We gaan gewoon van het ene melancholisch nummer naar het andere. Het volgende nummer klaar heb staan is Need To van Pinegrove. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, dat was Pinegrove en het nummer was Need To. Voor wie er nu nog maar net is toegekomen, je luistert naar Radio Rauw. Live vanuit de NS van Dijk, ja, hier op Raad Centraal. Stilletjes aan, is augustus ten einde aan het komen. En het is terug, het weer is terug aan het verergeren. En de zon schijnt minder. En ik heb ooit gelezen dat Belgen gevoeliger zijn, want ik ben ook een Belg, dat wij gevoeliger zijn aan depressie of aan melancholisch gevoel wegens het tekortkomen aan de zon. En ook gewoon omdat ons werk en levensbalans in elkaar zit, daar zijn we niet al te goed in. En bij deze, ik heb nu heel gloomy muziek bij, misschien wat droeviger muziek, maar mocht je toch wel gevoel hebben van een blijvende gevoel van droefte of melancholie of apathie of mijn excuses. Praat dan met je naaste. Probeer echt contact te zoeken met de mensen rondom u. Dat moeten niet per se familieleden zijn, dat kunnen vrienden zijn collega's. Maar praat met mensen. Dat is ook altijd er zijn ook verschillende gratis praatlijnen van de overheid. Dus als je daar last van begint te krijgen, zeker contacteren. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is een nummer van Colter Wall. Colter Wall is een singer-songwriter, een country singer-songwriter, maar geen sorry, het is niet zo mullet, trailer park country. Het is eerder zo, het is super cool. Dus Colter Wall is eigenlijk ten eerste een boer, een rancher in Amerika. Dus die leeft echt wel waar hij over zingt. En die heeft gewoon een studio op zijn boerderij staan. Veel van zijn geld gaat naar het goede doel en zo. Die wil totaal niet bekend zijn. En die is alleen maar beschikbaar van specifieke tijden, want anders is hij gewoon bezig met zijn koeien. Als rancher. En het nummer dat ik klaar heb staan is wel een gekender nummer van hem, en dat is Cowpoke. Waar hij ook zelf al instrumenten speelt, gitaar en de mondharmonica. En ik vind dat wel passend vandaag. Dus ik voel me wel een beetje een cowboy. Dit is Cowpoke van Colter Wall.

Dat was Cowpoke van Colter Wall. Het volgende nummer klaar heb staan is zo in hetzelfde genre. Het nummer van Kris Kristofferson. Wat een naam. De ouders hebben zich heel creatief gevoeld. Maar het nummer is Sunday Morning Coming Down. Naar veel luisteraars dat we al zullen kennen. Maar voor degenen die het niet kennen. Jullie zullen dat vooral kennen, of de mensen die het kennen, kennen het vooral van Johnny Cash nummer. Maar Johnny Cash, dat is eigenlijk een cover dat hij speelt, eigenlijk van Kris Kristofferson. En hij was eigenlijk een lounge-zanger. Saloon-lounge-zanger. En dat is een nummer over, ja... Ik ga dat nummer ook voor zijn eigen laten spreken, want ik kan het uitleggen, maar dat pakt zo wat de magie weg. Dus voor degenen die het nog niet gehoord hebben, dit is Sunday Morning Coming Down.

0: Ja, beste luisteraars, dat was Sunday Morning Coming Down. Ja, Sunday Morning Coming Down. Een nummer over, ja, in Amerika, in België, nu niet meer in Amerika, zijn de cafés meestal op zondagmiddag gesloten. En dat gaat over, vanzelfsprekend is wat kunnen worden. U miserabel voelen, uw gevoelens weg willen gaan drinken en beseffen dat de cafés nog open zijn. En nog niet open zijn, dus je gaat wandelt gewoon rond in de stad. Of waar ook de bars zijn. Het volgende nummer dat ik klaar heb, we gaan een beetje... Nee, eerst wil ik het ook nog over iets hebben, voordat we verder gaan. Ik wil het ook graag hebben over... ik weet niet of jullie... Ik weet niet of er over gesproken wordt in... wacht even, ik zie dat mijn balans een beetje af is. Ja, nu zijn we beter. Ik weet niet of er over gesproken wordt in het Belgisch nieuws, of het Vlaams nieuws. Maar zoals we allemaal weten, is Amerika nog altijd in oorlog met Iran. De peace talks van Tiger Tio hebben echt wel... Het is echt wel goed bezig. We zijn goed bezig, hè, jongens. En de Strait of Hormuz is al gesloten. Dat is ook waarom alles duur wordt. En de bosbranden die bezig zijn. Alles is duur. Alles is in de zak aan het gaan. Om het gewoon zo te zeggen. Excuse my French, maar echt alles is in de kloter aan het gaan. Ik weet niet of jullie er veel mee doen. Ik ben opgegroeid in een vrij militaire familie. Mijn vader was een militair en zo. Het leger kwam er wel veel in sprake, dus ik volg dat wel een beetje. Het is niet helemaal voor het Amerikaanse legermachine ben, maar natuurlijk, het zijn nog altijd de mensen die dat bemannen. Nee, toch niet zeker niet bovenop, maar onderaan, de mensen die sterven, dat zijn proletariaten, hè? Dat zijn proletariërs. Dat zijn gewoon mensen zoals ik en jij, die gewoon in de VS bikkelharde samenleving, dat die ook iets beters zoeken om iets te vinden. En er is een vliegdekschip genaamd de USS Abraham Lincoln, die eigenlijk klaar stond, aan de Strait of Hormuz, om indien nodig, waarschijnlijk zijn dat wel aan het doen, maar officieel indien nodig, deep strikes in Iran te brengen. En via met de luchtmacht. En ik heb het niet over de piloot, want de piloot zijn ook vaak vaak wel deel van de kleinburgerij, want je kunt niet zomaar piloot worden in de VS. Je moet een universiteit of een college degree hebben, waarvoor je ook al centen moet hebben, maar ik heb het echt over de bemanning op dat schip. Dat zijn mariniers, hè, dus je hebt in het Amerikaans leger verschillende branches. Een van die branches is de luchtmacht, dan heb je de grondmacht, en dan heb je de matrozen, de zeemacht, en dan de mariniers. De mariniers komt ook tussen de zeemacht en de grondmacht van de zeemacht, om het zo kort uit te leggen. De bedoeling officieel vroeger van hun was nog van de tijd in Napoleon, met die houten schepen, met die kanonnen, dat ze eigenlijk vochten van dik tot dik. Dat was hun bedoeling. En ook bijvoorbeeld dat zij stranden en eilanden konden overnemen. Dus ook een macht vanuit een schip. En normaal gezien, het max wat zo'n schip eigenlijk roteert, want het ding is, je gaat op rotatie en je bent dan eigenlijk aan het zeilen op de zee. En je kunt niet eigenlijk continu van haven tot haven gaan. Je moet ook soms op je eigen relyen. En vaak als je gewoon niet op rotatie bent, dan stop je van haven tot haven. Maar vaak als je in de area of operations bent, dus waar je bezig bent, dan blijf je eigenlijk van de weg van de haven, omdat je dan eigenlijk een doelwit bent. En ik geloof dat de langste deployment van een schip was 2 maanden hiervoor. En 2 maanden is lang. Ik weet niet of een van jullie ooit op een schip heeft gewerkt, maar als je 5 weken op een schip zit, dan begint alles te fucking... Dat stinkt alles. Alles ruikt. Er is zo'n mengelmoes van benzine en PO. En het water is vuil, hè, want het ding is, je drinkt eigenlijk flesjes water tot dat opgeraakt. Want het is ook niet aangeraden om het water van een schip te drinken. Maar ja, dan raakt dat op en moet je daarvan drinken. Dat wordt continu gefilterd. Toiletwater en zo wordt continu gefilterd, dat wordt bruin. Dan is dat zo vaak gefilterd worden en die filter werkt niet altijd. En die pijpleiding zijn outreduces. Abraham Lincoln is ook een schip van de jaren 50, geloof ik. Dus wat gebeurt er? Hè? Dus het eten begint op te geraken daar. En die mannen van de USS Abraham Lincoln zijn al 260 dagen op zee, zonder portcall. Dat wil zeggen 260 dagen, bijna een jaar gewoon op zee. Geen extra nieuwe voeding, geen nieuwe water. Het is gewoon, en nog iets heel tof als je lang op een schip zit, is om met die waterleiding zoveel druk pakt, want je bent met zoveel man op zo'n schip, want dat is een groot schip, hè, totdat je er lang op zit. Vaak komt het toilet terug naar boven en zo. Dus het loopt er vaak vol met alles wat er in het toilet werd gedaan. wordt gedaan. Dus die mannen zien daar af en die wonen naar huis. Moeten die er zijn? Nee, helemaal niet. En is hij heel grappig en toont aan hoe slecht het beleid is van Hexit. 100%. Maar ik zit wel met die jonge matrozen die daar zitten. De jonge mariniers daar. Die eigenlijk gewoon... Nee, die niet beter weten. Die gewoon geen andere keuze... Nee, die wel een andere keuze hadden, maar toch gebrainwashed zijn geweest. Of toch, ja, besloten hebben om dat te gaan doen en nu daarvan afzien. Nee. Dus, maar ja, we gaan nu het volgende nummer. Dit is mijn kleine rant. En ook gewoon even een switch van vibe, want het begon wat te droevig te worden. Dus ik heb wat andere nummertjes klaarstaan. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is een van mijn, ook een heel van mijn favorietjes. Dat is Respiration van Black Star & Common. Dus Black Star is eigenlijk een hip-hop duo bestaande uit Talib Kweli en... Madstar. Nee, Madstar. En ik vind dat supergoeie combinatie. Dus dat ging ervan.
1: We did two whole cars. It was me, Dez, and me, three, right? And on the first car, in small letters, it said, all you see is, and then, you know, big, you know, black silver letters, it said, crime in the city, right? It just took up the whole car. Yeah, it was a whole car and shit. Then it was a, you know.
2: Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela.
3: The new moon rode high in the crown of the metropolis, shining like who on top of this? People was

Ja. Dat was Black Star en Common van Respiration. Man, mijn excuses. Het duo van Black Star bestaat niet uit Mad Star, bestaat uit Mos Def en Talib Kweli. Dat is echt grote schande, heresie dat ik hier spreek, dat ik die fout heb gemaakt als hip-hop fan. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is Pelota van Krang Bin. De psychedelic rock jazz fusion groep uit Dallas, net Houston, Texas. En ja, ik heb die al een paar keer gespeeld, dus echt wel de moeite waard. Geniet ervan.

Ja, dat was Krankbin. En om het zo in het Thais thema te houden, heb ik nog een nummer klaar van een Thais psychedelic rockbandje genaamd The Patch Fin Tongband. En het is zo lamplern. Geniet ervan.

Dat was Solemn Plurn. Ik denk niet dat ik het juist uitspreek. Maar dus, want ik spreek geen Thais. Wel Vietnamees natuurlijk, maar geen Thais. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan, wil ik het er wat snel doorgaan. Want het is bijna, onze tijd is er bijna, samen is er bijna op. Like a Tattoo van Sade. Een heel bekend nummer, ik weet het, maar Sade is toch wel een enorm invloedrijke zangeres geweest. En ja, echt gewoon een force of nature. Allee, als je naar die haar nummers luistert, dat is echt... Ja, dat valt mogelijk te beschrijven. Maar ja, hier is die dan.

Ja, beste luisteraars, ik ga ineens aan het volgende nummer springen, want dit gaat het laatste nummer worden, want mijn tijd is er bijna op. Het volgende nummer klaar opstaan, Lavender Butts van MF Doom. Geniet ervan. Oh, there we go. We afsluiten met een...

Ja, beste luisteraars, onze tijd zit er weer op voor deze week. Maar maak je geen zorgen, volgende week ben ik gewoon terug met een spreker, met een gastspreker. Een beetje een mysterie om naar uit te kijken voor volgende keer. Dus misschien sowieso als hij u interesseert, als deze programma u interesseert.

0: Goedemiddag, hoop ik. U luistert eventueel naar het Kralenspel op Radio Centraal 106.7 FM. Het is vandaag dinsdag 25 augustus, denk ik. Zonder Jeroen, maar wel met iemand anders. Wie zei jij?
1: Milan.
0: Ah, de Milan is erbij. Bedankt om langs te komen.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ik heet u welkom en ik heb al ineens een vraag. Waar zullen we eens naar luisteren?
1: Zullen we met deze beginnen, of wat?
0: Ja. Dus, dat u mij hebt aangegeven.
1: Ah ja, voilà. Dat is muziek van Maurice Jarre. Soundtrack van de film Apology. Dat is een film uit de jaren 80. En van ja, Maurice Jarre, dat is de vader van.
0: Van Jean-Michel.
1: Jean-Michel.
0: Is dat dan ook een elektronische manier? Of,
1: Wel, want die is al heel vroeg begonnen met soundtracks. Want die heeft ook voor, door David Lean films, zoals Lawrence of Arabia en Dr. Zhivago.
0: Dat zijn klassiekers.
1: Dat zijn klassiekers. En, maar deze film is van de jaren 80 en daar heeft hem... veel... Met veel synthesizers.
0: Mm-hmm. Heb je die gezien, die film?
1: Ja, half geleden.
0: Apology, verontschuldiging.
1: Ja, ja, het gaat over kunstenares die een performance... een decor heeft gemaakt waaraan mensen hun verontschuldigingen naar kunnen sturen. En daar gaat een of andere moordenaar gebruik van maken.
0: Ja, het wordt toch nog spannend.
1: Een beetje spannend, ja. Met dingen, Peter Weller, die dat we ook wel kennen van Robocop.
0: Is dat een regisseur?
1: Nee, een acteur.
0: Ah, de Robocop zelf?
1: De Robocop zelf. Mm. Ook wel een kop, denk ik. Een gewone kop.
0: Ah ja, ook een BC, hè?
1: Ja.
0: Ja, we zullen eens luisteren naar dat nummer dat je hebt gekozen. Of hebt aangereikt en noemt
1: Nighttime,
0: denk ik. Hè. Op deze dinsdagmiddag. Het is nog vrij zonnig eigenlijk. Hè.
1: Ja.

0: Nighttime van Maurice Jarre. Nu gaat op de achtergrond. Spannend verder. Ik heb ook iets klaargezet nu op het, mijn eigen schietijzer. Jeroen is er niet bij. Ik heb er zelf eentje meegebracht. En ik heb ook iets vrij nachtelijk klaargezet. Iets, ja, om de zoveel tijd. Vraag ik je zo, allee, dan tik ik de naam John Carpenter in het schietijzer en dan ja, vaak komt er dan toch een nieuwe release op. En nu, ja, dat was er eentje, ja, dat is met singles en zo en dan ook een volledig album. Ik heb dat een paar keer beluisterd. Ik ging dat kopen, maar ik heb dat toch nog niet gedaan, want Jeroen heeft me zo'n tip gegeven. Want ik koop eigenlijk geen muziek niet meer. Hij had mij een tip gegeven, als je iets wilt kopen, moet je 24 uur wachten. En ja, dat werkt wel. Ik heb deze dus al een paar keer willen kopen. Elke keer toen ik zo een kater had of gedronken had. En dacht ik, ik kon hem toch kopen. En ik dacht, nee, 24 uur wachten. Dat is zo een paar keer gebeurd. En ik heb hem dus een paar keer niet gekocht. Ik kon hem nu wel op schietijzer afdraaien. Het is een fragment uit... Cathedral noemt de laatste plaat van John Carpenter. We gaan een van de singles draaien, Lord of the Underground. En dacht, voor ik dat nu ga spelen in het kralenspel, dacht ik, ik ga toch eens een keer dat intikken op het internet. Ja, dan komen we toch weer van alles te weten. Het is designed as a fully immersive project. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, is het ook... houdt de muziek verband met een graphic novel. En betreft het dus een verhaal dat gebaseerd is op een droom van John Carpenter. Een soort van cinematische droom die hij had in 2024 over een verlaten kerk in Los Angeles. Met een heel verhaal erbij waar dat dan muziek bij is gemaakt door de mannen of de gasten. Wie zijn dat? Dat is John Carpenter zelf met de zoon, Cody. En dan ook Daniel Davis, het petekind, zoon van een van de Kinks. Maar ja, dat boekje, allez, het boekje. Ik weet niet of we die een boek of die graphic novel zelf kunnen lezen ergens. Daar heb ik nog niet echt verder over nagezocht, maar... gewoon eens een stukje luisteren. Hè. Het is eigenlijk een metalplaat.
1: Hola.
0: En, metal op zijn Carpenters. Nou, toch wel heel plezant, vind ik. Onicoot, Lord of the Underground. John Carpenter, Cody Carpenter, Daniel Davis.

0: Oh, Unbelievable Lord of the Underground van John Carpenter en Co. uit het laatste album Cathedral.
1: Ja, dat klinkt nog altijd als John Carpenter, een beetje.
0: Ja, extreem, hè. Op de achtergrond Death of the Mapmaker.
1: Wow.
0: Een mapmaker, een kaartenmaker, die komt er meer in voor. In de graphic novel. We hebben The Mapmaker. En dan hebben we ook nog Death. Death of the Mapmaker. Voilà, het is aan u.
1: Ja, als ik al aan John Carpenter denk, dan kan ik toch nooit niet denken aan de Cronenberg.
0: Ja, als jij Cronenberg zegt, dan denk ik aan Kraftwerk.
1: Wel, dat kan daarna dan komen.
0: Ja.
1: Ja, het is een soundtrack van de film dat hij mee gemaakt, van het, gebaseerd op het boek Crash. De film heet ook Crash. Ik denk film uit de jaren 90.
0: Toch, ik denk dat ook, ja. Late 90s.
1: Ja, dingen, weet hem daar. De acteur.
0: Dat is lang geleden, ja, het is 96.
1: 96, ah, ja, oké. Okay. Ja, met een soundtrack van Howard Shore, zoals gewoonlijk bij de Cronenberg, bij van David.
0: Huiscomponist. James Spader.
1: James Spader.
0: Holly Hunter en Rosanna Arquette. Ja. Lang geleden ik hem gezien heb, dat is met Six en zo zeker.
1: Ja, zo car crashes, veel seksuele gevoelens bij het crashen van auto's. De soundtrack is denk ik voornamelijk gitaar, wat ik ook niet echt altijd gewoon ben van Howard Shore.
0: Ja, 6 gitaren denk ik dat dat zijn of zoiets, maar met nogal een helder geluid. Hè.
1: Ja. Ja.
0: En dan denk ik dat er ook wel wat lage, ik denk dat er wel blaasinstrumenten bij zijn misschien, zo'n klarinet of zo.
1: Hier en daar wat fluiten,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dat is alles wat ik ervan weet eigenlijk.
0: Ja, maar, ik zie dat je dat daar ook allemaal gewoon zegt. Je hebt geen briefje bij of zo.
1: Briefje,
0: denk, zonder te spieken vind ik dat al veel, zeg. Gaan we eens luisteren?
1: Ja,
0: super cool. Soundtrack vind ik. Kralospel Classic. Howard Shore. Nummerke 1. Want dat van het Municipo draaien, dat is gewoon getiteld Crash uit Crash.

0: Crash uit Crash, Cronenberg Shore.
1: Heel wat anders dan The Lord of the Rings, hè?
0: Ja, die gitaren waren meer over. Allee, waren niet zo clean als ik mij herinnerde.
1: Ze hebben wel een clean indruk.
0: Ja, kil.
1: Kil en blauw.
0: In de achtergrond is het ook akoestische gitaren op precies.
1: Of zo harpachtig, of zo precies. Harp? Harp.
0: Ja, dus Cronenberg, wie Cronenberg zegt, zegt...
1: Kraftwerk.
0: En wie Kraftwerk zegt, oh ja, die zegt veel waarschijnlijk. Hè. Dat kan met van alles te maken hebben. Hè. Kraftwerk, we hebben die nog gezien live, hè, denk ik, een jaar geleden of zo.
1: Ja,
0: in Frankrijk.
1: Frankrijk. Op La Route du Rock.
0: Ja. Is dat rockmuziek eigenlijk, Kraftwerk?
1: Daar hebben wij zelfs nog een pingpongballetje tegen.
0: Ja, dat zijn ze van die... Dat zijn... Dat was ik niet, hè. dat is meer... Ja. Qua jongens... was per ongeluk, hè.
1: Was per ongeluk.
0: Dat je iemand geraakt hebt, hè, van Kraftwerk met een pingpongballetje.
1: Ja, ja, die kwamen voorbij terwijl we aan het pingpongen waren in de backstage. En... ik denk dat er iemand vroeg, ga Kraftwerk niet beginnen? En ik kijk opzij en ik zie die lopen en ik slaag er niet. Ik slaag erop, maar naast de tafel. Op een van de
0: ja, die
1: al dan niet originele leden van Kraftwerk.
0: Ja, die waren... die waren vermomd, hè.
1: Ja.
0: Vond jij dat goed? Aan het optreden?
1: Dat weet ik niet zo goed niet meer. Zo, in mijn herinnering vind ik Kraftwerk altijd goed.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat er toch iets...
0: Het was ook buiten, hè. Dan qua klank is dat dan. Het was wel goed. Maar
1: wel anders. Heel high-fi.
0: Ja. Ja, dat was ook zo'n moment dat vond ik wel plezant. We waren dan daar en dan was de... dan ben je er zo ingezoomd op de kaart. Op die lichtshow. Zo via een satelliet of zo. En dan kwamen we terecht waar we dan waren. Dat vond ik wel plezant. Ja.
1: Juist.
0: Ik heb iets, allee, dus ik heb, iets klaarstaan op mijn schietijzer. Het is niet Kraftwerk zelf. Het betreft iemand die daar wel bij gespeeld heeft op een gegeven moment. Mijn vader die had zo'n bootleg live plaat van Kraftwerk. En dat was met Michael Rother op gitaar.
1: Mm.
0: En daar gaan we eens een keer naar luisteren. Naar een van zijn solo albums. Die zijn in samenwerking, denk ik altijd, met Jackie Liebezeit van Can. Heel toegankelijke instrumentale gitaarmuziek. We gaan luisteren naar een nummer getiteld Carousel uit Vlammende Hersen. Dat is uit 1977.

0: Cell van Michael Roter, de gitarist, componist van Nooi en vroeger ook bij Kraftwerk. Duitse muziek uit 1977. Ja, wat voor... Dat is eigenlijk een heel typisch gevoel dat er zo in die muziek zit, of een beeld. Wat is dat eigenlijk? Is dat geluk? Is dat euforie? Is dat melancholie?
1: Ja, een beetje van alles. Automuziek.
0: Ook, ja, inderdaad, ja, dat, met die drums erbij en zo.
1: Ja.
0: Nou, ik heb die allemaal, denk ik, die platen eigenlijk. Van die,
1: ja, die is ook op de achtergrond een heel goed nummer, vind ik.
0: Ja, dat is ongelooflijk, hè. Die Feuerland noemt dat.
1: Feuerland.
0: Dat wou ik eerst spelen, maar wel een beetje triestiger eigenlijk, hè, op een manier. Dat... Ja, dus zijn er in het Sterrentaal, Katzenmuziek, Vlammende Herzen, dat zijn de platen, denk ik.
1: Ah, ja. Ook bij Harmonia, denk ik, gitaar.
0: Ja, ja.
1: Dat is dan ook ineens een link naar het volgende liedje.
0: Mm-hmm.
1: Want Dieter Möbius speelde ook bij Harmonia, denk ik.
0: Ja.
1: Als ik mij niet vergis.
0: Ja, dat zal wel. Tenminste bij Harmonia Deluxe. Dat Harmonia was paar Deluxe. Of is dat nu... Ja, nee.
1: Ja, die zijn allemaal wel wat verwend.
0: Ja.
1: Rond dezelfde tijd.
0: Want Cluster, dat is ook familie daarvan, zeker.
1: Ja, dat is Möbius en Rudelius.
0: Ja, voilà.
1: Maar misschien dat Michael Roter er ook nog iets bij heeft gedaan.
0: Ja.
1: Maar dat was dan misschien Harmonia.
0: Mm-hmm.
1: Ja, een hele scene.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus wat ik bij heb is Dieter Möbius, een plaat Tonspuren. Dat is een beetje later uitgebracht in 1983. Ja, dat is een solo productie van Möbius zelf.
0: Het een hoofdinstrument in Möbius?
1: Ik denk... Vooral elektronische instrumenten. Mm-hmm. Maar toch altijd wel iets meer gebaseerd op toch experimentele klanken vergeleken met zijn compaan in Cluster, Rudelius. Mm-hmm. Rudelius is altijd wel vaak meer orgels en synthesizers. Mm-hmm. Toch vrij melodieus wel nog altijd.
0: Ja, ik ken die plaat niet dat je hebt meegebracht, maar dat zijn wel zo stukjes van 4 minuten en zo. Allee, dat zijn dus, qua tracklisting zie je het eruit als een popplaat.
1: Het is ook nog wel een beetje, vrij catchy. Het liedje heet Transport, 3 minuten op de kop.

0: Oh, maar dat was goed. Oh, ik heb mijn eigen ook wel juist hartstikke gedaan. Eens kijken of het
1: niet... stage diving, hè, zie.
0: Dat is... Nee, het was wel toegankelijk, maar nou, er is niks kapot. Ik heb een schaaf vonden op mijn knie. En ik stootte die tegen het... solide meubeltje van Radio Centraal. Een studiomeubel.
1: Studiomeubel.
0: Oh, maar... Oh. Ja, dat klinkt wel heel goed, vind ik. Hier zeg. Precies front toe voor toe of zo. 1983,
1: ja. Op Sky.
0: Ah ja. Ja, dat is een label waar ik ook platen op heb. Die groter ondertussen, onder andere.
1: Ja, inderdaad. En ja, Cluster ook, denk ik. En Rudelius.
0: Mm-hmm. Ja, wel van die Duitse, ja, van die single, ik heb gezegd. Ik heb nog iets bij, ook op vinyl. En dat een beetje, ja, dat is ook elektronische muziek van iemand, van een aantal mensen die ook zo, ja, ze zijn met tweeën. Die zo, ja, meer in de abstracte kant van de elektronica zaten. En ja, dat is in 1973, dus dat is 10 jaar eerder, in Amerika, denk in Los Angeles. En het betreft een Nick Pascal Rajcevic. En dat is een plaats die ik eigenlijk, die is eruit gegeven op het Barcelonese Wawa Records. En die, ja, die heeft heel lang in de kast gezeten zonder beluisterd geweest te zijn. Ik vond dat nogal dus moeilijk. Alleen dus dat zijn zo een aantal langere nummers. En dat is direct van woe, woe, woe, woe, woe, woe. Allee, zo space muziek eigenlijk. Ah, ja. En space in, op verschillende manieren, dus space van ja, het heelal, maar ook space in uw kop, denk ik. Door middel van een gebruik van ja, hoe noemt dat, van die geestesverruimende middelen, zeggen ze dan. Plakt ook een sticker op, dat was origineel zo. En dat hebben ze hebben er hier ook een bijgestoken in de heruitgave. Do not listen to this album if you are stoned.
1: Oei, oei, oei.
0: Ja. Waarom dan? Het is niet nodig waarschijnlijk. Zo spacey is het allemaal. 6 nummers. We gaan een iets langer spelen, getiteld Dance of the Supernatural. Dat is ook wel een vrij toegankelijk nummer op een manier. En er staat ook nog een naam op die hoes die ik soms precies tegenkom op flyers in het Antwerpse. Gypsy Fleming, zeggen jullie dat iets?
1: Ja.
0: Die speelt hier in 1973 dan Special Effects en Orgel.
1: Zou het hem zijn? De nichten?
0: Ja, ik heb er wat over opgezocht. Of is dat iemand dat we kennen, u van Gypsy Fleming?
1: Ik denk dat is dat niet een Erwin?
0: Ja, ik dacht dat ook eigenlijk. Ja. Die zal die naam gebruikt hebben dan waarschijnlijk. Ja. Want ik heb erover opgezocht en het was redelijk betrouwbare bronnen op internet. Alhoewel, nee, dat waren geen betrouwbare bronnen. Maar misschien heeft een Erwin zich wel genoemd naar... Die figuur hier, hè? 1973. Of het is een Erwin van Loveren, is misschien wel een reïncarnatie.
1: Zou en, kunnen.
0: Dus ik denk dat dat nog de meest plausibele uitleg voor vandaag zal zijn. Wil je eens luisteren?
1: Ja, graag.
0: Dance of the Supernatural van Nick Pascal met Gypsy Fleming. Uit Magnetic Web. Dat is uit 1973 en... Ja, nog eens luisteren.

0: Voilà, Dance of the Supernatural, denk ik dat dat was. Ik pak de hoes er even terug bij. Dance of the Supernatural, ja. Nick Pascal, 1973. Recorded in Hollywood, California. Er is dikwijls warm, hè?
1: Ja. Ja. Zeker. Nick Pascal.
0: Pascalke.
1: Pascalke, de Nick, Pascalke, de Nervin, Gypsy Fleming. Ja, terug naar de Duitsers, maar tegelijkertijd ook blijf ik in Californië. Want...
0: Ik kan dat.
1: Tangerine Dream. Dat is een Duitser, denk ik, hè?
0: Ik weet dat niet. De naam klinkt Engels. De muziek klinkt wel Duits.
1: Chris
0: ik,
1: Franke, Edgar Froese, Johannes Schmoling.
0: Ja, ja.
1: Tangerine Dream Management in Berlijn. Ja, voilà. We zijn er. Dit is een soundtrack. Ook weer van 83. Maar het speelt zich af in Californië.
0: Gelijk de... Dat verhaal van like de graphic novel van John Carpenter.
1: Juist, ja. En ook Nick Pascal, hè. Het is een film, het gaat over aliens.
0: Het is film,
1: dus het is ook wel supernatural.
0: Mag ik eens kijken?
1: Hier.
0: Wavelength. Dat is echt zo... Bijna zo de... Bijna een alien dat erop staat. Het is een mens, maar ja, die schedel is zo wel weg.
1: Het is een soort, buitenaards wezen.
0: Ah ja, amai. Interessante foto op de achterkant ook.
1: Ja, het is al lang geleden dat ik hem heb gezien. Maar
0: ik heb hem gezien.
1: Ja, het is dus over mensen die ergens in de woestijn in Californië een soort van ondergrondse laboratorium vinden, waar dat ze... denk ik, heel lieve buitenaardse wezens gaan redden.
0: Ze zien er heel lief uit hier op de hoes. Het zijn wel wat kinderen, precies. Ja.
1: Echt brave mannetjes.
0: Ja. Ik heb er zelf een, het is... Er waren ook allemaal korte stukjes. Je zegt de woestijn, ik zie hier staan Mojave End Title. Dat is een woestijn zeker, hè? Mm-hmm. Mojave woestijn. Veel stukjes muziek. Ik heb er eentje mogen kiezen van Milan, die hier te gast is in het Kralenspel, Radio Centraal 106.7 FM. En ik heb eentje gekozen, een korter stukje, nog eens met een ritmetje. Breakout. Een ritmetje.

0: Dat is een gitaar deze. Gebruik die ook gitaren ergens, die een Tangerine Dream of de...
1: Dat is minder gemakkelijk. Ja, we hebben misschien nog een interessant weetje. Hè? Dus die breakout beat dat we net hebben gehoord, een ritmetje.
0: Dat is iets anders dan een breakbeat.
1: Dat breakout ritmetje dat we hebben gehoord, dat herken ik van een andere soundtrack van de film Kamikaze, waarin dat Fassbinder meespeelt. Het is niet een film van Werner Fassbinder zelf, maar hij speelt er een soort van dronken freak, een beetje science fiction zo.
0: In welk land is dat dan?
1: Ik denk in Duitsland.
0: In Duitsland, Kamikaze. En hoe weet jij dat?
1: Omdat ik die film, eigenlijk die soundtrack ook ooit had gekocht, omdat ik wel zo vooral in Tangerine Dream nogal fan ben van Edgar Froese en producties. Yeah. En in die film, in die soundtrack, gebruikt dus Edgar exact dezelfde beat als, als wat we net hebben gehoord.
0: Die zal dat hebben liggen thuis, die beat, op een tape toen waarschijnlijk.
1: Ja.
0: En die regisseur die zegt van... we hebben hier wat tempo nodig.
1: We hebben hier wat meer ritmetje nodig.
0: Ja, en dan altijd een thee boven. Ik heb hier iets.
1: Ik heb hier nog iets.
0: Zo stel ik mij dat dan voor. Ik ga nog eens iets afspelen. Nog iets compleet anders nu. Jeroen is er niet bij. Die is er vorige week niet. Deze week niet. En waarschijnlijk de komende 2 weken ook niet. Maar die houdt me af en toe wel op de hoogte van sommige dingen van muziek. En zo is er 8 september een optreden te doen in Kortrijk in de DVG-club. Heb jij er al eens van gehoord?
1: In Kortrijk?
0: Huh?
1: Nee, nog nooit.
0: Het betreft zware metalen muziek. Een groep uit, ik denk, New Jersey... USA, zo'n beetje de buurt van Incantation. Een groep die een 20-tal jaar bestaat, of misschien wel langer, genaamd Funebrarum. Ik kende het niet. Ik heb de laatste plaat wel al een aantal keer beluisterd. Allee, op de achtergrond in verschillende omstandigheden. De ene keer toen ik administratie aan het doen was en dan de andere keer toen ik thuis Pilates aan het doen was. En het werkt wel bij beide. We gaan een fragmentje luisteren uit de laatste plaat waar ze mee op tour zijn, veronderstel ik. Die plaat is... Nu ben ik een beetje op mijn schietijzer aan het kijken. Ik hoop dat ik er geen zootje van maak hier dan. Nou, ik ben al bezig. Ah ja, het album is uit 2026, dus dat is echt wel recent, hè?
1: Ja.
0: Dus ik denk dat ze daarmee gaan spelen. We gaan daar nummers uit beluisteren. Redelijk, het album heeft iets magistraal wel, moet ik zeggen. Het is allemaal vrij zwaar, alleen zo in een lagere tonaliteit ook, gelijk death metal, klassieke death metal van de jaren, begin jaren 90, zou ik maar zeggen. Met nogal een, ja, wat voor een bus, met een beetje een buszaalgitaar geluid, à la Entombed, maar dan ook wel wat symfonisch en de gitaarsolo's zijn meer zo, gelijk Joe Satriani of zo, zou ik maar zeggen. Of zo wat meer klassiek tint.
1: Dus
0: mooie synthesizers ook en akoestische gitaren. Ja. Die zin sluit het wel aan ook op Tangerine Dream. We luisteren naar Sa Nagba Amaru van Funebrarum.

0: Het waren Funebrarum. Met het nummer Sa Nachba Amaru. Voilà, 8 september in Kortrijk. Ik denk 7 september in Utrecht of zoiets. En een drummer die ik al een paar keer live heb gezien. Toch wel een van de beste drummers dat ik al gezien heb. Ik kan even niet op zijn naam komen. Het is niet Corky Lang van Mountain. Maar het is, kunnen daar dan eens kijken eigenlijk zo. Als je zo naar het schiethuis muziekcredits bekijken. Meestal gebeurt dat niet. Hè. Artiest bekijken.
1: Gewoon, dat je niet
0: weet. Dat is hopeloos. Ik zou zijn naam vergeten, maar... Die drumt live bij Incantation de laatste jaren. En ja, zeker de moeite om eens te gaan zien, denk ik.
1: Zal de Jeroen wel geweten hebben, hè?
0: Normaal, ik weet het van hem, denk ik. Ja. Als ik het mij
1: ik zal het een trapjes opzoeken om dat van mij.
0: Wie dat er drumt?
1: Ja.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, want ja, dat is dus niet Corky Lang, de drummer van Mountain, maar het is wel iets met een kurk of zo, denk ik. Ja.
1: Ja, wacht, hè, want dat van mij, dat gaat hier niet vooruit staan.
0: Dat is niet erg. We pakken onze tijd hier. Ja. We hebben nog tot 3 uur.
1: Searching.
0: 56.
1: Charlie.
0: Corin. Ja. Charlie Corin. Ja, dus niet Corky Lane, maar Charlie Corin.
1: Dat klinkt wel quasi hetzelfde. veel drummers gaat precies. 99, Dario Dirne.
0: De Funebrarum?
1: Ja. En dan daarna tot 2001 Brian Jimene. 2003 Justin De Torre.
0: Pardon?
1: Justin De Torre.
0: Ja, dat is natuurlijk wel vermoeiend, hè, zo'n muziekdrummen. Rap vervangen, moet er dikwijls vervangen.
1: Ah, ja, session drummer voor de 7 Inch alleen maar. Dormant Hallucination.
0: Session drummer. Bizar, hè, zo... In zo'n genre, want dat is toch allemaal... Dat kunnen toch allemaal niet op 1, 2, 3, denk ik. Hè? Zo in die structuren allemaal. Ja,
1: heel technisch, hè, die mannen. Ja.
0: Zijn computers.
1: Zijn computers, die kunnen dat allemaal. Ja, ik kwam al langs een hele plezante foto tegen van mij en de Jeroen.
0: Ah, ja.
1: En een t-shirt kwam ik dan ook nog eens tegen de week daarna. Een t-shirt van Saint Vitus, gezien in oktober 2017. Dat kwam ik dan te weten na de tourdata op die t-shirt te lezen van de band Saint Vitus.
0: Heb jij daar een t-shirt van?
1: Ja, toen gekocht op Desert Fest in Trix.
0: Check.
1: Dan krijg ik altijd de vraag van, ja, met welke zanger was het dan? Dat weet ik dan niet, maar... We hebben wel dan een hele plezante foto met... Dave Chandler, de gitarist, getrokken. Dat hem op zijn krukken leunt en zijn armen kruist. Twee rock handgebaren doet.
0: Ja.
1: En wij allebei met onze propere nieuwe t-shirt van Saint Vitus.
0: Ik denk dat ik daar niet bij was.
1: Dat kan ik mij niet herinneren. Misschien dat denk niet ik ook bij. Niet. Ja. Maar ja, plezant, want dus blijkbaar gaat hij de gitarist dan, Dave, gaat na elke show eigenlijk rechtstreeks naar de bar.
0: Dat heb ik al wel gemerkt, de keren dat ik ze gezien heb, ja. Socializen. Ja, dat moet rap gaan ook daar, hè, want de keren dat ik die gezien heb, dan spelen die zo 30 shows op een maand of zo.
1: Oh,
0: ze moeten rap naar de bar, want vorig het vet zitten weer terug in die...
1: Hij was ook niet goed te been, vandaar die krukken. En dan, ja, die komt dan op met krukken en dan ligt hij aan de kant en dan gewoon een uur lang scheuren. Op ook een heel eigenzinnige manier.
0: Ja, ik vind dat ook wel... Dat is eigenlijk een van mijn favoriete gitaristen, ja, live toch.
1: Ja. Heel rudimentair eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus ja, vandaar heb ik het liedje Clear Window Pane van Saint Vitus gekozen.

0: Saint Vitus, prachtige muziek vind ik zelf. Ja, en rechter van Dying Inside, dat is echt zo doom, hè?
1: Ja.
0: En die clear window pane, daar hoorde ik nog wel zo wat stoetjes in of zo, misschien ook met die wawa-gitaren. Hè, zo.
1: Ja. Opener van het album, wel een goeie om mee te beginnen.
0: Mm-hmm. Ja, ik heb die ook een paar keer gezien. Heel zwaar van onder de indruk altijd. Ja, vooral de eerste keer, dat was echt... Dat was ook in een trick trouwens, maar dan in die zaal boven. Ja, fantastisch. Wat heb ik hier nu? Ja, misschien wel gezegd, Dave Chandler, de gitarist. Het ondertussen enige vaste lid, denk ik. Die gaat dan naar de bar. Ik heb er ook een t-shirt van trouwens, van Saint Vitus, of twee misschien. En een daarvan is dan zo het logo van een bekend whiskymerk of bourbonmerk. En dan staat daar zo, in plaats van Tennessee bla bla bla, is het dan California Doom of zo.
1: Ah, ja.
0: Maar dat is ook van California. En ja, die hebben wel iets met drinken precies. Of die een Dave toch. En wie heeft er nog iets mee drinken? Ja, veel mensen. Ik heb hier een paar weken geleden of nog iets gespeeld van een Belgische groep genaamd Capital Scum. Nummer getiteld Mr. Alcohol. En vandaag is het nog eens een keer de beurt aan Visions of War. Ook een deels Belgische groep. En die hebben zo een leuze... ja, misschien eerst even kijken. Dus een titel van deze plaat is The Lost Tapes, A Bottle Too Far.
1: Wow.
0: Session Renoised. En die hebben zo ook zo... Ah ja, voilà. Die hebben een logo ook of zo. Of een jeton of wat is dat. Er zal zeker een pin van bestaan of een patch. Visions of War, een doodskop. En dan eronder de leuze Poser, Loser, Boozer. Dus ja, ik ben vorig jaar gaan kijken en ja, dat was wel een zwaar alcoholisch... Goh ja, kunnen we dat nog een feest noemen? Ik weet het niet. Dat in ieder geval wel impact. Impact genoeg om mij er nog een plaat van te doen kopen ook. Een fragmentje luisteren. Getiteld Stop It Yourself. Visions of War.

0: Stop It Yourself uit The Lost Tapes, A Bottle Too Far, Session Renoise 2002, dus opnames uit 2002. En die zijn er heruitgebracht hier en gefixt voor een persing in 2023. Nog iets uit hetzelfde genre, misschien wel. Pak het hoesje erbij, duidelijk niet meer uit één deel bestaat. Het is een EP met 6 nummers erop. Wij gaan er eentje draaien van Hiatus, een groep die naar het schijnt ook live in Antwerpen was onlangs, maar ik kon daar jammer genoeg niet bij zijn. Confusion Inside My Head. En dan hebben we het over een opname niet in Amsterdam gemaakt, zoals die van Visions of War, maar in Utrecht Studios in augustus 1990. Dat is toch al even geleden. Ja, dus.
1: I think most of these groups would be vastly improved by sudden death.

0: Hopla, hiatus waren dat met Confusion Inside My Head op het Be Yourself Records of Bonds of Friendship record. Op de achtergrond Indian Dream. Niet Tangerine, maar Indian. Ja, zijn jij gaan kijken naar hiatus in de Nors, Milan?
1: Nee, ik ben daar niet geraakt.
0: Veel in de Nors geweest van de zomer?
1: Ja, misschien maximum 4 keer.
0: Ja, dus.
1: Dat is toch wel iets.
0: Dus proper. Is het in orde?
1: Ja. Ik had tickets voor het slotfeest, maar de avonden ervoor was het al een beetje stevig geworden bij mij. Qua een beetje te lang blijven bommelen altijd. En,
0: met de mannen van Visions of War op stap gegaan.
1: Bijvoorbeeld. En ik voelde dat ik zo... Het was dan ook een beetje frisser geworden. En ik dacht van, ja, ik kan misschien wel eens ziek worden.
0: Uw energielevel was een beetje lager geworden.
1: Ja, dat is toch... Dan dacht ik van, ja, ik kon skippen. Maar dan ben ik die avond toevallig ergens anders op een terras beland. En dan, het was niet gelukt, maar voor de rest wel er geraakt.
0: Check.
1: Plezant. Het is goed weer. Goed weer geweest. Ja. En zijn jij er geraakt?
0: Ja, zomer? De opening ben ik geweest, denk ik.
1: Ja, daar zijn we samen naartoe gegaan, denk ik, op een manier.
0: Ja, we kwamen te voet, hè?
1: Te voet. Met een tussenstop in...
0: Een echte hond, denk ik, hoor, of was dat in de muziek?
1: Wat, hè? Een hond.
0: Hoorde jij een hond? Oké. Het zal wel fantasie zijn.
1: Niks gehoord. Misschien was dat... Nee, geen handjes.
0: Dat is zo. Woe! Echt zo. Maar ja.
1: Zit er hier randen in de buurt eigenlijk?
0: Niet dat ik weet.
1: Misschien het zou kunnen, hè. Interessante weetjes. Staat namelijk echt op deze plaat van achter. Een plaat van The Fabulous Ventures. De liner notes beginnen met Here are some interesting statistics.
0: Ah.
1: The average American today eats 1,455 pounds of food, which is 161 less than in 1909. 6 out of 10 men and 3 out of 10 women smoke. 1 in every 3 American families with teenagers has purchased at least 1 long play album by an instrumental quartet named The Ventures.
0: Ja, ik dacht al dat. Dus ik heb een ander plaat van The Ventures en dat begint ook zo met statistieken, maar dan over echt gewoon over hoeveel platen dat ze over heel de wereld verkocht hebben en zo. Nu, ik dacht al, dat gaat hier over eten en zo, maar nee, ik kom er toch weer terug bij de...
1: Ja, want daarna volgt het mij, want er zijn nog meer weetjes, hè, want The album you now hold in your hand is the 15th by The Ventures. Ja, voilà.
0: En dan noemt hij een album?
1: Dan moet ik even omdraaien. The Fabulous Ventures. Ja.
0: Ja.
1: Met dan gewoon alle titels erop en een tekeningetje met... 2 gitaren, een drum en een bas, wat dat de bezetting ook is.
0: Ik vind het goed. Ja, ik heb die van mij noemt met al die sales talk, of met al die statistieken van verkoop, die noemt $1 million weekend of zoiets.
1: Oh, wow. Dat is niet goede koop, hè. Een liedje dat ik al langs een keer zelf heb willen spelen, maar dat is er nog niet van gekomen. Maar
0: zelf op gitaar wilde dan zeggen, of op plaat in het kralen spelen?
1: Nee, gewoon zelf op gitaar.
0: Ja.
1: Een liedje dat heet Only the Young, 2 minuten 20. Van tussen haakjes Seals.
0: De zeehonden.
1: De zeehonden, die hebben dat dan geschreven.
0: Only the Young.

0: Nee, dat vond ik, dat is echt prachtig. Dus, ja, ik ken dat van ergens, maar ik denk dat ik het ken. Ik denk dat die beat is gekopieerd geweest in een of andere library plaat, denk ik.
1: Ja.
0: Heel schoon.
1: Ik ken er ook nog een andere versie van, maar ja, ik ben ook niet zeker of dat dan gewoon een andere op een andere Ventures plaat staat. Of misschien ja, The Shadows of zo.
0: Ja, heel schoon. Zo pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
1: Ja, zo vrij majeur, maar daarom niet. Toch een beetje melancholisch ook.
0: Ja.
1: Ik heb nog een plaatje hierbij, met ook op de hoes, ja, vier gitaren. Guitar City. Mm-hmm. Van Country Rock and Blues Instrumentals by Ronge Radley.
0: Nog nooit van gehoord.
1: The Sound of the 50s. Maar dan, ja, de plaat is wel van...
0: Ah ja, ik heb die al eens een keer meegebracht, denk ik.
1: Maar dat is heel lang geleden, denk ik.
0: Ik ken de hoes van, en ik kan bijna van, niet van iemand anders zijn dan van u, denk ik.
1: Ja, ooit is ook eens er eens gevonden, denk ik, ergens op een rommelmarkt. Ja, ook met goede verkoopspraatjes op de achtergrond. You've probably never heard of Ronge Radley, unless you've been hanging around the dingy bars and dance halls where Ronge has spent the last 15 years playing. Roush is dan ook verkeerd geschreven al.
0: Mm-hmm.
1: Life on the road isn't easy and the crowds can get pretty rough sometime. In order to survive, Roush has to play everything from blues to country rock. He does it all on this album. Ja, dat is verkocht. Hè. Een liedje heet Motherless Children.
0: Klinkt goed.

0: Guitar City.
1: Mijn, welke stad is dat, juist?
0: Geen idee, eigenlijk.
1: Gewoon de gitaar.
0: Uitgebracht op Redita Records in Den Haag.
1: Ja. We gaan over naar... We gaan nog zo wat oude gitaarmuziek, obscuur. Heruitgegeven door The Numero Group in 2023. En dat is Los Angeles, Chicago en Londen. Hier is een compilatie, If There's Hell Below, heet die, drie puntjes. En op de achterkant zat er dan nog wel, We're All Gonna Go. Ja, daar plakt een sticker op. Die ken ik altijd wel eens. Ik heb die eraf getrokken. Ik heb die eraan ingestoken. 13 watt drenched, ja, hier gaan we weer. Het is niet brain melting, maar acid fried. Hendrix worshipping, blown out, free love, fueled black rock jams. That'll freak out your parents. Ik denk nou dat hij in mijn geval niet echt het geval was zijn. Maar we gaan eens luisteren naar... even kijken naar... Ah ja, er doen serieus wat ijzer mee op die platen. Hij heet Iron Knowledge. We hebben ook eens een keer iets gedraaid van een kind, Little Ed, in de Soundmasters band. Die drumt dan, dat is echt heel, wel redelijk wat kamachtige dingen op in mijn fantasie. En vandaag gaan we luisteren naar Iron Force met Sweet Poison.

0: Ja, dat hoor ik ergens, zo weet. Dat is een compilatie met allemaal zo obscure singeltjes. In de jaren stilletjes. Ik word er ook gezien van. En dan mag ik nu eens iets van u vragen, want Jeroen die denkt altijd, denk ik. Allee, denkt. Of die wijst me er soms op dat ik rare dingen hoor, zoals like een deurbel in de muziek en zo. Hoorde jij hier zo de pedaal van de basdrum piepen?
1: Ja, hier wel een beetje, ja.
0: Ja, oef.
1: Of allee, hetgeen dat, wat er nu speelt, hè?
0: Of zeg je dat voor mijn plezier te doen?
1: Nee, maar... ja. Allee, dat hoor ik nu wel, maar... Ik heb
2: wel altijd de indruk dat je... Of er wel niks hoort, of er wel dingen hoort dat er misschien niet zijn. Dat kan, hè. Wat zei het hem?
0: Nog iets op nummerogroep, maar dan zo... Ja, die doen heruitgaves en wat zijn dat? Crate diggers of zo... maar deze zit veel recenter. Die brengen ook zo dingen van recenter groepen uit. Vaak wel als ze van Chicago, ik kon dat gepiep afzetten. Vaak als de groepen uit Chicago zijn, denk ik. Nu heb ik het over codeïne. Hebben die samen in de auto wel eens gehoord, al dan niet bewust. Op Schiethuizer was dat dan, denk ik. Hier is het op, ik heb dat dan toch nog eens op vinyl gekocht. Mijn vader had dat op cd. Het is een EP van codeïne. En dat vind ik er misschien ook wel goed aan, dat het is nogal trage muziek, al is het wat zwaarder, al is het wat lijzig, zwaar. En dat dat maar 6 nummers zijn. Maar dat er dan nog 1 wordt gespeeld door David Grubbs op piano. Ik heb het over een, zo noemen we dat ook weer, de sticker plakt er hier nog op. Ik denk dat ze dat wel een klassieker zullen durven noemen. Dat is uit 1992. Even naar het woord klassiek zoeken hier op het stickerke. Ja. Barely Real is the slowcore classic your therapist warned you about.
1: Wow.
0: Dus mag je daar niet te veel aan luisteren, want dan hang ik weer allemaal dingen horen die er niet meer zijn. Allee, nog nooit geweest zijn misschien. W-puntje, dat is uw achternaam.
1: Misschien wel, hè.
0: Maar dat is dat nummer dat David Grubbs op piano speelt.
1: Wij zitten daar op nummer 2, Junior.
0: Ja.
1: Je eerder. Zal wel junior zijn, hè?
0: Ja, wel van die W. Dat is die David Grubbs piano. Ik heb dat dan ja, met het internet kunnen van alles te weten komen tegenwoordig. Blijkt een nummer te zijn van codeïne. Dat hij heeft ingestudeerd op piano.
1: Ja.
0: En ja, dat maakt wel sens. Dat klinkt effectief wel zo eigenlijk, die muziek. Het past er heel goed in, vind ik. We gaan dat deze keer eens niet luisteren. We gaan echt zo'n goede... traag codeïne nummer met full band van toen luisteren, getiteld Hard to Find.

0: Ja. Codeïne, ik was ondertussen nog iets aan het klaarzetten op het munitiedepot. Ja, dat is wel... Even zien nog, dat is iets dat jij had gevraagd. Ik kan even een andere versie pakken, want...
1: Ja, het is wel een demo, hè, denk ik.
0: Ah, hè.
1: Allee, ja.
0: Ja, dat is ook op de plaat, hè.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ik heb hier een paar wel. Eentje van 8 minuten 20. En eentje van 2 minuten 34.
1: Ik denk dat van 2 minuten 34. Ja,
0: daar kon ik dan toch nog een andere versie van pakken. Oei. Ja. Ja. Omdat, ja, ik had dat even in de koptelefoon gehoord en dat was wel zeer agressief. Ja, wat is dat? Munitiedepot geluid, MP3 of zo. Gewoon zien. Zeg het eens, als je het ziet zitten. Hè.
1: Ja, toch die jaren 90 sound zo'n beetje deed mij ook direct denken aan een nummer dat ik onlangs nog eens heb beluisterd. Van iets dat ik eigenlijk niet zo super goed ken, maar dat heet My Bloody Valentine. Wel heel bekend in de shoegaze wereld.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit nummer is meer, denk ik, een ouder nummer van hen.
0: Ja, 87 zie ik hier staan. Voilà. Een 12 inch.
1: Ja. Maar toch zo, ja, voelt zo'n beetje de inspiratie van zo'n 60s song, zegt. Maar
0: ja.
1: Toch al richting wat dat ze later gingen zijn.
0: Ja, ik vind die wel goed eigenlijk, die periode. Ik heb dat leren kennen in een auto tijdens het rijden in de winter, zo in de sneeuw. Ja, dat past dat toch ook al wel.
1: Ja.
0: Dus dat gaan we luisteren, hè?
1: Ja.
0: My Bloody Valentine, Strawberry Wine.

0: gitaren zijn allemaal terug.
1: Ik heb die broek van mij die kapot is trouwens, en die ik er een vriendin van mij een nieuw van heeft besteld. Allee, dat is eigenlijk ook een oude en dat noemt 1991 dat model.
0: Echt?
1: Ja, dat is zo'n beetje een breer broek. Zo. Allee, dat is wel grappig.
0: Ja, dat is allemaal terug. Zoals ja, deze band dat we nu gaan luisteren.
1: Mm-hmm.
0: Die zijn daar toch wel vrij hard door beïnvloed, heb ik de indruk.
1: Ja, het is een jongere dan. Hoe gaat het zijn? Ja, het is een jongere als ik toch, denk ik.
0: Ja, ik denk misschien begin 40 of zo. Misschien net 40. Ja, een band die heet Dive, die hebben we onlangs ook eens een keer live gezien.
1: Ja, een paar keer al zeker, hè?
0: Ja, en ze hebben blijkbaar een nieuwe plaat uit, maar die heb ik nog niet beluisterd. Maar die vorige, daar was ik wel fan van. En die heette, was dat Frog in Boiling Water?
1: Mm-hmm.
0: En het nummer heet ook Frog in Boiling Water.
1: Tegen Milan.
0: Ja.
1: Vind je dat direct, zouden we misschien aan die single eens durven spelen?
0: Ik ben wel eens benieuwd of dat is horen.
1: Mag het?
0: Ja.
1: Oké, let's go.
0: Ik wist niet wat dat kon, hè.
1: Een niet voorbeluisterd nummer draaien, ja, dat is spannend natuurlijk. Hè. Ik wil niet horen. The Fountain noem het. 6 augustus, wow. Zeer recent.

0: wel de nieuwe single, hè, van Dive. D-I-I-V geschreven in plaats van Dive. Vanwege de gelijknamige artiest Dive uit België, Dirk Evers. En die mannen hebben dat gewoon, de Amerikaners en Amerikanen, hè, Brooklyn of zo.
1: LA, denk ik misschien.
0: Die hebben dat zelf aangepast. Zonder dat dat met rechtszaken en zo. Echt van, dat bestaat al. Dan gaan wij onze naam anders schrijven.
2: Dief.
0: Ja, D-I-I-V. Voilà, nog 8 minuutjes te gaan. Even denken. Hoor. Ik had hier al iets klaarstaan. Maar ik mag altijd van gedacht veranderen. Hè.
1: Dat is waar. Ja. Veel pedaletjes, hè? Wel.
0: Die van Dive. Ja. Ja, ik heb dat gezien. En niet alleen pedalen. Dan ook nog, elk gitarist of instrumentalist had ook nog zo een apparaat bij, een groot apparaat met allemaal lichtjes. Wanneer dat, waar is dat dan? Versterkers konden worden gesimuleerd, denk ik. Hè?
1: Ja.
0: Dus alles wat mogelijk is van technologie wordt gebruikt om, ja, een soort van moderne shoegaze sound eigenlijk te brengen. Hè, waar je zo, die ook wel een beetje een, waar je meerdere jaren 90, waar in Britse en Amerikaanse geluiden worden gecombineerd. Ja, dat zou ik zeggen. Dus ik kan kiezen een liedje van... Wel, komt hier goed uit. Vorige week heb ik van Blitzega, ken je dat?
1: Ja.
0: Dus met 2 zetten. Heb ik een nummer gespeeld van de nieuwe plaat. Die nog moet verschijnen in september. Die heet Fizz Dip. Ook met 2 zetten. En vorige week heb ik daar 5 nummers of zo uitgespeeld. Waaronder het nummer Moana Pozzi. Dat kende jij ook. Die kende jij ook.
1: Ja.
0: Daar heb ik dan ook vorige week gedraaid, dus ook met 2 zetten. En dan had ik zo zitten lachen met die 2 zetten, die komen in alle nummers voor. Die 2 zetten in alle titels. En dan tijdens dat je die, diezelfde dag, ik heb dan ook nog ZZ Top verwezen, zonder het te draaien.
1: Dat moet ik juist ook aan denken.
0: En die een drummer is overleden. Die een dag dat ik dat kralenspel aan het maken was, dus dat is een beetje zeer toevallig, of niet. Ondertussen, dit gezegd zijn, wacht, nog een aantal minuten over. Milan, merci.
1: Voor
0: langs te komen. En volgende week is het kralenspellen weer. Denk weer zonder Jeroen. En dat is op dinsdag tussen 1 en 3. Zometeen krijgt u Kiss My Jazz. En ondertussen, ik heb een keer een goede nummer van timing perfect aansluit. No Jazz heet dat nummer van Blitzega.
1: Ook met 2 zetten.
0: Ja.
1: Dat is allemaal met 2 zetten.
0: Ja, No Jazz. Tot volgende week, sommige

En zoals beloofd deze week, Kiss My Jazz Goes Latin, Hot, Cool en Latin. Dit is Eric Dolphy bij Chico Hamilton. Het stuk heet Opening 1959.

opening met die altijd weer opzwepend geniale Erik Dolphy. Dit is Andere Koek. Rustig mag ook, bijna klassiek zelfs in het begin toch. Dit is Arturo O'Farrell op piano, zoon van legende Chico O'Farrell, met zijn Afro-Latin Jazz Orchestra in deel 5 van zijn Despedida Suite 2021. Van miniaturistisch tot breed uitgesmeerd Latino. Geniet ervan.

Terug naar de roots dan. Dit is Bobby Montez, pionier van de West Coast Latin Jazz. Met die typische combinatie van vibrafoon en piano uit zijn 1958 album Juggle Fantastique.

Bobby Montez. Er zijn er velen die hem gevolgd zijn op vibrafoon. Een van de beste kwam gewoon uit Chicago. Dave Pike. Dit is het Dave Pike Quartet in 1964 met Aphrodite.

Nog zo'n minder bekende jazz, Latin jazz parel. Begin jaren 60 was het kwartet Très Bien, What's in the Name, uit St. Louis, Missouri. Geen Latino's, maar gewoon zwarte medemensen. Chetta Thompson, Richard Simmons, Albert St. James en Percy James. Met gevoel voor humor en een aanstekelijke handklap is dit Bos Très Bien.

Zelfs de Engels-Amerikaanse blinde bleekneus en pianist George Shearing waagde zich in 1955 aan Latin-bewerkingen van standards. Cold Shader op Vibes, ook al uit St. Louis, Missouri. En als u zich afvraagt wie die mondharmonica is, jawel, dat is Toots Tielemans, Caravan.

Latin Jazz kent geen grenzen. Dit is het Amsterdam-based Latin Jazz Quintet Baja 2008 met Arriba Abajo.

het beste voor het laatste gehouden. Uit het 1966 album El Sonido Nuevo. Vibrafonist Carl Tjader met meestertoetsenist Eddie Palmieri. Picadillo.

maestro, toetsenist Eddie Palmieri van Alle Markten Thuis. En de altijd al ondergewaardeerde Carl Tjeder. Met onder meer Julian Priester op trombone en Ismael Quintana voor de vocals. Eddie Palmieri's conceptuele meesterwerk dan, 3 jaar later. 69 zijn we dan, The Summer of Love is al achter de rug. En er is ruimte voor meer emancipatorische dingen. Ook in de United States en Indian Territories, want zo heet dat landje. Dit is uit Palmieri's album Justice. Weer met Julian Priester en met Ismael Quintana, My Spiritual Indian.

Als het bij jazzconcerten tijd is voor een bis, heb ik de onhebbelijke gewoonte luidkeels een monkske te vragen. Dit is een Latin versie van een monkske. Baya door Jerry Gonzalez om Kiss My Jazz voor deze week af te sluiten. Tot volgende week.

was Kiss My Jazz. En zometeen met een zekere graad van onwaarschijnlijkheid. Huren is voor de buren. En volgende week in Kiss My Jazz, dat is beloofd, allemaal Monk-covers. Met wat geluk krijgt u straks Huren is voor de buren, wat mij betreft. Tot volgende week.

Yes, hier komt Coco T met Love Me. Hunis Verbuur zit er bijna op. Het is bijna 6:10. U hoort ons elke dinsdag hier van 4 tot 6.

Yes, een laatste nummer kan hier bezig voor de buren. Let's Talk About Love van Pat Kelly. Die heb ik nog persoonlijk ontmoet op Reggae Gale. Jaren geleden toen ik er met Calypso Gigolo's optrad. Een prachtige zanger. Maar helaas, niet lang daarna overleden. Rest in peace, Pat Kelly.

Yes, hier komt Coco Tee met Love Me. Hunis Verbuur zit er bijna op. Het is bijna 5:50. U hoort ons elke dinsdag hier van 4 tot 6.

eerst een laatste nummerje niet bezig voor de buren. Let's Talk About Love van Pat Kelly. Die heb ik nog persoonlijk ontmoet op Reggae Gale. Een jaar geleden toen ik met Calypso Gigolo's optrad. Een prachtige zanger. Maar helaas, niet lang daarna overleden. Rest in peace, Pat Kelly.

ondertussen kwart na middernacht gepasseerd op vrijdag. Dat wil zeggen, It's a Family Affair op Radio Centraal. De gekende frequentie 106.7, oftewel op DAB Plus, kanaal 10A of via streaming. We begonnen deze week met de legendarische Rai-trompetist Bellemu samen met Ben Vissa op de vocals in het nummer Li Mandouche Lotto, oftewel He Who Doesn't Own a Car. En dit is Bamba du Mali met het nummer Yayoroba. Zo dadelijk qua Thaise look to.

Die eerste 30 minuten zitten er weer bijna op. Dit is nog Lily Chiumba uit Angola. Komt ze met het nummer Madi Dia Muxima. Ik draai nog één nummertje. Dat wordt Ismael en Siksu. Die zijn ook bekend onder de naam Ture Kunda. En dat is van vroeger werk. Draaien het nummer in Io van de LP Madinka Dong. En daarna is het dan C3K een eerste maal deze avond met een excellente roots en rubber dub reggae set. Zo dadelijk.

Dat was natuurlijk Jacob Miller in een iconische samenwerking met producer en de man die de melodica op de wereldkaart zette. Dat was natuurlijk Augustus Pablo of de Horace Swaby. En daarvoor kon u genieten van een half uurtje van het meest exotische uit als meer een zo diepe platencollectie van de Stereotropical DJ. Straks nog meer van hem, maar nu dus eerst Roots and Culture Style. In Dubwise.

En er was nog zo'n iconische samenwerking tussen Augustus Pablo en de fantastische vocalist van Inner Circle, Jacob Miller. En die ontmoetingen die vonden plaats in de studio van King Tubby, waar ook andere producers samentroepten. En deze tune is wellicht nog bekender in zijn dubversie dan in zijn vocal. Er is dan ook getiteld King Tubby meets the Rockers Uptown.

0: Er was ook nog Edie Fitzroy met Countryman op het 40 Leg Dread label. En dat is de label van legendarische Jamaicaanse radiomaker en top-entertainer, zanger, producer Mikey Campbell of the Mikey Dread. En hier zit ook nog een version op die redelijk goed evoceert hoe de radioshow van Mikey Dread destijds moet geklonken hebben.
1: Michael Campbell down the control, man.
2: If I knew what to not really then, no.
3: It's the greatest yet.
4: Rockers galore. Galore. From Steel.

Het was toch een tweede Mikey Dread productie, gezongen door Rod Taylor, Behold Him. En daar heeft Mikey Dread zelf ook nog iets over te zeggen op de B-kant.

Dat was ook nog achtereenvolgens Night in September. Dat zijn we nog niet, maar het scheelt toch niet heel veel. Rod Taylor opnieuw op het label van N-Word, Kojak. En die hoorden we ook nog in DJ Combination Style samen met Muma Liza en Black Skin over diezelfde rhythm. En hierna, na deze rhythm, kan u opnieuw 30 minuutjes op reis met de Stereotropical DJ.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws op 6 uur, nieuws met biologische inslag. Onderzoek geleid door professor Carl Sayer van het University College London Geography ontdekte dat verlaten landbouwgebied natuurlijk kan herstellen en zich ontwikkelen naar een diverse wildbloeiweide. Dat doet vragen rijzen over sommige conventionele methoden die gebruikt worden in habitatherstel. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Restoration Ecology. Het onderzoek volgt de veranderingen in plantenleven in de loop van 11 jaar, van 2011 tot 2022, in een 2 hectare veld in Norfolk. De landbouwactiviteit op deze plaats eindigde nadat de laatste oogst werd binnengehaald in 2005. Naast een traditionele jaarlijkse maaiactiviteit werd het veld voor grote mate toegelaten zich te herstellen zonder ingrepen. Binnen 10 tot 15 jaar zag men dat het vroeger bebouwde land zich ontwikkeld had in een soortenrijke wildbloemenweide. Het aantal en variëteit van planten nam toe in de loop van de tijd, waaronder lokale zeer zeldzame orchideeën, soorten en orchideeën. De resultaten stellen dus de algemene hypothese in vraag dat het herstellen van soortenrijk grasland noodzakelijk een commerciële zaadmengsels of andere dure maatregelen nodig hebben. In plaats daarvan suggereert het onderzoek dat het de natuur zijn ecologische processen te laten inwerken, dus biodiversiteit kan herstellen, terwijl ook de genetische diversiteit van planten die reeds aangepast zijn aan het lokale gebied worden bewaard. Carl Sayer, professor, is professor limnologie en zoetwater-ecologie, zegt: de studie toont dat dus niet gaan bezaaien van zo'n te herstellen gebied en het de natuur toelaten om de leiding te nemen, dat dat dus waard zou zijn, om beter zou zijn om dat te testen in plaats van dus andere activiteiten in het herstel van wildbloeiweiden. Natuurlijke plantherstel gaat beter de genetische diversiteit bewaren dan het uitzaaien van commerciële mengsels en verzekert dat lokale soorten het goed doet, wat ervoor zorgt dat het de weide minder algemeen wordt, maar specifiek voor een bepaald gebied. Naarmate het op dit moment gaat, heeft het Verenigd Koninkrijk nood aan natuurlijk herstel.

tracht te bereiken, stelt dus deze studie de vraag: zouden we gewoon niet geduld moeten hebben in plaats van gewoon aan de slag te gaan met zaadpakketjes? De bevindingen komen dus terwijl beleidsmakers over heel de Verenigd Koninkrijk en Europa op zoek zijn naar efficiënte manieren om die biodiversiteit te herstellen over grote gebieden van vroeger landbouwland. Soortenrijke graslanden zijn vaak belangrijke leefgebieden voor bestuivende insecten, vogels en zoogdieren. Ze kunnen ook de weerstand van ecosysteem versterken en helpen de landschappen zich aan te passen aan klimaatsopwarming. Lange termijn ecologische studies, die dus de natuurlijke herstel van graslanden bestuderen, zijn niet zo vaak aanwezig, omdat ze afhankelijk zijn van het consistent gaan meten over vele jaren. De studie heeft zich toegespitst op Sayers Meadow in Bottom North Norfolk. Het land is in het eigendom van de vader van professor Sayer en een van de andere onderzoekers die dan de studie heeft meegeschreven, Derek Sayer. Elke 2 tot 3 jaar hebben professor Sayer en zijn medewerker Pete Robinson gedetailleerde vegetatieoverzichten opgesteld. Ze hebben elke plantensoort geïdentificeerd aanwezig op de weide en veranderingen opgevolgd binnen permanente stukjes land die ze dus zeer nauwgezet opvolgden. Durende de studieperiode zag men het gemiddelde aantal plantensoorten in elk van de onderzoekslapjes grond verdubbelde. Het aantal zag men stijgen van ongeveer 10 soorten in 2011 tot ongeveer 20 in 2022. Naarmate de weide zich ging ontwikkelen, zag men dat duizenden orchideeën zich van nature uitkwamen vestigen. Ook bijvoorbeeld andere soorten gingen zag men toenemen. Allemaal indicatoren van succesvol herstel van weides. Onderzoekers denken dat sommige van de zitten meer ongewone planten zelfs zijn aangekomen zonder menselijke assistentie. Mogelijk gedragen of verspreid door het wildleven zoals herten. Een verschijnen belicht de mogelijkheid van landschappen om zich te herstellen wanneer natuurlijke ecologische processen voldoende tijd en ruimte gegeven worden om zich hun werk te doen. Het veld, zegt professor Sayer, is in eigendom van zijn familie. En na een, dus de laatste oogst van raapzaadolie in 2011 werd de landbouwactiviteit stopgezet omdat het land moeilijk te draineren was. Hij wilde dus inderdaad een wildbloeiweide ervan maken en al advies dat hem werd gegeven was om daar dus zaadmengsels voor in te schakelen. Maar hij heeft deze verleiding aan zich laten voorbijgaan. Hij is altijd zelf geïnteresseerd geweest in de eigen mogelijkheden van de natuur om zichzelf te herstellen. Wanneer de eerste orchideeën starten te verschijnen in de overzichten, waren ze zeer opgewonden. En nu is dus de diversiteit van die weiden ongelooflijk divers. Duizenden orchideeën die de lokale bewoners in de dorpen tot plezier zijn verschenen. De studie tonen wat bereikt kan worden met een traditionele hooien van het land benadering, gecombineerd met de briljante mogelijkheden van de natuur. Een bezoek aan zijn weide is alsof men dus terug in de tijd gaat naar

de stijgende niveaus van koolstofdioxide in de atmosfeer, en dus broeikasgas CO2, zou een invloed hebben op de menselijke biologie. Nieuw onderzoek heeft lange termijn veranderingen geïdentificeerd in de bloedchemie die gelijke tred zouden houden met de stijgende atmosferische CO2-concentratie. Dat doet heel wat bezorgdheden ontstaan, dat een belangrijke bloedmerker de bovengrens van zijn gezonde bereik, of gezonde dus toegelaten concentratie zou kunnen bereiken binnen enkele tientallen jaren. De bevindingen zouden in het bijzonder belangrijk zijn voor kinderen en tieners, omdat hun lichaam zich nog aan het ontwikkelen is, zullen jongere generaties waarschijnlijk de grootste levensduur blootstelling aan verhoogde atmosferische CO2 kennen. In een studie gepubliceerd in Air Quality, Atmosphere and Health hebben onderzoekers van het Kids Research Institute Australia, Curtin University en de Australian National University meer dan 20 jaar van gezondheidsgegevens van de Verenigde Staten onderzocht. Ze ontdekten dat er persistente veranderingen zijn in verschillende metingen van de bloedchemie die nauw de opwaartse trends volgen in de atmosferische CO2. De onderzoekers gebruikten informatie van het National Health and Nutrition Examination Survey van de Verenigde Staten, waarin bloedtestresultaten van geanalyseerd worden van ongeveer 7000 mensen met 2 jaar intervallen tussen 1991 en 2020. Sinds 1999 is de gemiddelde serum bicarbonaatniveaus toegenomen met ongeveer 7%. Bicarbonaat is een bloedmerker die nauw geassocieerd is met de koolstofdioxide in het lichaam. Durende dezelfde periode ziet men dat de gemiddelde niveaus van calcium en fosfor zijn afgenomen. Deze biologische trends treden op naar gelang dus de atmosferische koolstofdioxide opgeklommen is van ongeveer 369 delen per minuut, per miljoen tenminste in 2000, tot meer dan 420 deeltjes per miljoen op dit moment. Professor Alexander Larcombe, een van de studieauteurs, zegt dat de resultaten erop wijzen dat het lichaam zich op dit moment reeds aan het aanpassen is aan veranderingen in de samenstelling van de atmosfeer. Wat we zien is een graduele verschuiving in de bloedchemie, die dus de stijging in de atmosferische koolstofdioxide weerspiegelt. Die stijgende atmosferische koolstofdioxide die de klimaatsopwarming drijft, zegt professor Larcombe. Bicarbonaat is essentieel voor het reguleren van de zuur-bazenbalans van het lichaam. Naarmate CO2 toeneemt, kan het dus het lichaam bijkomend bicarbonaat vasthouden om het te helpen de bloedzuurtegraad stabiel te houden. Hoewel deze respons ervoor zorgt dat de balans blijft, is het in stand houden van deze balans over langere perioden mogelijk gepaard met fysiologische effecten. Als de huidige trend voortgaat, dan wijzen modellen erop dat de gemiddelde bicarbonaatniveaus de bovenlimiet van de geaccepteerde gezonde bereik van de CO2-concentratie gaat bereiken binnen 50 jaar, zegt professor Larcombe. Calcium- en fosfaatniveaus zouden de lage grenzen van hun gezondheidsniveaus kunnen bereiken deze eeuw, iets later dan. De mens is geëvolueerd toen de atmosferische CO2-concentratie ongeveer 280 tot 300 deeltjes per miljoen was. Gedurende de laatste 10 jaar hebben de atmosferische concentraties zijn die gestegen met een gemiddelde van ongeveer 2,6 deel per miljoen elk jaar. In 2024 was er alleen al een toename van 3,5 deel per miljoen.
een van de andere auteurs, Phil Beerwith, een gepensioneerde milieugeowetenschapper, benadrukt dat de studie niet een direct verband, oorzaak en verband, oorzaak en gevolgrelatie weerspiegelt. Maar hij zegt dat de consistentie van de veranderingen over een grote populatie toch aandacht vergen. Hij denkt dat wat we zien is dat het lichaam eigenlijk niet zich aan het aanpassen is, zegt Dr. Beerwith. Het lijkt dat we de mens dus eigenlijk aangepast is aan een concentratiebereik van CO2 in de lucht dat op dit moment dus niet meer aanwezig is, dat overschreden is. Het normale bereik gaat een delicate balans tussen hoeveel CO2 in de lucht is, ja, de bloed-pH, de ademhalingssnelheid en de bicarbonaatniveaus in het bloed in stand houden. Naarmate CO2 in de lucht nu hoger is geworden in concentratie dan de mens echt ooit heeft ervaren, lijkt het zich op te stapelen

extreem weer en de stijging van de zeeniveau met zich meebrengen. Volgens professor Larcomp gaat de toenemende CO2 in beschouwing moeten genomen, niet alleen als een bezorgdheid voor de omgeving, maar ook als een lange termijn publieke gezondheidsfactor die opgevolgd moet worden. Het is niet zo dat mensen op een bepaald moment allemaal onwel zullen worden wanneer een bepaalde grens wordt overschreden.

toekomstige klimaatswijziging beleid. Onderzoekers raden aan de samenstelling van de atmosfeer op te volgen samen met biologische merkers over populaties. Het opvolgen van reeds vaststaande klimaatindicatoren naast dus die CO2-concentratie in het bloed zou wetenschappers kunnen helpen bepalen hoe dus trage milieuveranderingen een effect hebben op de menselijke biologie in de loop van tientallen jaren. Het terugdringen van de CO2-uitstoot blijft essentieel voor het beperken van de globale opwarming. De bevindingen zien dus ook de

oudere volwassenen die een gordelroosvaccin hadden ontvangen nadat ze werden opgenomen in een verzorgingstehuis, hadden minder kans om gediagnosticeerd te worden met dementie in de loop van de volgende 4 jaar volgens een nieuwe studie. Onderzoekers ontdekten dat gevaccineerde volwassenen 24% minder risico hadden op dementie in vergelijking met deze die het vaccin niet hadden ontvangen. De analyse is gebaseerd op Medicare-gegevens en gezondheidsgegevens van meer dan 500.000 volwassenen op de leeftijd van 66 jaar en ouder. Die worden opgenomen in verzorgingstehuizen voor ofwel korte of lange termijn zorg. Onderzoekers vergeleken patiënten die tenminste 1 dosis van het recombinante gordelroosvaccin hadden gekregen, bekend als Shingrix, met patiënten die niet gevaccineerd waren. Shingrix werd in 2017 geïntroduceerd en is voorlopig dus het enige gordelroosvaccin op de markt in de Verenigde Staten. Een heleboel voorgaande studies met gelijkaardige resultaten waren gebaseerd op een ouder vaccin, zegt studieauteur Kelly Hayes, een geassocieerd professor van Brown University School of Public Health. De studie keek naar het nieuwste vaccin, alleen in een oudere, kwetsbare volwassen populatie, die dus niet in orde waren met hun gordelroosvaccinatie. En op een zeer speciaal, zeer duidelijk klinisch punt in hun zorg, wanneer ze dus een verzorgingstehuis binnengaan. De resultaten zijn consistent met verschillende vroegere studies, waarin vroegere gordelroosvaccins werden onderzocht, waar men ook een associatie vond tussen de vaccinatie tegen gordelroos en een verminderd risico op dementie. Dit past in een grote puzzel die ondertussen samen begint te vallen, dat de vaccins die efficiënt zijn in het voorkomen van gordelroos ook andere neuroprotectieve voordelen blijkt te hebben, zegt Hayes, die ook geassocieerd directeur is van farmaco-epidemiologie voor Brown Center for Gerontology en Healthcare Research. De studieresultaten werden gepubliceerd in Annals of Internal Medicine. Onderzoekers van de Universiteit Brown, Universiteit of Delaware, de Providence Veterans Affairs Medical Center en nog enkele andere instituten. Onderzoekers gebruikten een techniek genaamd DOOL, Trial Emulation, om de gegevens te analyseren. Deze benadering tracht om sommige van de omstandigheden te recreëren van een random klinische test in situaties waar zulke test opzetten niet praktisch is. De studie maakte gebruik van Medicare gegevens en elektronische gezondheidsgegevens van patiënten die werden opgenomen in meer dan 5000 verschillende verzorgingstehuizen over heel de Verenigde Staten tussen 2017 en 2022. Van de 509.926 mensen die betrokken werden in de analyse, hadden slechts 8.843 het gordelroosvaccin ontvangen. De deelnemers moesten dus geschikt zijn voor het ontvangen van het vaccin en mochten geen voorgaande diagnose hebben van dementie. Na 4 jaar van opvolging zag men dus dat volwassenen die tenminste 1 van die doses van het vaccin hadden ontvangen, substantieel minder kans hadden om een dementiediagnose te hebben gekregen. Dementie ontwikkelde zich in 18,8% van de gevaccineerde deelnemers in vergelijking met 24,6% van de personen die niet waren gevaccineerd. Dit betekent dat ongeveer 1 op 17 dementiegevallen potentieel voorkomen zou zijn. Een belangrijke beperking is dat onderzoekers niet kunnen bepalen met zekerheid of dus het vaccin zelf
verantwoordelijk was voor de lagere mate van dementiediagnose. Mensen die het vaccin hadden ontvangen, hadden de neiging om lichtjes jonger en gezonder te zijn dan deze die ongevaccineerd bleven. Verschillen die ook zouden kunnen bijdragen aan de lagere dementierisico's. De onderzoekers hebben hun analyse dan aangepast om deze factoren in rekening te brengen en ontdekten dat dus de associatie niet volledig daaraan te wijten kan zijn. Additioneel onderzoek, waaronder klinische testen, zullen nodig zijn om te bepalen of het Vordelroos vaccin direct het risico om dementie te ontwikkelen vermindert. Onderzoekers zeggen dat de bevindingen suggereren dat een reeds wijd toegankelijke preventieve maatregel potentieel zowel fysieke als cognitieve gezondheid ten goede zou kunnen komen. Onze kennis staat eigenlijk in verband met onze algemene gezondheid. En wat ons dus fysisch overkomt, zegt Hayes. Het is echt verbazingwekkend om te zien dat iets dat verondersteld wordt om een fysische ziekte te voorkomen, ook kan helpen in de gezondheid van de hersenen.

De onderzoekers vermelden ook nog dat dus de rookfondsen werden voorzien voor de studie door de producent van het vaccin, maar dat dit bedrijf geen enkele controle had over het ontwerp, de opzet, de analyse of de beslissing om de bevindingen te publiceren van deze studie.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Oikos, het programma over wat de natuur zal in huis heeft. Met uitsluitend gerecycleerde muziek.

Mensen die uitzonderlijk oud worden, hebben waarschijnlijk een immuunsysteem dat zich blijft aanpassen aan nieuwe bedreigingen. Onderzoekers hebben ontdekt dat de super-eeuwelingen, mensen die meer dan 110 jaar oud worden, dat die ongewoon hoge niveaus van gespecialiseerde immuuncellen dragen. Immuuncellen die CD4 cytotoxische T-lymfocyten worden genoemd. Deze cellen, daarvan werd vroeger reeds aangetoond dat ze in staat zijn om tumorcellen te gaan doden in bepaalde kankers. Gedurende ziekte kunnen ze ook zich zeer snel reproduceren door een proces dat clonale expansie wordt genoemd, waardoor ze het immuunsysteem kunnen helpen te reageren op de infectie. Nieuw onderzoek gepubliceerd in de Cell Press, in het Cell Press tijdschrift Cell Reports, suggereert dat ditzelfde type immuunactiviteit geassocieerd is met gezonde veroudering in mensen die ouder worden dan 110 jaar. Immuunveroudering is niet eenvoudig een proces van afname, zegt Kosuke Hashimoto, geassocieerd professor van de Universiteit van Osaka in Japan. De selectieve expansie van bepaalde T-cellen suggereert dat zelfs in extreem oude leeftijd het immuunsysteem zich kan blijven aanpassen aan met de leeftijd verband houdende uitdagingen. De CD4-CTL-cellen zijn opgetreden als een afzonderlijke cellulaire eigenschap van super-eeuwelingen. In de nieuwe studie ontdekten onderzoekers aanwijzingen dat deze zeldzame cellen niet alleen meer algemeen zijn in extreem oude volwassenen, maar dat die zich blijven uitbreiden en aanpassen. De CD4-CTL's zijn atypisch en relatief zeldzame T-celpopulatie, zegt Hashimoto. Door hun opmerkelijke toename in die super-eeuwelingen kan belangrijke aanwijzingen bieden hoe het immuunsysteem in stand wordt gehouden op extreem oude leeftijd. Het team bestudeerde bloedsamples van 28 volwassenen, verdeeld in 3 groepen, 70 tot 99, 100 tot 109 en 110 en ouder. De mediane proportie van die CD4-CTL's steeg gestaag over deze groepen van 4% in de jongste groep naar 9,6% in de middenste groep, 100 tot 109 jaar, en 17,6% onder deze die 110 of ouder waren. De bevindingen wijzen erop dat de expansie van deze cellen zou starten ongeveer op de leeftijd van 100. Maar dit patroon was niet beperkt tot de eeuwelingen of super-eeuwelingen. Eén in een bijzonder persoon jonger dan 100 had de hoogste proportie van CD4-CTL's die werd waargenomen in de studie. Om te verstaan waarom deze cellen zo overvloedig aanwezig gaan zijn, hebben de onderzoekers de T-celreceptoren bestudeerd van de deelnemers. De analyse wijst erop dat clonale expansie een belangrijke rol speelt. Wanneer het immuunsysteem een bedreiging gaat ontmoeten, gaan de CD4-CTL-cellen kopieën van zichzelf maken. Over de studiedeelnemers ziet men dat de grootste individuele klonen een gemiddelde van 33,3 vertegenwoordigen van alle CD4-CTL's. Deze concentratie suggereert dat sommige oudere volwassenen dus in stand gehouden reacties gaan opwerpen tegen blijvende immuunuitdagingen. Het effect was opmerkelijk in 1 eeuweling. In een bloedsample van deze persoon was 1 enkele kloon tot 83,8% van alle CD4-CTL's aanwezig. Onderzoekers hebben dan de receptorsequenties van elke deelnemers dominante CD4-CTL-kloon vergeleken met sequenties opgeslagen in publieke gegevensbank. Na nog 3 dozijn overeenkomsten waren te vinden van mensen gediagnosticeerd met kanker, in het bijzonder long-, borst- en leverkankers. Geen van de eeuwelingen of super-eeuwelingen in de studie was gediagnosticeerd met deze kankers. Onderzoekers denken daarom
dat de expansie van deze immuuncellen vroege reacties zou kunnen reflecteren van abnormale of mogelijk kankerverbandhoudende doelen. Sommige CD4-CTL's kunnen dus kankerverbandhoudende doelen herkennen, hoewel hun exacte doel nog altijd ongekend is, zegt Hashimoto. De bevindingen gaan niet echt kunnen aantonen dat hoge mate van CD4-CTL-cellen beschermen tegen kanker of mensen helpen ouder te worden. De studie bestudeerde T-cellen die in het bloed circuleren en onderzoekers weten niet exact wat deze cellen elders in het lichaam aan het doen zijn. Hashimoto zegt dat de volgende stap zal zijn om te onderzoeken hoe de CD4-CTL's zich gedragen in menselijke weefsels. Naarmate de mens ouder wordt, gaan abnormale cellen, waaronder verouderende en kankercellen, meer algemeen worden, zegt Hashimoto. De bevindingen suggereren dat immuunaanpassing aan deze veranderingen zou kunnen bijdragen aan uitzonderlijke lange levensduur.

Sommige virussen kunnen in het menselijk lichaam achterblijven gedurende jaren, ingezogen aan de dormante of slapende staat. Daaronder bijvoorbeeld het Epstein-Barr-virus, het cytomegalovirus en het herpesvirus. Die zijn extreem algemeen aanwezig in de populatie. In vele mensen veroorzaken ze geen symptomen en lijken ze onschadelijk te zijn. Maar er is steeds meer aanwijzing dat wanneer deze dormante virussen terug actief worden, dat ze een rol spelen in auto-immuunziektes en andere langstandhoudende gezondheidscondities. Nu hebben onderzoekers van Boston Children's Hospital en samenwerkende instituten ontdekt dat COVID-19 bepaalde dominante virussen kan reactiveren in gehospitaliseerde patiënten. De bevindingen zijn afkomstig uit een nieuwe Nature-studie, waarin 15 biomedische onderzoekinstituten over de Verenigde Staten hebben deelgenomen. Resultaten bieden nieuwe inzichten in virussen die dus lange tijd aanwezig zijn in het lichaam en ze uiteindelijk kunnen helpen strategieën te ontwikkelen voor het voorkomen of behandelen van hun reactivatie. Dokter wetenschapper Ofer Levi, directeur van het Precision Vaccines Program van Boston Children's Hospital, heeft dus

Vinatiecentra. Binnen de eerste 40 dagen nadat een patiënt wordt opgenomen in het hospitaal, konden de onderzoekers 11 gereactiveerde virussen identificeren. De meest frequent

De bevindingen zijn dus zeer bijzonder. Reactivatie van Anneloviridae, een weinig gekende familie van virussen die typisch latent blijven in ongeveer 90% van de populatie, toont dat er een prominente associatie is met lange termijn fysische storingen en long-covid. De associatie met long-covid is een interessante bevinding, naarmate dus miljoenen mensen over heel de wereld van deze chronische ziekte lijden, zegt Levy. Het hebben van nieuwe inzichten, als de moleculaire en virale associaties met long-covid, zouden kunnen

dus actief te worden als reactie op ontsteking. Onderzoekers zeggen dat de bevindingen wijzen naar een verrassend mechanisme en uitdagingen voor de standhoudende idee dat chronische virale reactivatie dus meestal optreedt omwille van dus onderdrukking van het immuunsysteem. Of dus activiteit van het immuunsysteem, waardoor het misschien geen aandacht meer kan hebben aan die latente virussen. Resultaten tonen dat dormante virussen frequent kunnen reactiveren in mensen die dus functionerend immuunsysteem lijken te hebben gedurende ernstige ziekte, bijzonder

zag men dat bijvoorbeeld in 2025, 2026 50.000 Amerikanen gestorven zijn van COVID. Sommigen schatten dat ongeveer 10 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten

Oh.

We zijn duidelijk weer aangekomen bij een Ernst Hastoors in de editie van de Hoornjouwer. Een radioprogramma ter ere van de gehorende goden en godinnen. Gray Malkin bracht verleden week het album Our Eyes Are Filled With Moss uit. We hoorden daaruit Our Horns Are Made of Stone. En dat volgende komt uit de Somber Sonics compilatie Dark Ambient Volume 30, dat verleden jaar tijdens de herfst Equinox verscheen. We horen Black Egg en Alone in the Hollow Garden met Atropos.

als het is.

Ook verleden jaar, op de avond van de Heilige Nacht van Soën, bracht het occulte project Corona Baratri samen met Maris Anguis de single Adet Bel Ikribi Ubirim uit, gewijd aan het Sumerische Akkadische Pantheon.

Tell van The Astral Lodge was de openingstrack van de oude Digital Dizzy compilatie A Dizzy Taste. Ooit zwierven machtige, krachtige wezens over de aarde. Hun massieve voetstappen donderden door het land. Hun geroep en gebrul galmde door de wildernis. Hun oergeest was wakker in elke steen, elk gras en boom. Het album Cenozoic van Paleo Wolf is opgedragen aan een aantal van hen. Met 10 heilige totems van prehistorische dierengeesten. En aan hen allemaal in hun glorietijd. We horen Moropus.

Tiramat Neck It, dat was Psychrist Castrator, een van de vele projecten van Mark Keulemans uit zijn album Nuque Meron. Het album The Underworld Service van English Heretic is een 70 minuten durende radiobroadcast uit Tartarus, waar ieder lied en iedere nieuwsrapport een intimatie is van onze sterfelijkheid. We horen Let Sleeping Corpses Lie.

van 130 nummers door het Wonderfully Weird, Darkly Comic en Deliciously Macabre. Kant van Vintage American Music. Daarvoor hoorden we nog Rockton en Formanta 2, de Psychoactivity Remix van Cryptogen Rundfunk. Uit het remixalbum Tanzender Bezoffener. En dit is Black Color, Erben der Angst.

Uit dat nieuwe album van Graham Malkin, Our Eyes Are Filled With Moss, hoorden we From The Threshold. En we hoorden de stem van Burnt Paw. Het album Going Forth By Day van Nemuer is gebaseerd op het Egyptische dodenboek. We horen Repelling Apophis.

Out the way through all things van Orphix hoorden we In the Presence. Naard Kashita is een verzameling van muzikale verhalen geïnspireerd door de oudste Shahnameh, het Iraanse boek van koningen, getiteld Stories of Nar. Of, ik ben letterlijk aan het vertalen. Verhalen van Nar uit het nu Ossetische gebied in de Caucasus. De muziek is een vertelling gebaseerd op Alanische teksten, Scythische of Scythische ademhalingstechnieken en Sarmatische genezingsmethoden. We horen Sarmoen met Teufelskreis.

Céline Heliotrope is een project, alweer een project van Alan Trench, ditmaal met de mysterieuze Lisa. Uit hun album Monorama hoorden we Esbat. En dit komt uit de compilatie The Isle is Full of Noises, volume 2. We horen Hedgehog Pie met Fishing Song.

Feral Fauna, The Severed Myth. Dat was Kaya Nord. En het is Like Feral Gods. Griest uit de compilatie van Somber Sonics. Do What Thou Will.

Dressed in flame.

Het einde is nabij voor de Horniehouwer vandaag. Volgende week ben ik er terug. Dus geen Moonchild, maar wel een Ernst Haastoorzender editie. Zoals u dat niet meer verwacht, of toch de laatste tijd niet. Want ik ben van zin om een oldschool retro special te doen. Eigenlijk zowat de Horniehouwer zoals die klonk toen we jong waren. Ik verwacht van zoiets mee te pakken gelijk Punkwave uit de onderste catacombe, toen alles nog stonk naar schimmel en verschraald bier. Maar niemand rook het, want iedereen mocht roken binnen, waardoor onze reukzin totaal onbestaand was. We gaan er nog eentje spelen van Gray Malkin's en plaat Our Eyes Are Filled With Moss, en dat is One By One. The Stars Are Slowly Going Out.

Ik ga het niet meer doen.

0: Lucy.
1: Eita, pai, velho.
2: Ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan.

Thank you.

Thank you.

Oh, my God.

Oh, my God.

Is dat niet leuk? Is het zo? Nee, dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat is niet. Dat

Ja.

Goedenavond, u luistert naar Lorik SC op Radio Centraal. We gaan verder met onze, met het jaar van de A. En vandaag allemaal volk. We zijn begonnen met Caroline Keane en Tom Delaney. Twee Ieren hebben allebei op hun respectievelijke instrumenten de diatonische accordeon en de Ullion Pipes allerlei wedstrijden gewonnen. In Ierland zijn er soorten wedstrijden voor alle gangbare volkinstrumenten. En dat nummer heette, of die set beter gezegd, want dat is een soort van medley, heette Anthony Frawley's Jigs. Over naar Engeland. Daar hadden ze bijvoorbeeld Four Men and a Dog. Alhoewel, dat kunnen ook Ieren zijn. Dat is niet helemaal duidelijk. Ik denk dat het een gemengde samenstelling is. Het nummer heet alleszins Another Irish Rover.

dat deze Ierse traditional werd u gebracht door de Bad Shepherds. De volgende is ook een Ierse traditional. Ergens uit de vergetelheid gehaald door de zanger van deze versie, Christy Moore, de broer van Luca Bloom. Moest hij nog niet weten. Hier bij Planxty. Op dezelfde plaats, de Well Below the Valley, staat een ander nummer dat met dezelfde tekst, dezelfde titel, maar een totaal ander nummer. Dus we hebben het over As I Roved Out. Dit is de traditional die Christy Moore heeft opgevist.

Dit miniatuurtje van Koen Kolbecher vindt u op de plaats On Recording Birds van het project Birds That Change Color. Je kunt je ook laten rondleiden door Koen Kolbecher in het Middelijn Museum, bijvoorbeeld. Dat is ook een optie. Maar je kunt ook naar optredens gaan als hem de muziek terug oppikt. We hopen daarop. We zullen eens naar Italië gaan. Dit is Angelo Branduardi, Alla Fiera dell'Est.

0: Donna.
1: Dat was Vertine. Aitara, dat is een soort van worksong voor de vrouwen als ze aan het wassen en aan het kussen en weet ik veel wat de gastvrouwen in Finland allemaal nog doen. Een worksong dus. En de Aitara is eigenlijk niet vertaalbaar. Dus een soort van onvertaalbaar woord. Dat kan wel gezegd worden van het volgende. We zijn de Anron. Dat is de titel van het volgende nummer van Julie Fowlis. Die komt uit van de Schotse eilanden. Anron is in het Schots Gaelic de Zeeland.

Van op het album Journée à la Maison van Alain Stivell. Een plaat zonder breaks tussen de nummers, zoals je hebt kunnen horen. Was de Entrée Marac. Dat betekent de drie ridders. Met een tekst op een melodie die al van de late middeleeuwen stemt. De kerels van Gueltas deden ook dat soort dingen in het Bretons Gaelic. Of hoe dat wordt, Bretons dus eigenlijk. Deze is... De titel niet, maar niet aan wagen, maar het vertaalt als de soldaten zijn in het rood gekleed.

Ravai van Bretsch. In Bretsch waren Franse Roma's. Als ik het goed voor heb. Aan de andere kant van Europa, in Roemenië, heb je de Taraf de Haizouks. Dat zijn ook Roma. Maar die spelen hier eigenlijk een stukje van Isaac Albeniz. Asturias.

Asphalt Tango, van Fanfare Chio Carlia. Een fanfare die al heel lang bestaat, al sinds de jaren 60 minstens, want van dan zijn er al opnamen. Misschien is ze nog veel ouder. Het zijn mannen uit Moldavië, na de val van de muur en de val van Ceausescu vooral, zijn ze naar Boekarest getrokken. En dat heeft gewerkt, want eind jaren 90, begin jaren 2000 zaten ze mee in het kielzog van Goran Bregovic en zo. Fanfare Chio Carlia. Tijd voor nog eens een Belg. Dit is het Kooiman.

Je zal ik een dorstig had een keel gelijk een droegdop en een tong gelijk een west. Maar ik wou me leven beteren, ik had genoeg van starek vocht. En zo kwam het dat ik geen pink dronk, maar een zak met appels kocht.

zalop. En dan zit ik achter trouwens, krallig mijn uiten van de stad. Zit er nog op vrije voeten, lustert goed naar mijn rood.

Dat was Angela van de Cosmocrators. Als je drie diatonische accordeons bij elkaar steekt en dan nog een percussionist erbij, dan krijg je de tref. En deze van hun Andro Hazes, een dansnummer.

Er wordt wel iets anders gedaan nog dan polyfonie op Corsica. Dit bijvoorbeeld, L'Alba. Het nummer heette Anku Sferente. Van Corsica richting Scandinavië. Mila Viljama. Het nummer heet Ansa, dat betekent de val. Zoals in Valstrik.

En de dames van Kerdemimit, die zijn daar in gespecialiseerd. Kerdemimit, trouwens, kerdem betekent kruiden en imit betekent meisjes. Dus Spice Girls eigenlijk.

Kolutov-trio bestaat uit een percussionist uit Israël, een oudspeler uit Noord-Afrika, een Berber, en een Sefardische zangeres. De Sefarden waren na de Reconquista Joden die verplicht tot het christendom of het katholicisme werden bekeerd. Iets harder verplicht dan hoe de Moren het aanpakten. Die lieten ze gewoon iets meer belastingen betalen. Wil ze niet bekeren, was het ook goed. Maar zo niet met de Spaanse koning. Die kennen we, die Spaanse koningen, die hebben we ook gehad. Anyway, het is 12 uur gepasseerd in dezelfde sfeer van verbondenheid in plaats van oorlog is deze Wannes van de Velde ook met een Israëlisch lied. Volgende week doen we iets anders. Maar ik weet nog niet wat. We zien wel. Waarschijnlijk iets met Dolly Parton. Slaap wel.

0: kind, zeker mijn pre-teens, waren de midden jaren 80. Mm-hmm. Of voor midden jaren 80. Dus de radio stond veel op. Mijn ouders hadden wat Beatles-platen en zo. Was ook de New Beat-tijd en zo. Dat vond ik wel tof.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Op tv zag je af en toe wel iets. Ik weet dat No Sleep Till Brooklyn van de Beastie Boys. Fight for Your Right en zo.
1: Totaal, ja.
0: Dat was super cool. Dus daar had ik dan ook heel hard voor gespaard. Dat was mijn allereerste plaatje. Okay. In 1986, als dat uitkwam, dan ben ik naar de platenwinkel gegaan. En dan heb ik het eerste album van de Beastie Boys gekocht. Dus dat klinkt heel goed, dat is een hele goede pedigree zo op je palmarès. Maar ik zeg er eigenlijk nooit bij, ik zal dat nu doen. Ik heb toen ook nog een ander plaatje gekocht.
1: Van Clouseau?
0: Nee, dat was de Final Countdown van Europe.
1: Ja. Ja, het is wel grappig, dat je hebt zo misschien elke 10 jaar wel eens in de mainstream één goede plaat staan. En dat was in 86 zeker een vaste de Beastie Boys. Mm-hmm. Misschien was het 7 jaar ervoor de Sex Pistols en 10 jaar erna Nirvana of weet ik veel wat. Maar er zijn zo altijd zo heel even via de mainstream komt er sowieso iets binnen. En dat leidt dan bij heel veel jonge mensen toch tot een soort omwenteling, denk ik. Of een zoektocht naar daar dieper in te graven.
0: Mm-hmm.
1: Was dat bij u ook zo bij de Beastie Boys?
0: Nee.
1: Niet direct?
0: Nee, want ik luister nog naar van alle, nu beschouwd als ultieme crap muziek waarschijnlijk.
1: Oké. Okay.
0: Maar het is, ik had ook wel een cassetje van mijn overbuur. Dat was zo'n Def Jam compilatie. Dat was aan Run DMC, LL Cool J.
1: Turn Up The Bass Rap, volume 1, 2 enzovoort.
0: Oh nee, dat was, daar stond niks opgeschreven zelfs niet. Dat was gewoon zo'n TDK cassette.
1: Zelf gedupt.
0: Gedupt waarschijnlijk. Ja. Zo ging dat in een tijd. Hè. Nee, maar echt zo, mijn serieuze passion is begonnen eigenlijk ook een beetje gelinkt hier aan Radio Centraal. Want ik luisterde altijd, ik denk dat dat op zondag was, No Back to Base. Mm-hmm. De reggae.
1: Bestaan nog steeds.
0: Ja. Ja, fantastisch.
1: Zondagmiddag tussen 2 en 4, geloof ik.
0: Ja. En dat heeft echt wel. Want reggae, rocksteady, dub, dat was mijn eerste grote liefde.
1: Dat was een van mijn volgende of eerste vragen. Ik heb dat al vaak gehoord, dat eigenlijk uw passie in gang heeft gestoken.
0: Ja, ja. En dan eind jaren 80, begin jaren 90 hadden heel veel van die crossover, raga vooral en zo, hè, met hip-hop. Ja, dat de beats en de breaks erin kwamen en zo. En dat heeft mij zo wat meer geshift naar hip-hop toe eigenlijk.
1: En die reggae, ska, rocksteady, dub toestanden, mm-hmm. daar bent u wel direct ingedoken, ook als verzamelaar?
0: Ja, maar ik kon natuurlijk mij nog niet veel veroorloven. Hè. Ik spaarde hier en daar voor een plaats. Mijn verjaardag was, dan mocht ik iets kiezen. Ik weet nog dat ik ons mama ooit is. Wat was dat voor mijn 13e of 14e verjaardag naar de popkelder had gestuurd op de Meir. Maar ik wist niet hoe dat die cover eruit zag. Want het grappige aan deze verhaal heeft met de cover te maken. En ik wou de plaat van Dub Syndicate. Op een on you sound.
1: Met die Joodse.
0: Nee, dat is zo'n hand met zo'n joint met in vier stukken.
1: Vier jointen.
0: Maar ik wist niet dat het eruit zag. Dus Gerben. Maar die had dat gedaan en die kwam dan thuis hè, met die plaat. Ze heeft er niks van gevraagd of whatever. Maar ik had toen wel zoiets van: misschien moet ik toch beter zelf naar de plaatwinkel gaan. Dat was wel funny. Maar ja, ik kon mij toen nog niet al te veel veroorloven. Hè. Het is pas op een leeftijd dat ik als studentje of zo mocht gaan werken en dat ik wat meer geld had om platen te beginnen kopen en mm-hmm. dan ben ik ook serieus beginnen hustelen in heel wat platen gebeuren.
1: Direct ook beginnen verkopen? Aankopen en verkopen?
0: Niet direct en zeker niet op de schaal dat het een paar jaren later geworden is, maar een beetje wel, ja. Ja.
1: Die, waren er een soort van mentors of zo voor u? Platen kopen toen was iets, of platen verzamelen toen, was pre-discogs, pre-internet enzovoort iets helemaal anders dan nu. Eigenlijk, in mijn eigen ervaring was iemand als de Bart, Marisse. Ja,
0: ik wou het net zeggen.
1: Ja, was voor Bart. Mij van levensbelang. Was iemand die in de popkelder werkte en mij en heel wat andere mensen op een bepaalde manier hebben opgevoed. Was dat voor u gelijkaardig?
0: Zeker en vast. Absoluut een Bart, no question. Ik was de meeste van onze generatie, denk ik. Mm-hmm. Omdat hij zijn muziekkennis enorm breed was. Mm-hmm. En ook in elk genre wist je er wel het juiste uit te pikken. Zo.
1: Yeah.
0: Ik zou ook zeggen Serge, Carlo. Serge. Die vroeger, die eerst in de vinylplatenwinkel in de Almoezenierstraat werkte. Daarna Tune-Up Records zijn begonnen.
1: Op de Melkmarkt was dat later.
0: Ja, correct. Dus Serge ook, rest in peace. Ik mis hem nog elke dag. Zeker een hele grote mentor van mij. Mm-hmm.
1: Ja, Serge was iemand die ook in heel veel verschillende genres thuis was. Ja. En zeer obscure dingen kende.
0: Mm-hmm.
1: En die ook eigenlijk zeer nonchalant naar voren schoof. Zonder u te dwingen, zonder dat je het gevoel kreeg. Ik het toch niet. Het gevoel kreeg dat je gedwongen werd om iets te kopen of zo.
0: Ja, was ja toch klopt.
1: Wat zijn zo platen die mensen nu bijvoorbeeld hebben geleid naar wat dat je later interesseert? Is dat ingeraakt?
0: Ja, echt specifieke dingen is moeilijk om op te noemen. Zeker Europese jazz, zou ik zeggen. Waar het de rest van de platenwinkels of platendealers absoluut niet mee bezig waren.
1: Mm-hmm.
0: Ook een beetje later ten onze goede. Veel Belgische dingen ook. Dat ik voor ook eerst hoorde bij Serge Marc Moulin, Placebo.
1: Mm-hmm.
0: Waar voor de rest ook niemand anders naar er nog niet naar luisteren of zeker niet op zoek.
1: En dat toen ook wel betaalbaar was. Hè?
0: Maar ze smeten dat in de 50 franje bakje vroeger. Hè? Ja, dat was crazy. We hebben, toen zijn we heel hard gegaan. Ik denk dat wij ook als diggers meer in het hip-hop spectrum en looking for breaks en samples en zo. Ja, dat wij wel bij de eerste waren. Dat.
1: Mm-hmm.
0: Heel die Placebo, Marc Moulin of Plus, Hoppe Sky Unit, El Chicles en heel die Kluger-nest en zo. Ja, ja, absoluut.
1: Dat is misschien wat het ook wel onderscheidt met het is natuurlijk hier gebeurd, After Hours. Zoals ik al zei in de intro vandaag, zowat elke hiphopper heeft jullie vermeld.
0: Het
1: is een gigantische invloed geweest wat jullie hebben gedaan. Het is ook zeer precies, zeg ik altijd.
0: Uh-huh.
1: Het is zeer geobsedeerd en precies.
0: Uh-huh.
1: Het is zo'n soort knip-en-plakwerk pre-computer, denk ik eerst.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Uh-huh.
1: Zo waanzinnig kluwen aan ADHD-klanken is. Het is echt ADHD-muziek ook. Het is een soort, elke 2 seconden verandert de muziek volledig. Het is nooit lang dat iets blijft doordraven of doorrazen. Maar dat is al bij After Hours, daar zijn we nog niet. Als je het dan over reggae, raga, het programma hier op Radio Centraal op zondagmiddag enzovoort hebt, zijn er dan eigenlijk ook op vroege leeftijd terechtgekomen op parties of avonden waar DJ's speelden en zo?
0: Ja, sowieso. Ik weet dat er nog in de Paradox, dat was hier op de Waalse Kaai, en dan is dat later de Club Lokaal of zoiets geworden. Ja, voilà.
1: Café Lokaal.
0: Café Lokaal, juist. Dat was een Paradox vroeger. Dat was toch ook zo'n grimy underground.
1: Ja, die deden zoveel veel alternative parties.
0: Ja, maar die deden heel veel reggae parties. Ja. Want ik weet nog, die hadden altijd een poster zo in de klassieke rood-geel-groen. Dat was altijd hetzelfde, maar dan met andere tekst op. En ik had al die film, want op een bepaald moment, ik weet nog heel goed, dat mijn slaapkamer, like alle muren en zelfs het plafond, ik had die helemaal volgetaped met die posters. Maar in die tijd, reggae was still my big love. En zeker zo early dancehall en zo. Maar ook al zeker hip-hop. Maar op die parties kwam ik dan ook. Er zaten dan ook wel veel van die gasten die toen al serieus met hip-hop bezig waren.
1: Zoals?
0: De Matthias Schoenaert bijvoorbeeld, de Zenit. De Chase, die dan nu in L.A. woont. De Reason. Ja, die gasten.
1: Mensen die eigenlijk ook met graffiti bezig waren.
0: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, ja. Ik heb daar dan ook even mee gedabbeld. Maar
1: ah ja? Dat zegt ook werkelijk elke gast in deze reeks programma's over Belgische hip-hop heeft iets met graffiti geprobeerd. Of met breakdance.
0: Ah ja. We hebben break it.
1: Nee?
0: Hell no.
1: En die graffiti, hoe zag dat er bij u uit?
0: Oh, dat was crap. Ik kon dat niet. Nee, ik kon zo wel. Want eigenlijk is het wel grappig, want zo de naam dat ik vooral onder After Hours of daarna, iedereen noemt mij AIM, maar je schrijft eigenlijk AME, wat een AMI zou moeten zijn of zo. Want dat is toch geen woord in het Engels? AIM is AIM, right? Ja. Maar zwart. Het was AME, hè? Maar dat kwam eigenlijk omdat ik had als graffiti-naam gekozen Cameo.
1: Dus Cameo?
0: C-A-M-E-O. Maar ik sukte zo hard in die C en die O, dat ik die heb laten vallen. En ik dacht, ik kon alleen met die AME verder. En ik vind ergens down the line wel een uitleg dat dat een acroniem is of zo voor iets. Wat er ook nooit van gekomen is.
1: Yeah.
0: En dan dacht ik van, ah ja, maar AME of AM of LAM, dat is soul in het Frans. Daar kom ik dan ook wel mee weg.
1: Hè? Ja, voilà,
0: maar
1: ja.
0: Eigenlijk de honest truth is, dat was Cameo is mijn graffiti naam, die kon die C en die O echt niet, dus ik heb die laten vallen en schoot er AME over.
1: En zijn die prachtige kunstwerken nog ergens te bekijken? Of
0: oh nee. Nee. Maar nee, allee.
1: Je hebt dat niet echt op straat gedaan.
0: Dat ga ik niet op de radio vertellen, uiteraard. Maar,
1: ik kan altijd proberen.
0: Nee, zeker niet serieus. Maar ik ging wel veel regelmatig zo mee met die gasten en zo. Ik weet dat wij wel een paar keer zo naar Amsterdam, naar die Wall of Fames daar onder die bruggen, ik weet niet meer de juiste locatie, met de Riezen en zo. Dat was wel tof, maar ik was meer een aanhangsel of zo dan echt een artiest met een spuitbusselijk gezet die mannen waren. Maar wij hadden ook wel de hip-hop connection, uiteraard.
1: Dat was er direct. Dus er was wel, ja, op zich, vroeg jaren 90, quasi direct sprake van een soort crew of een soort scene van gelijkgestemden.
0: Ja. Je had ook twee verschillende kanten. Hè. Als vroeger, je had hier zo, dat is nu een domme naam, maar dat noemde dan de Antown Posse.
1: Ja.
0: Hè? En de vergaderplaats was op het Frans Halsplein.
1: Vergaderplaats noemde je dat?
0: Dat was de spot, hè.
1: Ja, ja. Maar
0: mensen die dat echt serieus met hip-hop bezig waren, waren met niet veel, hè, in de
1: tijd.
0: Nee, housemuziek rolde nog altijd, hè. Dat was super underground, hè. We werden ook heel raar bekeken met onze pogingen om er wat uit te zien als Amerikaanse rappers en zo, hè. Dat was weird in de tijd, hè.
1: Ja.
0: En, nee, dat was heel tof door op het Frans Halsplein, want je had zowat de jongeren, de new school generatie, zou ik dan zeggen, die dat ook wel echt fan waren van de muziek dat er toen uitkwamen in begin jaren 90. En dan hadden de old schoolers die zoiets hadden van, na 92 stop het hier voor mij. En dat was alleen zo echt oldschool hip-hop, drumcomputer stuff.
1: Gewoon rappers en een
0: heel veel Miami. Heel veel Miami Bass ook en zo. Want die gasten die hielden ook van sound systems in hun auto's. Ik denk dat ik vandaag een dag nog altijd gehoorverlies heb. Met sommige van die mannen.
1: In een golfmeter.
0: Jij moet op de achterbank. Dat was geen cadeau, hè, maat, in de tijd. Als ze er een bazen waren.
1: Van
0: die Miami Bass. My god. Dat shaked heel uw ziel. Dat is insane. Maar dat was wel tof. Dus ja, dat was een vergaderplaats hier. Frans Halsplein.
1: En er was sprake van één crew? Er was ook zoiets als SKP, geloof ik. Was dat hetzelfde als Antown? Of was dat iets anders? Dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Ah, SKP, als ik geloof, dat was ook meer een graffiti crew. Ja. Dat was van The Reason. En
1: de West misschien ook.
0: De West zat er ook bij. Oh, dat is allemaal heel veel mannetje.
1: Ja. Maar het is niet zo dat Antown was eigenlijk een soort groepering van mensen die met hip-hop in zijn totaliteit bezig waren, als ik het goed begrijp.
0: Ja.
1: Dus daar waren mensen bij die, laten we zeggen, beats maakten, mensen bij die graffiti spoten enzovoort.
0: Nee, dus als ik in die scene zo wat kwam of wat toegelaten werd, want dat was ook eigenlijk allemaal niet zo evident.
1: Nee.
0: Hè? Dat was pretty serious zo. Ja, een beetje gangy.
1: Totaal, ja. Kon even gewoon een portefeuille kwijt zijn als je over het Conscienceplein was in die tijd.
0: En dus het creatieve gebeurde vooral op graffiti vlak, no doubt. Ik kan me niet herinneren dat een van die gasten echt bezig was met beats maken. Een beetje DJ, wel, de Biebert was zo wat DJ. Er werd wel wat gerapt.
1: ABZ was ook een trio, denk ik, waar hij in scratchte, beats maakte. En hij maakte ook mixtapes. Hè?
0: Ja, klopt. Ja, ja. Waar en dat was ook met de Narkies en zo. Ja, ja. Dat was cool. Dat was tof.
1: Waren er van dat soort, van die scene, van die mensen, organiseerden die zichzelf met bijvoorbeeld parties en met concerten?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, niet. Dus dat kan ik me niet herinneren. Nee. Maar wij waren wel aanwezig, of allee, die bende was wel aanwezig, hè, op de weinige hip-hop events dat er toen waren. Ik denk buiten ook weer de DJ Busy en de DJ Serious, die daar ook een heel belangrijke rol
1: zeker
0: heeft in het After Hours vooral.
1: Ah ja, oké. Dus DJ Serious bedoel je? Ja.
0: En ook in mijn en zeker in Davy's zijn opkoming als DJ en beatmakers en zo, speelt je zeker een cruciale rol. Kunnen we het misschien later over hebben?
1: Absoluut.
0: Maar nu ben ik even met een draad kwijt.
1: Dat ja, ik vroeg of dat er bij gaat ABZ, die B-bar die erbij speelde, of dat er ook parties waren, of dat jullie zichzelf organiseerden?
0: Nee, we gingen gewoon op het Franszaalsplein.
1: Ja.
0: En daar werd er gekikt. I mean, dat was het.
1: Basketballen, graffiti spuiten.
0: Daar werd er vertrokken voor whatever missions, or whatever party. Of,
1: ja.
0: Ja. Maar dat was... Dat is ook allemaal pre-GSM, wij gingen op het pleintje, hè. Wij noemden dat pleintje, hè. Dat was het. Hè.
1: Ja.
0: En er was altijd wel iemand.
1: Ja, ja, oké. Okay.
0: Dat was heel tof. Ja, ja.
1: Dus dat was een ruime bende aan gelijkgestemde zielen, laten we zeggen.
0: Ja, ja. Allee, ik zeg het, muzikaal waren wij zeker niet altijd gelijkgestemd. Hè. Ik zeg het u, de oldschoolers waren niet zo... Ja, wij moesten niet afkomen met Tribe Called Quest.
1: Ah, nee.
0: Wu-Tang, or
1: nee?
0: Like, niet zeker niet als dat pas dropte, hè?
1: Ah, nee, oké. Okay. Dat werd dan als een soort te anders of te hippie?
0: Dat was te weak, dat was not a real thing, dat was niet bassy enough, dat was niet b-boy enough of zo.
1: Ja, ja, oké.
0: Okay. Ja, je weet hoe dat gaat, hè, maar... Dat is mijn interpretatie natuurlijk.
1: Ja, ja, tuurlijk,
0: ook wel,
1: ja. Hoor,
0: dat ik dat als jong gastje heb ervaren. Zo.
1: Word je iets jonger dan de rest van die mensen die daar rondhing?
0: Dat was een mix. Hè. Ik was zeker jonger dan een hele hoop gasten dat er rondliep. Ik was dezelfde leeftijd als andere gasten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zeg het u, de Westen, Matthias. De Chase. De Reason, die gasten, wij waren al dezelfde leeftijd.
1: Herinnert u wel de... Ja, in de jaren 80 zijn hier wel vroege hiphopparties geweest, in de zaal Samson enzovoort.
0: Ja.
1: Ik veronderstel dat je dat gemist hebt, hè? Zo 7, 88.
0: Nee, ja, nee, dat heb ik gemist. Hè. Dat is dan meer de DJ Seek. Shout-out naar de Seek trouwens.
1: Die zijn hier ook al te gast.
0: Ja, ik had het gezien, ik heb nog niet geluisterd. Maar dope, ik ga er zeker eens luisteren.
1: Zijn er in die periode, is er wel een soort aanzet of begin van een zelforganisatie? Mensen die hun eigen hip-hop parties beginnen geven, herinner je daar nog iets van? Like bijvoorbeeld de fried chicken enzovoort.
0: Ja, maar dat is ook een klein beetje later.
1: Ja.
0: Dus vanuit het pleintje, of de Franszaalsplein crew, uiteraard wij als jongere gasten, sommige ervan zijn een beetje meer samengekropen eerst. En dan moet ik ook de DJ Serious heel even in het verhaal halen, want die woonde eigenlijk vlak bij mij. Die had eigenlijk niks te maken met de Anton Posse of whatever dat je wilt noemen. Dat was ook allemaal zo waar.
1: Ja, die waren, dat waren geen gasten van het... Boosting Rap Essentials waren geen gasten dat op straat rond.
0: Nee, zeker niet. Nee. Maar wel, like, ja, die hadden wel hele dope platencollecties al. Die hadden definitely serious skills op de turntables. Mm-hmm. En Sirius was ook al bezig met beatjes te maken op... met een Atari S950-sampler en... de Nakai S950-sampler en een Atari-computertje. Waardoor dat zowel Davy als ik ook dat gekocht heb om mee te beginnen beats maken.
1: Aha, maar
0: okay. Dat was eigenlijk de Sirius zijn setup. En je had uiteraard thuis ook twee turntables. En ik begon meer en meer niet meer naar het pleintje te gaan. En meer zo bij de Sirius te hangen. En ik mocht dan zoiets... spinbacken en die leerde mij dat zo, weet je, dat mengpaneel werkt zo en je moet de plaat zo. En ik was er direct mee weg en dan...
1: Oké.
0: Okay. Ja. Allee, ik bedoel, ik zeg, dat sukte uiteraard, maar ik bedoel, ik begreep het, snapte. En ja. Ik was daar verliefd op. Dat wou ik eigenlijk zeggen. En dan heb ik uiteraard keilang gezaagd en gespaard en dan zelf twee turntables gekocht en zo. En zo is er een studio ook ontstaan bij mij thuis en ook een nieuwe hangoutspot eigenlijk. Voor wat de gasten van mijn generatie, wel komende allemaal van het pleintje zo, maar dan hadden wij eigenlijk een nieuwe hangoutspot. En dan begon er, like, recording-wise of echt creating-wise veel meer dingen zien eens te gebeuren. Zo.
1: Maar dit is pre-after hours, hè?
0: Ja, dat loopt ook allemaal een beetje samen, ja. Dat kan ik ook uitleggen.
1: Doen, ja.
0: Want dat is ook heel organisch ontstaan, eigenlijk, hè, after hours. Allee, toch in mijn beleving. Want het is eigenlijk begonnen. Dus... ik kende een Davy al lang van in de... Dus we spreken over Davy van Laren, mm-hmm. DVL. Eigenlijk de mastermind, mm-hmm. achter After Hours. Al die karakteristieken dat jij opnoemt en zo. Mm-hmm. Van hoe die dingen gemaakt zijn en de sound en zo. Dat is 100%.
1: Precies, is heel Davy.
0: Eigenlijk After Hours, de mastermind is Davy. No, like, there's no question about that.
1: Het is ook iets dat je in zijn skaten, in zijn manier van skaten, mm-hmm. dat hij daar de beste in was. Mm-hmm. Een van de eerste pro's in België, na Bruno Pieters.
0: Mm-hmm.
1: Dat je nadien, als hij met fotografie begint, dat hij daar ook mm-hmm. ongelooflijk goed in is. En mm-hmm. eigenlijk ook met die andere dingen stopt. Hè? Als hij gestopt is met skaten, is hij helemaal voor After Hours gegaan. Mm-hmm. Als After Hours gedaan is... Mm-hmm. Helemaal voor, als iemand luisteren is, is het waarschijnlijk heel raar voor hem om deze te horen. ik weet het niet.
0: Beter is die aan het luisteren.
1: Ja, wat blijft?
0: Beter is die aan het luisteren.
1: Voilà. We hopen hem eens naar hier te krijgen.
0: Mm, good luck.
1: Voilà, ik denk ook niet dat dat gaat lukken. Maar ik kan een pet kopen met een micro winnen.
0: Ja.
1: En zo proberen hem toch hier op de radio te krijgen. Maar je beschreef eigenlijk zijn mastermind om dit project te starten.
0: Ja.
1: Wat gebeurde ervoor precies?
0: Dus we kenden elkaar al een beetje van zines en een klein beetje van de scene. Maar Davy op dat moment, dus ik was echt wel vrij connected to de gasten hier lokaal. Davy was al veel, die zat al bij Grass en TLP in de tijd dat hij nog Rhyme Could Core en zo. Super dope, misschien wel onze doopste Belgische hip-hop groep ever.
1: En een van de eerste, hè, die zo prolific
0: was. Dat was insane. Zeker die shows, want dat is eigenlijk het enige dat... En dat was allemaal puur freestyle. Hè. Die hadden eigenlijk bijna geen nummers. Zo, hè.
1: Ja, één, hè, dat is dan uitgebracht.
0: Ja.
1: Crossroads,
0: inderdaad. Ja. Op Plates en Label. Dat was goed. Maar nee, dat was insane. Maar Davy ging al meer daarbij. Maar wij kenden elkaar wel al een beetje van in de popkelder en zo. Maar hij was toen pro skater. En hij is ook ouder als mij. Hij is een paar jaar ouder als mij. Dus die had toen nog geen tijd zo om zich mee het jong gastje bezig te houden. Zo. Wel wat attitude. Hè? Sorry, Davy, is the truth. Maar dan later, en dan komt ook de Fried Chicken en zo in het verhaal. Hè? De Fried Chicken Records, Fried Chicken Productions. Shout-out naar Glennie D. Dus obviously door Davies een connectie met Grass en TLP, die dan ook in de Fried Chicken Production zaten. Waar ik ook heel veel hing, zijn wij een beetje meer beginnen praten, een beetje closer geworden. Is iemand naar mij thuis gekomen en ik had destijds... Ik was al zo wat mixjes aan het maken op een 8-track cassette recordertje.
1: Oké. Dus jij maakte al wel sample-based beats?
0: Ja, ik had toen ook al in navolging van de DJ Serious en Davy ook, want die ging ook bij de Serious al, maar los van mij. Dat is zo, ja, dat is eigenlijk ook wel toevallig. En hadden wij ook al een AKS 950 sampler en zo. En,
1: dat hadden jullie los van elkaar ook allebei?
0: Ja.
1: Allemaal ja. Eigenlijk beïnvloed door de Serious.
0: Ja, ja. Ja, ja, voor mij zeker en ik denk door de Davy ook.
1: Ja.
0: Maar als je dat 100% wilt weten, moeten we het zelf vragen. Maar ik denk dat zo wel dat zo
1: verstopte wel micro.
0: Ik bedoel, dat was hoe dat wij zagen van, ah ja, oké, zo worden er beats gemaakt. Uiteraard, ik denk dat Davy ook van Grass wel veel zal opgepikt hebben toen. En dan hebben wij het eens gekikt bij mij thuis. En dan begon die met dat cassette, multitrack cassette recorder te spelen. En dan hebben wij zo een stukje van 5 minuten gemaakt. Dat was dan een drum break met iets over en wat vocals over. Waar uiteindelijk de intro is geworden voor de After Hours volume 1 tape.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar dat was zo 5 minuten, maar dat was heel graaf, want een Davy die was er direct mee weg. Je zag dat direct, van oké, dat, en die noorde dat, en dat past daarover, en blablabla. Dat had ik wel zoiets van, wow, dat is graaf. En die heeft dat cassette recorderje dan mee naar huis genomen.
1: Die 8-track.
0: Ja. Ja. En dan heeft die dat thuis helemaal verder gemaakt. Ik denk, wat dan ook, 2-3 dagen later of zo, dan kwam je ineens af van, ja, hier, After Hours volume 1.
1: Oké, okay. Ah ja, dat is echt gewoon... Je heeft dat eigenlijk door met u dat ding te proberen, wat, is erin gevlogen.
0: Ik denk dat je dat al lang wou.
1: Ja.
0: Ik ga zeker niet beweren dat door mij is of nee, zo. Nee, nee, maar het is wel daar, allee, dat eerste dingetje van hem... met dat te mixen zo op dat 8-trackje, ja, dat was daar bij mij thuis. Maar hij heeft het dan meegepakt, dan After Hours volume 1 gemaakt. En dan zijn die ook serieus meer beats beginnen maken, want ik was ook...
1: Wie zijn die?
0: Dus eigenlijk de originele After Hours, als je ook naar de eerste After Hours plaat kijkt, After Hours 001, dat is Davy, Grass en de DJ Serious. Hè?
1: Mm-hmm. Hmm? Dus dat was nog zonder u. Ook de eerste tape is eigenlijk minus die intro dan zonder u nog.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, ja. Maar er is heel veel ook zonder mij.
1: Hè? Ja, ja, ja, het is dat.
0: En er is ook veel door mij zonder de anderen of
1: ja,
0: zo.
1: Ja, tuurlijk.
0: Right?
1: Ja, ja.
0: Want ik heb moeilijk zeggen wanneer dat ik zo echt After Hours ben geworden of zo.
1: Het is gewoon spontaan.
0: Wij waren vrienden.
1: Ja.
0: Ik ging veel bij de Davy. Wij gingen superveel diggen.
1: Jullie gingen samen platen
0: zoeken. Af, ja. Niet alleen platenwinkels. Hè. Wij reden overal naartoe. En
1: concerten ook bijvoorbeeld.
0: Ook, maar de Davy was nu niet de grootste concertganger, als ik het mij goed kan. Oh, alhoewel, jawel, in die tijd misschien nog wel. Ja, ja, en dan had ook al die mega dope shows van Fried Chicken en zo, in de Las Mañas. Ja. Dat is ook legendary stuff, hè?
1: Je zou kunnen zeggen dat de Glennie D en de Fried Chicken die scène toch serieus heeft...
0: Ja, amai, het zou wel zijn.
1: Serieus een boost heeft gegeven.
0: Amai, het zou wel zijn.
1: Want er was eigenlijk geen sprake van een soort zelforganisatie, hè?
0: Nee. Nee, dat is... En niet alleen dat, niet alleen op event-level, maar ook op record-level. Als ik nu kijk, de records dat die hadden... Zeker als we over underground hip-hop spreken en zo.
1: Mm-hmm.
0: Waar je dan nu van weet van... Oké, okay, ja, er waren er maar 100 zijn geperst in een tijd.
1: Crazy, ja.
0: Maar die net er wel 10 van, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Al die Fondelen records en al die... You know, die super company, eerste company flow stuff. Ja. Ja, dat was insane.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat ook.
1: Ja, dat tilde het, hetgeen dat de popkelder wel al deed, tilde dat ineens naar een ander niveau.
0: Oh, nee, that world's apart. Dat kun je niet vergelijken. Ja. In heel Europa zelfs. Ja. Ik bedoel, want ik ging wel ook heel vaak naar Parijs, Londen, noem het ook, Berlijn, als jong gastje.
1: Al direct. Dus die eerste tapes, of de eerste tape zeker, was puur een hip-hop.
0: Nee, dat is niet waar, hè. Nee, want dat begint met ik weet het niet meer, definitely een soul break sample, stemmetje erover. Do you want to hear it? Do you want to hear it?
1: Sorry.
0: Zoiets, als ik het me goed herinner. Ja, ja. En dan veel hip-hop natuurlijk, ja.
1: Dat wordt op een bepaald moment wel opgebroken door dat jullie... het wordt op een bepaald moment ineens veel waanzinniger, vind ik. Ik weet niet welke tape dat start, maar dat die soul en die funk, dat het eigenlijk alleen dat wordt, is echt... til het op naar een niveau dat op andere mixtapes eigenlijk bijna niet te horen is. Hè? Wat was daar... Of wat was om te beginnen al eigenlijk de invloed om die mixtapes te beginnen maken? Was dat iets dat hier in het algemeen al veel gebeurde? Die B-Bart heeft misschien 2 tapes gemaakt. Series heeft er ook 2 gemaakt. Ja. Maar dat is wel rond dezelfde tijd als jullie het al deden.
0: Maar er was een huge mixtape cultuur in die tijd.
1: Hè? Maar hier toch nog niet per se?
0: Wij waren natuurlijk ook heel hard beïnvloed door van wat er uit Amerika kwam. En dat was niet dezelfde stijl, maar dat waren wel mixtapes van dope DJ's. En dat was like... ook cutting en pastings uit met hip-hop. En veel scratching en dit en dat. En dan was vooral dan gingen wij naar de Fat Beats in Amsterdam. Daar kochten wij al die tapes die vanuit New York kwamen.
1: Oké. En dat was dus wel van grote invloed ook wat jullie zelf deden.
0: Ja, ik denk zeker bij de Davy en zo. En waarschijnlijk Grass ook. Maar ja, Grass was natuurlijk toen al mega lang bezig en mega legendary en just doing his thing. Hè. Ik denk dat voor hem ook natural was als DJ's. Hip-hop DJ's droppen mixtapes. Dat was zo.
1: Hip-hop DJ's droppen mixtapes. Mm-hmm. Maar zoals ik al zei, er wordt een beetje naar een ander niveau getild door dat het eigenlijk een soort ding op zich wordt, zeg het, zo'n heel extreem, elke 4 seconden iets anders. Heel soul en funk, jazz-induced. Waanzin. Hoe is dat begonnen? Hoe is dat gewoon? Huzarenstukjes aan werk of zo?
0: Ja, dat wordt gezegd. Ja, dat is cool. Maar uiteindelijk is dat heel simpel, hè? Dus je bent hip-hop lover. Je wilt ook zelf hip-hop maken. Wij kunnen niet rappen. Dus het enige dat wij kunnen doen is beatjes maken en een beetje DJ'en. Dan hadden we kijken hoe doen ze dat. Ah ja, dat wordt gesampled. Right? Je ziet het dan op de hoezen van achter Sampled By. Je gaat dan ook naar de platenwinkel. Je koopt een jazzplaatje. Maar je koopt ook nog je hip-hop plaatjes. En een paar jaar later zitten daar wel al.
1: Een serieuze
0: collectie van niet alleen hip-hop, maar ook jazz en soul en funk en reggae en dub or whatever. En dan heb je zoiets en dan begin je mixjes te maken en dan is zoiets van waarom zou je dat? Dat is dope. Wij vinden dat dope.
1: Ja.
0: Dus we gaan dat gebruiken, maar in een hip-hop kind of way of zo. Giving it that hip-hop bottom zo.
1: Het werd wel in die scène gekocht. Het is dus wel iets in die... Maar ook ruimer, want ik was niet noodzakelijk zo hard met hiphop bezig. Mm-hmm. Wel een beetje, maar niet zo ruim. Terwijl die After Hours tapes... Ja, er komt ineens een stukje kraftwerk in voor. Er komt Mark Moulin inderdaad. Ja. Al die... Mm-hmm. Je herkent ook dingen. Je denkt van waar ken ik deze nu weer?
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is wel een beetje hoe dat dan ging. Je zegt, wij konden niet rappen, maar wij wilden wel hip-hop maken. Is die poging er wel geweest om bijvoorbeeld met rappers samen te werken en dus als DJ te functioneren voor rappers? Want er waren hier natuurlijk wel rappers aanwezig, ook in de stad.
0: Sure, maar om echt iets uit te brengen, niet. Want los van het feit dat ik er straks zei, zo, ik ging al met Davy en Davy was al after hours aan het doen en ik was er dan soms wat bij, maar dan ook weer niet. Ik had ook mijn eigen ding zo, want wij deden bij mij thuis vroeger ook al elke dinsdagavond een night. Dat noemde de Free Rhyme Project of zoiets. En dat was zo wat open door en daar zaten dan alle gasten die dat wouden rappen. Ik was dan platen aan het spinbakken en aan het scratchen. En dat was een hele nacht freestylen en zo. En dat was, ja.
1: Oké, dus je hebt wel een setup waar dus rappers met een microfoon in uw studio bezig waren. En dat werd niet opgenomen? Of dat werd
0: zelden.
1: Niet... Allee.
0: Oh, dat was... Maar wij deden het ook voor niemand buiten voor ons eigen. Hè? Dat was pure freestyle of zo gewoon. Er zijn opnames van, er zijn cassettes van.
1: Dan wordt het interessant.
0: En er zitten hele toffe dingen in. Maar ja, nee, dat was met de West en zo. De KG, die dan later Sint Andries MC heeft gedaan. Maar dat was allemaal in het Engels ook, hè.
1: Pre-die Nederlandse...
0: Ja, dat was nog wel even voordat er ook maar gedacht werd om het Nederlands te rappen, denk ik. Ja. Zo is dat gekomen. En dan teruggaande naar After Hours, ik zeg het... ik denk pas echt dat zo de Out in Outer Spaces zijn begonnen, die serie. En dan voornamelijk voor mij de City Elliptical Jams, City Elliptical Jam Plaat, of de City Elliptical EP, of hoe noem het.
1: Het zijn twee cassettes en één plaat, denk ik.
0: Ja, klopt. Ja. Dat is zo waar dat je echt mijn grote input in hoort. Daarvoor was ik eerder zo... On the sideline, wij digden veel samen. Ik zat er heel veel. Ik kon wel eens zeggen van, oh, deze is dope. Of dat moet nog eens spinbakken. Of daar een effectje op. Of weet ik veel wat.
1: Maar het was wel eerst iets van hem eerder.
0: Ja, sowieso. Dat was Davy. En die ging dan naar Grass. Dan zaten die daar een nacht. En dan deed de Grass een ding over die tapes.
1: Dus die tapes, je nam op een E-track, op uw E-track...
0: Dat was alleen de eerste, misschien volume 2 ook. En dan heeft een Dave in een minidisc multitrack recorder gekocht. En daar zijn, denk ik, de meeste mee op gebeurd. En dan moet ik eens even goed nadenken of dat nog vervangen is door iets. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ze zo goed als allemaal minidisc zijn opgenomen.
1: Door die crispe klank.
0: Want
1: als je die dan naar tape overzet, krijg je wel de klank van een tape, maar je hebt wel de zuiverheid van...
0: Ja, dan
1: krijg je
0: die lovely tape bottom zo. Hè. Dat is
1: Dus wat er gebeurde is, jullie namen, of Davy nam in het begin dan zaken op in multitrack, ging daarmee naar Grasshopper, DJ Grasshopper in Gent of Bruggen of zo, waar
0: dat
1: toen ook in
0: was
1: Gent.
0: Toen, ja.
1: En daar werd dan door hem overgescratcht. Dus scratchen deden jullie eigenlijk niet zelf?
0: Jawel. Ook, ik heb ook scratches op After Hours tape staan en zo. Hè. En nog andere. Hè. Zoveel, denk ik. De Menno, denk ik. De Lamo. Wie nog? De Lefto.
1: Ja, er zijn ook die carpooling-series is er ook.
0: Dat was Lefto.
1: Lefto en Davy. Die eigenlijk een soort rit naar Gent, of de lengte van de rit naar Gent of zoiets. De ene kant de rit naar Gent en dan de rit van Gent naar Antwerpen terug of zoiets. Is dat niet een beetje de invloed?
0: Zegt me vaag iets. Ja. Maar dat is zoiets, daar heb ik eigenlijk niks mee te maken.
1: Nee.
0: Op een creatieve way of zo. Hè?
1: Maar het is wel zo geworden, hoe het nu wordt gepercipieerd, is After Hours, Davy van Laren, Jacob Iller en DJ Grasshopper.
0: Ja.
1: Hoe is dat trio dan ontstaan? Gewoon spontaan.
0: Ja, dat was heel organisch. Ja. We waren closer en closer. En dan, we begonnen ook veel dieper te diggen en zo. En ik had dan door heel mijn crate digging affaires ook al wat meer internationalere connecties in dat wereldje. Ik stuurde ook dingen op naar daar. Dat werd dan zo ook wat meer opgepikt. Dus dat is één.
1: Dingen naar daar bedoelde dan jullie tapes?
0: Ja.
1: Was er ook een soort ruilcircuit binnen die hip-hop mixtapes?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee, wij ruilden geen tapes of
1: zo. Nee, oké.
0: Nee, ja. Nee. Maar ik ken dat wel zo. Ik heb, je had zoiets als World of Beats. Dat bestaat jammer genoeg niet meer. Dat was heel dope. Dat was van Phil Chill the Soul Man. Vanuit Philly in de States. En dat was zo wat het underground platform voor crate digging of zo. Die deed heel veel interviews, ook met heel veel hip-hop producers. En daar had ik dan ons tapes naartoe gestuurd. En die was er knock-out van. En die heeft ons ook geïnterviewd destijds.
1: Per mail dan of zo?
0: Ja. Ja. Ja, per mail, uiteraard. Mm-hmm. Ja, goed dat je dat zegt.
1: Niet telefonisch of gewoon ze niet naar Ginter gaan.
0: Ah, nee. Ja. Nee, dat was zo wat textual.
1: Ja.
0: Maar ja, dat bestaat jammer. Maar in ieder geval, of je toen ook zo, wat was het, Big Daddy Magazine, dat later Grand Slam Magazine is geworden, stuurde ik ook ons tapes naartoe, die reviewde die dan en bla bla bla. Vaak kreeg een Davy ook met de vraag om te gaan draaien. Hè, om after, maar die deed dat dan niet graag. En dan zei hij, hey Jacques, ze hebben mij gevraagd, kom, ga jij draaien? Snap je?
1: Ja, hij heeft dat nooit gehad. Er is eens een after hours avond geweest en dan was dat toch niet iets wat hij graag deed of zo, denk ik?
0: Nee, ja, nee.
1: Jullie hebben dat samen ook nooit gedaan?
0: Jawel.
1: Een café SOS een beetje, hè?
0: Nee, dat was volledig. De After Hours Night in SOS was volledig mijn ding.
1: Ah ja, oké. Okay, okay. Ja.
0: Ik kan me niet herinneren dat Davy er ooit... Zelfs niet naartoe gekomen, denk ik.
1: Ah, nee.
0: Oei, ik zit hier rond die stoorde. The Grass wel. En veel andere goede DJ's van die tijd. Dat was wel legendary, hè? De After Hours Night in de SOS. Maar nu lopen we misschien een beetje vooruit. Ik weet het niet.
1: Dat crate diggen gaat naar een andere level. Daar waren we een beetje aanbeland. Je bent internationaal geconnecteerd met andere crate diggers. Hoe is dat begonnen? Je bent hier heel weirde platen beginnen vinden. Ik veronderstel niet dat je daar toen al €500 en zo voor betaalde. Hè?
0: Ah nee, juist niet.
1: Hey, voilà, het is
0: door
1: dat
0: wij ze hebben opgedikt en zijn gewoon beginnen verkopen. Allee, ik het ook, gewoon beginnen verkopen. Dan waren ze wakker, hè?
1: Ja.
0: Maar nee, dat is heel simpel, hè. Wij konden niet de dure prijzen betalen voor de standaard Amerikaanse jazz, soul, funk,
1: de dingen die eigenlijk veel gesampled werden in die hip-hop.
0: Wij zaten in de goedkope bakken. Waar dat die mannen toen...
1: niks van kenden.
0: Alle niet-Amerikaanse stuff ingooiden. Dus wij gingen lopen met alle Europese, Aziatische, Afrikaanse platen. En die begonnen wij te samplen en ook te gebruiken voor mixtapes dan en zo. Zeker op de City Elliptical Jams. Dat is, ja...
1: Waarmee we begonnen zijn vandaag, ja.
0: Ja, dat, like van rarity van, of obscureness van platen, is dat wel... Dat is wel heavy.
1: Ja.
0: Ja, nu, allee, ik ben dan later nog veel, veel heavier gegaan of zo, maar...
1: Ja, je bent ook beginnen handelen in die dingen, denk ik.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er dan? Je sampled die dingen. Heb je een soort databank aangelegd van al die sounds? Ja?
0: Ja, ik heb alles. Dat is waar ik nu
1: muziek mee maak. Ja. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, je maakt voor alle duidelijkheid nu nog muziek. We hebben nog maar 12 minuten, dus ik begin al wat sneller te praten.
0: Ga snel.
1: Maar we kunnen je zeker nog eens uitnodigen, natuurlijk. Ja, dus je hebt een soort... Zijn je dat van het begin beginnen doen? Dus dat je eigenlijk een soort databank hebt aangelegd. Mm-hmm. Hoe werkt zoiets?
0: Wat ik zeg het, ik moest altijd platen verkopen om platen te kunnen kopen. Het was ook een handeltje voor mij op de deur. Ik had zo ook... dat was de eerste dagen van het internet. Barrio Sounds, dat was mijn online record store. Waar ik elke maand een dikke lijst dropte met heel obscure platen.
1: Voor veel geld?
0: Voor veel geld. Ja. Maar ja, wat ik bedoel.
1: Tuurlijk, ja. Het is geen waardeoordeel.
0: Wat je mij ervoor wil betalen, maar ik ben ook geen achterlijke. Nee. Ik weet ook. Oké, sommigen weten we misschien later van. Oké, er waren er misschien meer van geperst dan we initieel dachten. Aan de andere kant, omgekeerd is ook waar of zo.
1: Zeker, ja.
0: En daardoor begon mijn connectie ook met andere producers, ook zeker door Lefto. Shout-out naar Lefto, mogen we ook niet vergeten in het verhaal. Die heeft mij ook echt wel gelinkt met serieuze clippers. Zo. En dan is ook mijn connectie zo met heel de Stone Stroke crew begonnen.
1: Ah ja, oké. Okay. Daar is ook een connectie. Ja, er is ook een verhaal dat Piet Rock heel veel van u gekocht zou hebben of zoiets.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus dat soort mensen zijn bij u terechtgekomen gewoon ook.
0: Ja, Piet Rock heb ik leren kennen door een gemeenschappelijke vriend. Dat is Aki, dat is de eigenaar van Cosmos Records in Toronto. Daar tegengekomen. Maar super humble guy. Ja, die volgt mij ook op Instagram. Die post keiveel comments van my love. Ik gebruik Instagram meestal voor heel zeldzame plaatjes te showcasen of zo. Dus dat is heel leuk. Dat is heel leuk. Maar ook dan via J-Rock vooral, van de Beat Chunkies. Mm-hmm. Stone Straw. Ja, die kent iedereen.
1: Ja.
0: En die zegt dan ook, oh, you're going on tour to Belgium. You got to hit up Jacob. En daardoor... Want
1: zijn al die, Amerikanen bij u platen gaan beginnen kopen?
0: Ja, allemaal is veel, maar veel gasten. Ja. Want daarom, ik krijg zo vaak wel dat mensen... die zien als op Instagram, holy shit, die volgen nu. Like, hoe kan dat zo een ventje in België, snap je? Zo. Maar dat komt eigenlijk allemaal daarvan, die connecties. En die vinden dat dope. Hè. Die mannen die willen ook allemaal sample clearers ontwijken en niet betalen voor de records dat ze samplen. Zeker de

0: geïmproviseerd? Hoe heb je dat gedaan?
1: Oh, dat is heel neurotisch. Ja. Dat is crazy.
0: Maar ik denk dat dat een heel mooi eindpunt is, want ja. After Hours is heel neurotisch. Ja. Zou je op één ding mogen...
1: Dus ik record alle tracks sowieso dat ik goed vind. Dus dat is een muziekdatabase. En dan los daarvan afzonderlijke samplers. Dus ik heb zo mapjes, alles met drums of percussion, alles met bass, alles met blazers, alles met keys. En een paar map, of elektronica mapjes. En dat dan ook nog eens een beetje onderverdeeld in genres of zo. Dit is meer African, dit is meer Brazilian, dit is meer Latin, dit is meer zo van die intour. En daardoor kan ik nu heel like, super snel schakelen of zo.
0: Ja, het is onwaarschijnlijk. Het is natuurlijk, het is iets dat de luisteraar niet weet, maar ik heb u een tijd geleden eens enkele dingen doorgestuurd waarvan ik dacht, hey, deze past wel in. Of deze klank past wel misschien op iets wat je zou kunnen doen. En een kwartier later kwam daar al een nummer, bij wijze van spreken, in Return. Ja, het is onwaarschijnlijk. Dus ik veronderstel dat je nu niet meer met 8-tracks en zo in de weer bent, maar wel met de computer.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat nu?
1: Voornamelijk met Ableton.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb van... Die mensen kunnen het niet zien, maar onze schoonheid die naast mij zit, als Inka, heeft mijn MPC-controller, keyboard ter handen gegeven. En that's it.
0: Oké.
1: En een paar... that's it. Ja, een paar,
0: dit klinkt
1: heel
0: erg.
1: Heel veel. Ik gebruik het uiteraard heel veel filters, shapers, externe dingen zoals dat. Tape, rooms en zo.
0: Als er één verschil is met vroeger, denk ik dat het is dat het nu echt als een band klinkt.
1: Ja, dat is een beetje mijn bedoeling.
0: Ja, dat
1: ik ben zo blij dat je dat zegt, Dennis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja.
0: Het klinkt echt als zelfs de drumklanken, zo dat rammelend. Ik weet dat je houdt van een, gelijk dat je het zelf noemt, ridiculously raw klank, die op een viertrack lijkt opgenomen, maar toch ook niet. Van allerlei studioprocedures heeft doorgemaakt. Maar het klinkt echt als een band nu. We gaan ook met een track van een van die ridiculously raw opnames die op uw bandcamp staan, gaan we eindigen om het hedendaagse ook te laten horen of te delen. Dat is dus de bedoeling, zoals je zelf al zegt. Ga je daar ook, of kun je daar ook mee live spelen? Of,
1: I don't know. Ja, als je muzikanten vindt of zo, maar dan is de grote vraag wat die sound krijgen. Hè?
0: Ja, maar ik denk dat dan... Ik bedoel, als die, je hebt toch die platen van waar die Wu-Tang-stuk instrumentaal door echte instrumenten gespeeld.
1: Ja, oké, maar ik ken die gasten ook gewoon, maar sorry. Ik bedoel, die gasten, ten eerste, die kunnen fucking spelen.
0: Ja, absoluut.
1: In that way. Ja. En die weet, ik bedoel... Die hebben ook allemaal instrumenten waar een krak in zit of waar het dan mankeert waardoor dat zo. En die weten heel goed in welke ruimtes dat ze moeten spelen, waar dat ze moeten... Ik bedoel, dat is een different... Kun je niet zomaar een of andere gast die muziek kan spelen vragen om zoiets te doen. Die kunnen definitely die notes hitten, waarschijnlijk nog beter, want bij mij is dat allemaal een beetje scheef en zo. Maar om echt die sound te krijgen, I don't know about that, Dennis. Maar ze proberen waard, hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: volgende zomer in de Nor. Vanavond sluit de Nor. Dat heeft nu niks met u te maken, maar ik ga dat toch even aankondigen. Vanavond sluit de Nor met een concert van de 9 à 10 à 11 jaar oude kinderen van de punkgroep de Galaxy Rockers. En de 82 jaar oude Charlemagne Palestine, die vanavond zal optreden met achteraf DJ Mio de Janeiro. Om de dansvloer helemaal schoon te maken van het bloed dat er gisteren werd opgespoten door Bomstrap. Jacob, het is te kort een uur.
1: Oh.
0: We gaan u toch nog eens terug moeten uitnodigen om hier verder over te lullen.
1: Okay.
0: Maar we gaan wel eindigen met Damadam. Een van de tracks op Ridiculously Raw 001.
1: Mm-hmm.
0: LP staat erbij. Wordt het ook een fysieke plaat?

0: Er is, ja, het is nog maar een paar dagen dat nu op Bandcamp staat. Er is enorm, ik bedoel, alle reacties dat ik erop krijg is van wij moeten dat op vinyl hebben. Sommige tracks zelfs op 7-inch. Ja. Ik ga het zelf niet doen. Maar ik sta open voor alles en iedereen.
1: Stone Stro moet dit doen natuurlijk.
0: Misschien moeten we het eens naar de Peanut Butter Wolf sturen.
1: Denk ik wel. Ja. Grote dank om hierheen te komen.
0: Jij bedankt.
1: Jacob Iller. Iller, Jacob, is dat een parodie op Jacob Miller?
0: Ja, exact. Ja, okay. Dat heeft een Hans van de Stereofonic mij gegeven.
1: Aha, oké. Okay. Ja. Zeker dan Jacob Miller. We weten ondertussen ook waar AIM vandaan komt. Bedankt voor dit gesprek. En voor de luisteraarsjes thuis. Check out After Hours. De cassettes zijn moeilijk te vinden. Hoewel, als je hard zoekt, wel. Je moet er wel iets voor willen betalen tegenwoordig. Maar je vindt er veel op YouTube. En check out Ridiculously Raw Jacob Iller op Bandcamp.

0: Oké. Boa tarde, gente.
1: Prokost.
0: Jo.
1: Jo.
0: Valeu.
1: Hè?
0: Tudo bom?
1: Versta je niet, jongen?
0: We zijn toch juist nog in Brazilië geweest.
1: Zijn jullie naar Brazilië geweest?
0: Ja, met de camper, met de VW-camper.
1: Amai. In een maand tijd?
0: Ja.
1: Allee, en hoe?
0: Ja, Bahia, Salvador, Pantanal. Ja, mooi, Brazil. Dus we hebben een heel programma om...
1: Over Brazilië?
0: Ja.
1: Met Braziliaanse plaatjes?
0: Zo klinkt het wel. Het
1: nu, op Radio Centraal.
0: We hebben net al Camarão gehoord. Serea do Mar.
1: Van 6 tot 8 uur.
0: Van 6 tot 8. Grondsmaak.
1: Gusto de terra in Braziliaans, dacht ik.
0: Kijk.
1: Oh.
0: Allee, Braziliaans is ook perfect.
1: Ja, volledig op.
0: Maar ik stel voor dat we de plaatjes vooral draaien en dat we eens kijken welke topics... Je gaat koken met Ram?
1: En Brazilian Numbers, dat Ram, past. Je gaat koken. Dat treft.
0: Ah, oké. De popcorn?
1: Ja, Braziliaanse popcorn. Hè. We gaan eens een poging wagen.
0: Ja. Er is een mashup.
1: En de verhaaltjes, hè. Een verhaaltje na een minuut. En juf Sansevieria praat met de floras, de bloemen... De planten?
0: Het kon arbos, bomen.
1: De bomen?
0: Bomen.
1: Ja, daar staan, hoe noemen ze dat weer? Woudreuzen, hè, in Brazilië.
0: Ja, nog veel, maar...
1: Maar dat klinkt fantastisch, Rookost.
0: En shake and not stirred, dat gaan we maken, denk je.
1: Ah, de caipirinha.
0: Mm-hmm.
1: De tikibar.
0: Oh, me gusto son cachaça.
1: Dat zal smaken, maar het is warm, dus het is weer.
0: Kom, vai tomadando. Oké, kunstzaken. De visualisatie van de plaat. Daar hebben we misschien ook wel even tijd voor. En dan spreken ze bebop en al dat jazz.
1: LP van het concert. Ah, hier in het bos.
0: Ja. Oké, dit het programma voor Augusto.
1: Oké, en nu Carlos Jobim.
0: Mateo, kom op.
1: Het Brazil.
0: Enjoy. Un prazer.

0: Je hoorde achtereenvolgens Os Mutantos met Baby, Tony Tornado met Su Negro, 4% trager, Antonio Carlos e Jocafi met Quim Vimla en uiteindelijk Nicolas Mariano met Dita Kuga.
1: Que Vimla, sou eu, que Vimla, sou eu. Oké, buddies, het volgende...

0: Juf Sam Severia praat met de planten.
1: Het regent, binnen en buiten. Het is raar, die plotse overgang. Maar goed natuurlijk voor de planten en de bomen, want die lijden. Het zou zomer moeten zijn nog, maar in het bos lijkt het al volop herfst, met de grond vol dorre blaren. En ik zei het al vandaag, is het ook in mij eerder somber. En ik denk aan een zin in een lied.

Nee. Meestal horen we het niet. We horen ook weinig. Ook mensen die vallen, die horen we niet. Ik was overlaatst in het bos en ik hoorde het wel. Toen ik een beetje ging drummen, een krakend geluid en dan plots een bons. Vroeger een speelbos, maar nu een bos om niet meer te betreden. Maar goed, ook dat is de natuur. En zonder menselijke inmenging mag het zijn gang gaan, waar het nog kan. En misschien horen we het toch allemaal wel, maar gewoon niet zo bewust. Het is treurig als er veel bomen vallen, zoals in het regenwoud in Brazilië. De natuur is daar nog zo overvloedig, maar er verdwijnen steeds meer bomen. En al zijn het er minder dan voorheen, nog altijd veel te veel. En de mensen die de bomen wel horen vallen, ze lopen door dat woud en ze eren het. En ze fluisteren en ze roepen.

Natuurlijk zou ik hen graag levensecht ontmoeten. Zoals ik ook graag naar Groenland zou willen gaan of naar Canada. Maar misschien laat ik ze daar beter gewoon echt met rust. Ik kan ook hier met de bomen communiceren. En de bomen, die weten echt alles. Voor hen maakt afstand echt geen verschil. En elke boom telt. Zelf als je niet extreem veel van bomen houdt, maar wel bijvoorbeeld gewoon van je kinderen, ook dan loont het de moeite om de bomen te beschermen. Want of we het nu beseffen of niet, mensen zijn met bomen verbonden. Overal.

0: van op de plaat Gira van Momo Beaflor, dacht ik. En daarvoor hoorde u Tomze Mai. En nu? Ja.
1: Spreken ze Bebop?
2: And all that jazz.

0: Koken met Roem.
1: Dit is geen groente.
2: Wat?
3: Kip, een meisjes aardige stukje vlees. Kip, kip.
0: Water voor 4 personen. Wat hebben we nodig? Een halve liter kokoswater, 4 gram agar-agarpoeder, 1 eetlepel vlierbloesemsiroop, eetbare blauwe of groene bloemetjes, zoals korenbloem, een paar muntblaadjes en een rechthoekige ovenschaal. We beginnen eraan. We mengen de halve liter kokoswater, de vlierbloemsiroop en 4 gram agar-agarpoeder koud in een pan. Daarna brengen we het mengsel al roerend aan de kook en laten het 2 minuten goed doorkoken. Intussen leggen we de bloemetjes en de munt verspreid op de bodem van de rechthoekige ovenschaal. Dan gieten we het mengsel voorzichtig in de schaal, waarbij we zorgen voor een laag van ongeveer 2 tot 3 centimeter dik. We laten het volledig afkoelen en hard worden op het aanrecht en zetten het daarna 1 uur in de koelkast. Ten slotte snijden we met een scherp mes 4 strakke gelijke kubussen of balken uit de schaal. Smullen maar!

0: Cantico d'Agua van Sebastião Taparro en vooral de innovatieve percussionist Pedro dos Santos, die ervoor bekend stond zelf muziekinstrumenten te maken en ook in de studio opnames te maken met water in potjes klei en klotsende geluiden.
1: Cool. Zoals Atabaques. Atabaques.
0: Op mijn bakkes?
1: dingen, drum van Ginter, berimbaus of panderos of agogos, instrumentjes. Het is al een uur gepasseerd.
0: U bent nog altijd op Radio Centraal.
1: Jansmaak.
2: Grondsmaak, de magie.
3: Boa tarde, boa noite. Afrouxem os cintos, não fumem, senhores passageiros, bem-vindos. Vamos detonar.
4: Já foram prendidos em um ano e meio. É a polícia.